je oldercase. Crosby, Stills en Nash, kom langzaam uit de fles. Als ik zuik nog een LP. Nog wat hold op het vuurtje. En wat olie op de tong. Dikke brood over vrouwen.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

0: nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Ik droomde dat ik een kuste was op een heel bijzondere school. Zonder kinder, zonder klas, geen toevels en geen stal. In midden van schaal stond een dikke boom die vol met vogels zat. Op mijn teken zong zijn koor, snikken komt van stad.

stad. Ik droomde dat ik kuste was op mijn bijzondere schaal. Zonder kinder, zonder klas, geen tovels en geen stal. Biep om stond kam een Belgisch peert, die van de voet genoot.

Ik droomde dat ik kuste was op een heel bijzondere schaal. Zonder kinder, zonder klas, geen tovels en geen stal. Onder potje vevenvoer stond

kuste wijs op m'n bijzondere schouw. Zonder kinder, zonder klas, geen tovel zijn geen stel. Bij lichem zag ik een kobbelknien, in het echt ken dat ja nooit. Met een achtergrond.

moment stil te staan, pauze, noem het wat je wil. Zolang je voor nu het gevoel van deze zomer met me deelt. En ook als het regent, blijf dromen, je weet het. Hoe zomer, hoe beter, was zomaar vergeten. Dat het proosten, het eten, dat de hoop en de leven, dat het ons ook is gegeven.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

0: TV Go. Jouw radio, jouw geluid.
1: Zij kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders en soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat.

0: Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De hevige regenval heeft gisteravond op verschillende plekken geleid tot wateroverlast. Zo moesten twee rijstroken in de tunnelbakken van de Zuidelijke Ringweg in Groningen enkele uren worden afgesloten. Rijkswaterstaat zet een aannemer in om de goten en kolken schoon te maken. Burgemeester Klaas Sloots heeft een noodverordening voor de parkwijk in Stadskanaal ingetrokken. Die werd afgekondigd na de onrust die ontstond toen bekend werd dat twee vrouwen worden verdacht van zware mishandeling en verwaarlozing van hun kinderen. Bij de afgetimmerde huizen van de twee vrouwen zijn dit weekend tientallen knuffels neergelegd.
3: Heel mooi voor de kindjes, heel mooi gebaar voor de kinderen. De kinderen die hebben dan ook weer wat mee om te slapen. Ja, gewoon, nee. Het kan gewoon niet wat ze die kinderen aan hebben gedaan.
2: En de FC Groningen heeft gistermiddag voor het eerst sinds 2021 de play-offs om Europees voetbal bereikt. De Groningers wonnen in Almelo met 2-1 van degradant Heracles. Doelman Etienne Vaassen snakt inmiddels naar het eind van het seizoen.
4: Ik heb gewoon een lang seizoen gehad en dat merk ik zelf, mentaal ook. Maar ik heb heel veel zin in de play-offs.
2: Donderdag in Volendam tegen Ajax. Meer FC Groningen straks om 6:30.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, het weekend zit erop. De werkweek gaat beginnen in een week waarin we het mooie weer verwachten. Maar het duurt nog wel even. Goedemorgen.

0: Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is maandag vandaag, 18 mei. En de ochtendploeg is weer compleet met Petra Mulder. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries terug van vakantie ook. Goedemorgen.
2: Ook goedemorgen.
0: En nou ja, het lekker weer. De afgelopen dagen natuurlijk.
2: Ja, het was een beetje wisselvallig. Ja.
0: We hadden een regen gisteravond.
1: Oh. Nou,
0: we hadden het over die Zuidelijke Ringweg. Daar reek dus gisteravond langs.
2: Ja,
0: ik was net op tijd, denk ik. Want het begon net te regenen. Het begon net ontzettend te hozen. En toen reed ik over de A28 terug. Ik was echt nog bang dat er een aquaplaning zou komen. Zoveel water viel er.
2: Ja, het ging wel heel erg hard tekeer.
0: Ja, en ik liep hier vanochtend vroeg door het pand heen. En toen dacht ik van, wat hoor ik voor lawaai? Toen dacht ik, het regent buiten. En toen keek ik even, toen viel er ook weer zo'n bak water.
2: We snakken inderdaad naar beter weer.
0: Ja, eind van de week, naar het schijnt.
2: Ja.
0: Maar vandaag nog niet. Eerst regen, dat gaat dan over in buien. Dat is hetzelfde, maar dat is tussendoor af en toe droog. Mogelijk bij de hagel ongeveer. En verder schijnt er ook wat zon te gaan schijnen vandaag. En het wordt 13 of 14 graden. En dat is ook veel te fris natuurlijk voor de tijd van het jaar.
2: Ik heb vorige week nog even de winterjas aangehad. Eén dagje.
1: Ja, ik ook. Eén avond.
0: We hebben gisteren de verwarming thuis weer aangezet.
2: Ja. Ja, wij ook.
0: We zijn op een gegeven moment, het is gewoon, zijn we nou moe of zijn we koud? Nee, we zijn koud gewoon. Ja. Dat verwacht je toch niet meer dat dat nodig is op, gisteren was 17 mei.
2: Ja, ik had de winterjas al boven hangen in de kast.
0: Ja. Nou, we gaan de goede kant op en het schijnt een mooi Pinksterweekend te worden.
2: Ja.
0: Maar prijs de dag niet voor het avond is, zeggen ze dan wel eens, toch?
1: Nee.
0: Het is 18 mei, vandaag in 1959, het begin van een traditie. In Zoutkamp werd de eerste garnalenkoningin gepresenteerd, 1959. Lauke Bolt, die zou het ook 3 jaar gelijk blijven. Toen was het nog een onderdeel van de acties tegen de afsluiting van de Lauwerszee, waar uiteindelijk toch een feit zou worden in 1969. En vanaf 1971 werd er rond Pinksteren in Zoutkamp jaarlijks een garnalenkoningin gekozen. 1959 gebeurde dat dus voor de eerste keer. En vandaag in 2007 gebeurde er iets waar we nog een woord aan over hebben gehouden. Een woord dat stelt in de dikke vandalen zelfs. Bokito sprong over de gracht van het Gorilla-eiland in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Voor 104 bezoekers, waarvan 1 ernstig. Een vrouw die hem 4 dagen per week bezocht en een oogcontact maakte, omdat ze dacht dat ze een band hadden. Er was al voor gewaarschuwd dat niet te doen, maar ze deed het wel.
1: Ja.
0: En Bokito viel haar dus ook echt aan. De zilverruggorilla, want er was, die zou wereldberoemd worden door het incident. Het mensenapenverblijf zou Bokito-proof worden gemaakt. Ja. En dat woord, Bokito-proof, dat staat voor uitbraakveilig, vandalismebestendig, zou, we praten over het jaar 2007, verkozen worden tot woord van het jaar.
1: Ja.
0: Gebeurde op deze dag in 2007. We gaan op naar het jaar van nu met zometeen eerst. De vroege vogel.

0: what a man gotta do. A man gotta do the Jonas Brothers.
1: Dit is de vroege vogel.
0: En dat is Jan Duur Dijkman. Die doet van alles en nog wat. Hij werkt al heel lang in de bouw als zelfstandig. Is ook magneetvisser. Jan Duurt, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En je hebt een hele korte nacht achter de rug.
2: Ik heb een korte nacht achter de rug. Ik ben in Assen op zoek geweest naar het 12-jarige meisje... wat van een Facebook-vriendin vermist was.
0: Ja.
2: En er waren op een gegeven moment rond uur of 10:11 zijn er twee tips binnengekomen. Dus één in Zuid-Laren was gezien en één in Gasteren. Ik ben naar Gasteren gegaan. Bij Anlo en bij anderen in de buurt ben ik nog een uur of twee aan het zoeken geweest. En toen om kwart voor één. S'nachts werd er een melding van haar persoonlijk dat ze gevonden was door de politie. Ja, en dit was de zesde of zevende zoektocht die ik mee heb geholpen. Ik heb ook gezocht naar die man die 3 jaar geleden vermist is geraakt. En een bedrijfsfeestje in Groningen ben ik nog 5, 6 dagen aan het zoeken geweest. Ook samen met mijn anderen. En ik heb nog meegezocht met die jongen die in Hoge Zandstappenmeer... toen met Oud en Nieuw is vermist geraakt. Samen met de boot van Rijkswaterstaat ben ik langs de oever gelopen.
0: Maar Jan, duur nog even terug naar gisteren. Want je zegt zo tussen neus en lippen door... maar een meisje dus in goede gezondheid aangetroffen.
2: Ja, gelukkig wel, ja.
0: Want hoe kom jij dan bij zo'n zoektocht terecht? Waarom bellen ze jou?
2: Nou, ze belden mij niet. Ik zag dan een oproepje. Iemand had een oproepje gedaan op Facebook. Haar bericht gedeeld. Het was gewoon via is dat gewoon. Heeft ze haar moeder heeft een berichtje gedaan. Maar mijn dochter is vermist. Nou, dat wordt dan honderden keer gedeeld. En op een gegeven moment, tijdens het eten, zag ik dat voorbij komen. Ik zat naar de naam te kijken. Ik denk, verrek, die ken ik. Dus ik ben een kwartier later ben ik in de auto gestapt. En ik ging Assen. Ik heb daar uren rond het hoofdstation gezocht. Ik heb bij de busstation heb ik alle fietsen belangstelling. Want zoals op de motorbike was.
0: Maar je kende deze familie?
2: Ja, die kende ik, ja.
0: Want je zei van, ik ben vaker bij zo'n zoektocht betrokken... maar dat doe je dan altijd op eigen initiatief?
2: Ja, gewoon als vrijwilliger. Ja,
0: maar dan sluit je wel ergens bij aan of zo?
2: Ja, of ik meld me aan bij ESSA, dat is een search and rescue. Of ik meld me gewoon aan bij de familie. Of ik meld me gewoon bij een andere zoekgroep aan, zeg maar.
0: Ja, zo. En waarom doe je dat? Vanwaar die betrokkenheid? Ja, dit geval ken je de familie, maar in andere gevallen...
2: Ja, in het eerste geval hebben we in Lochem in Gelderland met magneetvissen een lichaam gevonden van een vrouw. Een week later, 2 dagen later, door mijn familie benaderd dat ze ontzettend blij waren dat ze gevonden was. Nou, en dat heeft me toch wel geraakt. En sindsdien ben ik betrokken bij vermissingen. Dus ik ben altijd al als vrijwilliger aan. Ja. Vooral omdat ik het gebied heel goed ken. Hè. Ik ken de water van Groningen heel goed. Dus ik meld me dan gewoon aan als vrijwilliger.
0: Nou, in dit geval is het gelukkig goed afgelopen, dus hoor ik jou vertellen. Maar je hebt wel een kort nachtje gehad dan, Jan Duur. Moet je vandaag gewoon weer naar het werk?
2: Ik lig nog in bed. Ik ben compleet kapot.
0: Ja, en dan bellen wij ook nog wakker.
2: Nou ja, dus dat doe je zichtelijk regelmatig.
0: Ja, nee, maar je wist ook dat we zouden bellen natuurlijk. Dat scheelt alweer.
2: Ja.
0: Maar ga je wat later dan aan het werk? Ga je nog even slapen?
2: Ja, het is toch heel regenachtig. Dus ik ben met een schilderklus bezig. Ik ben ook met een dakklus bezig. Dus ik blijf even lekker liggen.
0: Gelijk heb je. Nou, draai maar om.
2: Ik heb zaterdag ook de hele dag nog gewerkt, dus ik mag vandaag even rustig gaan doen.
0: Oké. Dankjewel, Jan Duurt. Tot de volgende keer.
2: Fijne dag.
0: Doei.
1: De vroege vogel.

0: vrouw Gerda Murken. Draaiden we late in de evening van Paul Simon. Het is 6 minuten voor 6:30. Straks het Groningse nieuws. Nu eens even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Door een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen vannacht. De beving, met een kracht van 5.2 op de schaal van Richter, trof de regio Guangxi. De Chinese staatskrant Global Times meldt op basis van de lokale autoriteiten dat in de stad zeker 13 gebouwen zijn ingestort. 7000 inwoners zijn geëvacueerd. Veel mensen lagen te slapen toen de beving de stad even na middernacht lokale tijd trof, aldus de krant. Wereldwijd zijn vorig jaar veel meer mensen geëxecuteerd dan het jaar ervoor. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Dat is een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
1: Ongeveer de helft van de executies die hebben plaatsgevonden in Iran zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
0: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voerden veel doodstraffen uit. En groot feest in Nijmegen gisteren. NEC schreef geschiedenis door het eredivisieseizoen af te sluiten met een 3e plek. Met aanvallend voetbal was het een droomseizoen voor de fans.
2: Het is echt geweldig. Ongekend mooi dat we dit ooit mogen meemaken.
3: Dit is nog beter dan de bruiloft van mijn vrouw.
4: ik heb echt gehuild. Ik was zo blij, ik heb echt gehuild.
3: Nou, op een gegeven moment hangt het zo zenuwen. Ja, 2 bier, 9 bier, 4 bier, 9 bier, 4 bier, 6 bier. Ja, oké, prima. Dat is het.
0: Ik blijf even hangen bij de zin, dit was beter dan de bruiloft van mevrouw. NEC maakt kans op volgend seizoen in de Champions League. De spelers hebben zich namelijk met de 3e plaats verzekerd van de voorrondes van de Champions League. Het Groningse nieuws komt eraan met Rob de Vries, wat ze erin rolt.
5: Ja, dan hoor je FC Groningen trainer Dick Lukien over de afdronk van het afgelopen eredivisie seizoen van zijn ploeg.

0: Raindrops op Jupiter. Het is 6:30 alweer op maandag. En hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De hevige regenval heeft gisteravond op verschillende plekken in de provincie geleid tot wateroverlast. Zo moesten twee rijstroken in de tunnelbakken van de Zuidelijke Ringweg in Groningen enkele uren worden afgesloten. Ook de oprit vanaf de Europaweg was dicht. Rijkswaterstaat zette een aannemer in om de goten en kolken schoon te maken, waarna het water weg kon lopen. Rond 10:00 gisteravond kon de weg weer worden vrijgegeven. Ook kwam de tuin bij het Duo-gebouw in Groningen blank te staan en was er een melding van wateroverlast aan de Prinses Beatrixstraat in Uithuizemeede. Stichting Wandelen in Westerwolde is helemaal klaar met de vernielingen aan wandelroute Het Achterhuis in Stadskanaal. Hoewel de route nog maar kort open is, verdwenen al meermaals routemarkeringen, vertelt voorzitter Henk Oosterhuis.
2: Daar hebben we fors in geïnvesteerd. We hebben er ook subsidie op gekregen van de gemeente Stadskanaal om dat te realiseren. En dat was nieuw. En daar zijn we dus mee begonnen. We hebben al een paar keer gehad dat de palen uit de grond getrokken worden en dan of verdwijnen. Althans, wij kunnen ze niet meer vinden. We weten dan niet waar ze zaten. Nu lagen ze in de sloot. Maar dat gebeurt al een paar keer.
1: Het herstellen van de route kost tijd en geld die de stichting volgens Oosterhuis maar beperkt heeft. De route is intussen wel begaanbaar, onder meer met behulp van een digitale kaart. Burgemeester Klaas Sloots heeft de noodverordening voor de Parkwijk in Stadskanaal ingetrokken. Die werd afgekondigd na de onrust die ontstond toen bekend werd dat twee vrouwen worden verdacht van zware mishandeling en verwaarlozing van hun kinderen van 6 en 7. Bij de afgetimmerde huizen van de twee vrouwen werden dit weekend tientallen bloemen en knuffels neergelegd. Een paar van die knuffels komen van Sheila Veldman.
3: Voor de kindjes en dat ze ook weer een veilig huisje krijgen of iets en wat knuffeltjes om mee te slapen. Ik slaap zelf ook nog met knuffels en dit zijn knuffeltjes waar ik niet zo vaak meer mee slaap, maar één is wel waar ik wel vaker mee slaap, maar ik dacht ik geef ze wel aan hun. Hun hebben het harder nodig dan ik.
1: Op het A-Kerkhof in Groningen is zaterdagavond een 35-jarige man uit Ter Apel aangehouden voor winkeldiefstal. Dat gebeurde vlak voor sluitingstijd. De politie heeft de man naar het cellencomplex in Groningen gebracht, waar hij de nacht doorbracht voordat hij gisteren werd verhoord. En FC Groningen heeft voor het eerst sinds 5 jaar de play-offs om Europees voetbal bereikt. De Groningers wonnen gistermiddag met 2-1 bij degradant Heracles. De doelpunten van David van der Werf en Tigo Land. Trainer Dick Lukien vertelt wat hem bij is gebleven van het afgelopen Eredivisie-seizoen.
4: Ja, dat we heel goed hebben gevoetbald. Dat we de dipjes die we hebben gehad als kiddels hebben verteerd. Dat wij het nooit opgeven. En ja, de ontwikkeling van de spelers en de ploeg met name, dat is ook heel leuk om te zien. Ik denk dat je de ontwikkeling vanaf het begin van het seizoen en nu, dat je hebt gezien dat spelers beter zijn geworden. Dat we als ploeg beter zijn geworden. Dat we het absurde hoge niveau van de eerste competitiehelft niet altijd hebben vol kunnen houden. Aan de andere kant 48 punten. Ik denk dat dat ook een hele mooie ontwikkeling is.
1: Ja, het seizoen is dus nog niet voorbij. Komende donderdag speelt FC Groningen in de halve finale van de play-offs tegen Ajax. Dat wel wordt gespeeld in Volendam, omdat de Johan Cruijff Arena in Amsterdam niet beschikbaar is vanwege de concertrace van Harry Styles.
5: Een stuk interessanter. In vanuit Amsterdams perspectief, toch? Harry Styles.
1: Nou ja, hopelijk speelt hij beter dan Ajax.
5: Dat sowieso.
1: Maar
5: ja, we zijn
1: donderdag.
5: Ja. Leuk. Vervolg, dankjewel. Yo.
6: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
5: Met straks de demonstraties afgelopen weekend in de stad van twee tegengestelde groepen. En op een paar momenten na verliep dat rustig. Verder Harma over het weer. En straks eerst ons lopend vuur van afgelopen vrijdag. Met de stelling: winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn.
7: Goedemorgen, Edwin.

0: Mink de Veel en Spanish Roll 7 over 6:30.
1: Lopend vuur.
0: Hebben jullie ergens in gedachten een moment dat het heel raar was om boodschappen te doen, dat je toch boodschappen gedaan hebt? Heb je wel eens 's nachts boodschappen gedaan of zo?
2: 's nachts?
0: Ja.
2: Nee. Maar wel 10 minuten voor de winkel sloot. Want ja, dat heb ik vorige week gedaan. Toen voelde ik me wel schuldig. Maar
0: zijn ze heel blij mee dan, denk ik, of niet?
2: Nee, niet zo. Nee. Het stond al klaar, maar ik had zoveel zin in verse jus d'orange.
0: Dus je moest nog even.
2: Ja. Maar verder niet.
0: Heb jij er niet gedacht erop, ergens op vakantie misschien?
3: Nee, nou, dat niet zozeer. Maar wat me wel bijstaat is dat ik ooit stad en land heb afgezocht naar een supermarkt die open was op eerste kerstdag.
0: Oh.
3: Om nog een zak patat te kopen.
0: Gevonden?
3: Ja, uiteindelijk heb ik die gevonden. Notabene in Zuidhorn. Had ik ook niet gedacht. Want dat die open zou zijn op eerste kerstdag.
0: Andere gemeente, andere winkeltijden.
3: Ja, precies.
0: Er is een winkeltijdenwet en die schrijft voor dat winkels door de week zijn op zaterdag van 6 tot 10 uur open mogen zijn. Zondag in principe gesloten. Maar gemeenten mogen daar, en dat wordt ruimschoots gedaan, een uitzondering op geven. En afgelopen donderdag ging het mis, want er was eigenlijk een zondag, een feestdag. En dan mogen in de stad Groningen de winkels pas vanaf 12 uur open zijn. Een aantal winkels was dat niet. En aanleiding daarvan hadden we afgelopen vrijdag ons lopend vuur. Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Wat kan daarop binnen, Petra?
2: Nou, Jannie vindt van wel. Ze zegt juist de kleine, vaak zelfstandige buurtwinkels zullen dit niet kunnen / willen. En die winkels die willen we juist zo graag open houden. En Bianca is het daar ook helemaal mee eens. Gewoon open. Ik vind dat de winkel zelf mag kiezen of hij open kan of niet. En Michel zegt, laat dat aan de ondernemer zelf over. Er zijn genoeg jongeren die naast hun studie bijvoorbeeld op een zon- of feestdag bij willen verdienen.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk wel weer zo. Maar goed, dan denk ik ook wel, vaak zijn het dezelfde mensen die dan daar weer staan op zon- en feestdagen. Dat vind ik dan ook altijd zo sneu.
0: Dat weet niet of dat per se zo is, maar dat zou kunnen.
2: Dat zie je, ja, dat heb ik wel vaak gezien.
0: Ja, bij ons lopen er zoveel rond in de supermarkt van die jongeren. Mijn dochters hebben er ook gewerkt.
2: Ja.
0: Mooi bijbaantje.
2: Ja, nee, zeker.
0: Maar ik moet zeggen, die winkel die zorgde wel goed voor die scholieren waren het allemaal. Want ze mochten dan echt maximaal zoveel uur per week werken. En als ze dan jarig waren of ze waren geslagen, dan was er altijd een presentje voor die kinderen. En dat was echt, dat vond ik echt goed gedaan van zo'n winkel, hoor.
2: Ja, dat is wel goed.
0: Die zorgden er wel goed voor, zeg maar.
2: Ja. Ja.
0: En ook niet uitbuiten van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Nee, maximaal zoveel uur in de week.
2: Oké. Okay.
0: Ja.
2: Nou ja, Trea die zegt, het is niet meer van deze tijd. We hebben een 24-uurs-economie waar er op heel veel plekken al 24/7 gewerkt wordt. Dus waarom moet er voor winkels onderscheid gemaakt worden? Laat ze dus maar zelf bepalen. En van Gea Piek mogen de winkels dan weer op de feestdagen wel gesloten blijven. En ook op de zondag. Ze zeggen, wij willen 24 uur per dag bediend worden. En dat is niet nodig. Behalve als je dus geen patat in huis hebt.
0: Nee, ja. Maar ja, maar met het grootste gemak gaan we wel 's avonds nog bijvoorbeeld, of op een zondag, naar zo'n webwinkel en bestellen we wat, hè?
2: Ja.
0: Dat gebeurt het veel natuurlijk.
3: Nou ja, dat is natuurlijk ook zo.
0: En je ziet die busjes tot 's avonds later rondrijden nog, hè?
2: Ja, ja. En dan heb je dus de volgende dag gewoon ook echt in huis, hè?
0: Vaak wel, ja. Nou, overigens kwam vannacht het bericht binnen. Kennelijk luistert het vakbond FNV ook naar de ochtendploeg. Die hebben het kabinet per brief opgeroepen om niet te tornen aan het weekend, vrije avonden en feestdagen in de winkeltijdenwet. Steeds weer zien we dat dit kabinet rekening neerlegt bij de gewone werkenden. En dat zeggen we hierbij, schaf het weekend niet af. Dus deze discussie voert verder dan alleen afgelopen hemelvaartsdag, zou je kunnen zeggen.
2: Ja.
0: En dan ons lopend vuur. En dat luidde afgelopen vrijdag dus, winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Dat was toch 65% van de stemmers het wel mee eens?
4: Goedemorgen, Edwin Pasveer.
0: Morgen.

0: Nothing can run away. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, de regen gisteravond en vanochtend gelijk ook weer, zeg.
1: Ja. Het kwam zelfs dat wat erover laatst gisteren.
0: Nou.
1: Oké, sorry. Stukje leedvermogen misschien.
0: Maar, nee, echt waar, joh. Ja.
1: In ieder geval, nu voor het keer gewoon. Het was een eigenlijk nice zo'n hulpbreide baan. Die je gisteren overtrok met die buien. Maar het was de trek richting Noord-Noordoost. Dus in de gingen in oostelijke richting. En dat bleef echt gigantisch lang hangen. En dat het gewoon 23,5 mm werd ook onweer opleverd in rood schaal. Gisteren een uurtje de zon werd dikke 15,5 graden. Op dit moment regenachtig 3 km zicht en dikke 9 graden. In de stad Oranjebuurt 15,5 graden. Op dit moment ook regen. En de warmheid stand dozens 12 millibar. En 18,5 graden. En in Visvliet gisteren 15 graden 5 mm. Dus er ben wel degelijk verschil. Bewolkt en regenachtig op dit moment 18,5 graden. En het is zo goud als windstil. Vroeg, ja, we beginnen met regen. En vanmiddag is het natuurlijk droog. En daarna volgen weer een aantal buien. Dat betekent dat de zon niet al te veel ruimte krijgt. Maar die komt vanop naar aan bod. De temperatuur die gaat met een zwakke tot matige zuidwestenwind richting 13 tot 15 graden. Vanop trekken dus de buien weg. Dan komt de zon nog tevoorschijn. Vannacht ontstaat de mist met 6 tot 8 graden als minimum. En met trekt de mist op, komt de zon neemt tevoorschijn voordat de bewolking weer gaat toenemen. En mogelijk ook een beetje wat lichter regen. En de temperatuur 16, 17 graden.
0: We hebben iets van hoop nodig, Harma. Komt er ergens hoop?
1: Jazeker. Vanaf donderdag droog en volk weekend 20 plus.
0: Nou, heerlijk. Wachten we helemaal af. Dan bijt toch even door de zure appel heen.
1: Zo is.
0: Ja, dankjewel. Zometeen een verslag van de demonstraties van afgelopen weekend in de binnenstad van Groningen. Naar de B-52's. Dit is Love Shack.

0: B-52's. De demonstraties van twee tegengestelde groepen op de Ossenmarkt in de stad zijn zaterdag op een paar kleine momenten na rustig verlopen. Het eerste initiatief kwam van de groep Nationaal Protest, die ook in andere steden de straat op ging. In Groningen was het voor linkse groeperingen aanleiding om op te roepen tot een tegendemonstratie. Beide groepen hadden elk een plek toegewezen gekregen met een flinke ruimte ertussenin. En verslaggever Goos de Boer was erbij aanwezig.
1: We staan hier, er komen nog meer mensen aan, begrijp ik. Ja. Waarom staan jullie hier?
2: We zijn niet een anti-AZC-protest, ook geen anti-asielprotest. Het zit er wel bij in, massamigratie, maar niet in het teken van alleen maar.
1: En totale ontevredenheid?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
1: Jullie gaan met elkaar in gesprek?
3: Nou, dat hoop ik wel, ja. Het grappige is, de meneer hier tegenover me zegt, heel terecht, geweld begint waar het gesprek ophoudt.
1: Ja. En niet tegenover elkaar, hè?
4: Nee, maar kijk, hier sta je, we staan niet tegenover elkaar, maar we dachten we steken over het contact. In gesprek gaan met z'n allen, wat meneer ook zegt. Geen geweld, gewoon woorden. Het zijn veel krachtiger dan daden.
5: Wij staan voor dit land! Wij knokken voor dit land! En die pas hebben staan, maak alles kapot!
6: Op mijn bord staat, we hebben veel aan vluchtelingen te danken.
1: Waarom staat u hier?
6: Nou, ik heb eigenlijk maar één woord, of een klein zinnetje, dat ik me gewoon echt rot schaam. En dat ik dacht, nou kom op, hier moet het tegengeluid komen. Dus vandaar.
7: De onvrede onder heel veel mensen is gewoon die veilige landers. Die mensen die er echt een potje van maken. Die vrouwen misbruiken, zien als afval.
1: Eigenlijk moet je in Den Haag zijn, hè, met z'n allen.
7: Ja, het is te ver weg, alles. Dus daarom hebben we het hier gecentreerd gehouden.
0: Demonstranten op de Ossenmarkt afgelopen zaterdag in een bijdrage van

0: Max samen met Andy Grammer en The Thing I Love. Er scheert iets langs de aarde komende avond. Maar of we daar zorgen over moeten maken, vertel het je zo meteen na 7 uur in de ochtendploeg. Met nu Leona Lewis.
1: Cool.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
3: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
2: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
4: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
2: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
6: Een 12-jarige meisje uit Assen dat sinds gistermiddag vermist was, is weer terecht. Ze is in goede gezondheid teruggevonden, meldt de politie op X. De politie hield er rekening mee dat het meisje naar Groningen was gegaan. Zo stond in het opsporingsbericht op internet. De hevige regenval heeft gisteravond op verschillende plekken geleid tot wateroverlast. Ze moesten twee rijstroken in de tunnelbakken van de Zuidelijke Ringweg in Groningen enkele uren worden afgesloten. En burgemeester Klaas Sloots heeft de noodverordening voor de parkwijk in Stadskanaal ingetrokken. Die werd afgekondigd na de onrust die ontstond toen bekend werd dat twee vrouwen worden verdacht van zware mishandeling en verwaarlozing van hun kinderen van 6 en 7. Bij de afgetimmerde huizen van de twee vrouwen zijn dit weekend tientallen knuffels neergelegd.
7: Als je dit ineens hoort, denk je van ja, het is zo dichtbij. Waarom heeft niemand wat opgemerkt? Niemand.
6: Meer nieuws, straks om 19:30.
8: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Mens is 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
13: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
14: Radio Noord.
15: De ochtendploeg.
14: Met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, even langs de prikklok op maandag met straks FC Groningen en de zege op Heracles. Er is ook een nieuw lopend vuur.

0: keertje nog dan. Roxette. En de Joyride is maandag vandaag, 18 mei. Het regent. En nog best flink ook wel. In de middag ook wel droge periode. Gaan we de zon ook een beetje zien. In de avond is de zon, zegt Harma. We hebben niet zoveel aan. Het wordt 13 tot 15 graden. Maar ergens aan de horizon gloort licht. Want in het weekend 20 plus, zo zei Harma. En dan is het Pinksterweekend. Dus dat is wel lekker. Zijn we ook alweer aan toe. Vanavond scheert er een asteroïde langs Nederland. Ter grootte van een basketbalveld, zo meldt de Telegraaf vanochtend. Ik heb even gekeken, dat is 28 meter lang en 15 meter breed.
1: Ja, nou, flikker jongen.
0: Ja, ja, of er zo'n driepuntslijn op zit, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het is de grootte van een basketbalveld. Er moet wel in paniek raken, want hij scheert langs de aarde. Nee, hij scheert langs op 91.000 kilometer afstand. Dat is wel een stuk dichterbij dan de maan. Die zit op 385.000 kilometer gemiddeld. En als je een telescoop thuis hebt, ook een kleintje, dan schijn je hem vanavond rond 10:20 te kunnen zien. Dan is hij op het dichtste punt bij de aarde, de 2036 JH2. Want zo wordt hij genoemd. Met een snelheid van 31.000 kilometer per uur scheert hij door de ruimte. En dan komt dus langs de aarde, deze asteroïde.
2: Ik heb geen telescoop.
0: Ik ook niet. En 10:20 hoop ik toch echt wel te slapen.
2: Ja.
0: Dus veel plezier als je ernaar wil kijken. Ja, komende donderdag dan gaan we natuurlijk voetbal kijken. Want FC Groningen heeft zich geplaatst om de play-offs voor Europees voetbal. Daarover straks trouwens meer in ons lopend vuur. Gisteren werd met 2-1 gewonnen in Almelo van degradante Heracles. Groningen eindigt daarmee op de 9e plaats. Met 48 punten en speelt dus om een Europees ticket. In eerste instantie tegen Ajax in Volendam. Dat zeiden vanochtend al, Harry Styles treedt op in de Amsterdam Arena. Die had natuurlijk geen rekening mee gehouden dat ze in de play-offs terecht zouden komen.
1: Nou, ik denk de directie van het stadion ook niet.
0: Nee.
1: Anders dan hadden ze Harry Styles misschien verzocht om een weekje later te beginnen.
0: Ik weet niet of Harry Styles zich daarop aangepast had.
1: Ja,
0: nou, 10 optredens, hè?
1: Ja, dat is waar. Dat is wel veel cashje natuurlijk voor het stadion.
0: Dus wordt er gespeeld in Volendam komende donderdag kwart voor 7. En Groningen, gewoon 9e. Nou, daar had FC Groningen trainer Dick Lukien met nieuwe tanden overigens, waarover zo meer, voorafgaand aan het seizoen echt voor getekend.
3: Absoluut, absoluut. En ik vind het ook een mooie beloning voor een, wat mij betreft, tot nu toe prachtig jaar. Verdient de play-offs in. Alleen die zijn ook pas echt leuk als je ze wint. Dus daar gaan we alles aan doen.
4: Wat springt er nou uit voor jou als je even het seizoen in ogenschouw neemt?
3: Nou, dat we heel goed hebben gevoetbald. Dat we de dipjes die we hebben gehad als kiddels hebben verteerd. Dat wij het nooit opgeven. En de ontwikkeling van de spelers en de ploeg met name, dat is ook heel leuk om te zien.
4: Ja, in hoeverre is er eigenlijk heel veel sprake geweest van ontwikkeling als je het de eerste seizoen zelf veel beter doet dan de tweede?
3: Nou, ik denk dat je de ontwikkeling vanaf het begin van het seizoen en nu, dat je hebt gezien dat spelers beter zijn geworden. Dat we als ploeg beter zijn geworden. Dat we het absurde hoge niveau van de eerste competitiehelft niet altijd hebben vol kunnen houden. Aan de andere kant 48 punten. Ik denk dat dat ook een hele mooie ontwikkeling is.
4: Ja, en daardoor speel je voor het eerst sinds 5 jaar weer eens play-offs.
3: Ja, dat is ook een tijdje geleden. Dus we hebben er zin in.
4: Ja, even over de wedstrijd vandaag. Want het was een zware bevalling om dit 90 minuten te aanschouwen.
3: Ja, dat gold voor mij ook. Stroperige exercitie. En Jos Schreuders woorden na afloop mooi in de kleedkamer. Het hoeft niet altijd goed te zijn, trainer. Daar heb je helemaal gelijk in.
4: Ja, maar dat snap ik als je niet een hele lekkere pot speelt.
3: Nee, maar ik vond Heracles misschien wel energieker dan wij waren. Heel veel tweede ballen. We waren heel slordig ook weer aan de bal. Terwijl er wel een droomscenario met die vroege voorsprong lag. Alleen we waren niet heel goed vandaag. En dan is het wel knap dat je hem over de streep trekt. Ik vind ook dat het moet, hè, als je uit bij de hekkensluiter speelt. En laat ook duidelijk zijn dat als wij dit niveau halen donderdag, dat we totaal kansloos zijn. En dat beseffen onze spelers ook wel, denk ik.
4: Ja, maar dat is het gekke, dat we dit natuurlijk vaker hebben gezien, hè, tegen mindere teams.

0: Is het vaak lastiger, is het vaak minder goed dan als je tegen teams speelt die hoger op de ranglijst staan, zoals Ajax, wat komende donderdag je tegenstander is.
1: Ja, dus daar ben ik ook wat dat betreft heel blij mee. Dat is een ploeg die ook wil voetballen. En we gaan zien hoe dat gaat.
0: En dan hadden wij een tijdje geleden Hidde Jurjes bij ons in de podcast. En toen ging het onder andere ook over het gebit van Etienne Vaassen. En toen zei hij, er is nog iemand die daarmee bezig is. En als ik het zo een beetje bij jou zie... ik zie het nu helemaal goed. Maar nieuwe tandjes.
1: Ja, en als je 30 jaar kiespijn hebt gehad, dan... is dat wat mij betreft ook wel een hele legitieme. Dus dat heeft de operatie Jurgen Klopp heeft een jaar geduurd. En ik ben er heel blij mee.
2: Nou, heel mooi voor Dick Lukien met een mond vol tanden. Maar dan anders, zullen we maar zeggen. 7:15 in Volendam. Die wedstrijd komende donderdag. Uiteraard al live te horen bij ons op Radio Noord. En de nabeschouwing de volgende dag hier in de ochtend. En zometeen na 8:00, want het is maandag, natuurlijk meer over FC Groningen. Met Stefan Bleker en Hans Nijland hier in de studio van Noord. Het is 7:13. Tot 10:00 ben je van harte welkom.

0: Cary Grant en Gimme Hope Joanna. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: En het gaat over FC Groningen, waar we het net ook al over hadden. Want Groningen is gewoon 9e geworden in de Eredivisie. In het linkerrijtje, zoals dat genoemd wordt. En plaatst zich voor het eerst sinds 5 jaar voor Europees voetbal. Toetje van het seizoen. 2 overwinningen. En Groningen speelt Europees in de voorronde van de Conference League, overigens. Moet wel gewonnen worden van Ajax. En daarna gewonnen worden van of Heerenveen of Utrecht. Dat is volgende week zondag.
2: Dat is zondag, ja. Ja.
0: FC Groningen kan tevreden zijn over het seizoen. Is ons lopend vuur. En dan vragen we er ook nog om er een cijfer aan te winnen. Een rapportcijfer, zeg maar. Is gewoon leuk.
2: Ja.
0: Nou, wat vind jij, Rob?
2: Nou ja, ik denk dat ze wel tevreden kunnen zijn over dit seizoen. Als je dan bedenkt dat, dat dit pas het 3e seizoen...
0: Tweede?
2: In de Eredivisie.
0: Tweede?
2: Nee, toch?
0: Ja.
2: Volgens mij het 3e.
0: Nee,
2: het tweede. Oh,
0: ja,
2: nou,
0: derde,
2: dan...
0: derde onder Lukien.
2: Dat is er wel. Ja, precies. Ja, dat was het inderdaad. Ja. Dan helemaal toch. Als je dan bedenkt, vorig jaar natuurlijk handhaving. Dus dat was mooier dan nu meteen die play-offs. Aan de andere kant, ja, weet je, eerder dit seizoen stonden we nog 5e.
0: We gingen op een gegeven moment gelijk op met NEC, hè? Het NEC. Ja. En nou, die zijn dan 3e geworden. Maar ja, aan de andere kant vind je dan een NEC staat dan 3e. Maar NAC vliegt eruit. De Groningen is toen wel samen met NAC gepromoveerd. En met Willem II, die zijn vorig jaar weer gedegradeerd. Dus in dat licht bezien.
2: Nou ja, dus best tevreden.
0: Ja,
2: en we gaan als underdog natuurlijk die play-offs in.
0: Lekker.
2: Tegen Ajax. Dat moet echt, hè, om Europees voetbal te halen. Dus ja, een slechte positie had gekund. Ja, cijfer. Dan toch een voorzichtige 7.
0: 7. Wil jij een cijfer geven, Petra?
3: Nou,
0: iets minder van het voetbal.
3: Ik ben iets positiever. Ik geef dan een 8.
0: Ik heb ook een 8 gegeven. Want jij bent weliswaar een enorme dip gehaald. Maar ik vind het wel mooi, dat wordt met heel veel eigen jeugd gespeeld.
2: Ja.
0: En heel veel jongens die betrokken zijn bij Groningen, waar Groningers zich in herkennen. Er is veel plezier in het stadion geweest, ook wel zeker de eerste competitiehelft. Dus ach,
2: is ook zo, ja. En die zware blessure van Steyr Racing heeft ze natuurlijk ook wel apart gespeeld. Hè?
0: FC Groningen kan tevreden zijn over het seizoen.
3: Ja, laat maar weten hoe je daarover denkt. Via de Radio Noord Facebookpagina, daar staat het lopend vuur op. Dan kun je even je reactie achterlaten of even appen of bellen naar het nummer 050-388-288.
0: En stemmen via rtvnoord.nl. En de app van Noord, 87% zegt eens tevreden over het seizoen. En bij het rapportcijfer geeft 41% een 8. Het ook een paar mensen die echt zwaar ontevreden zijn. Die, 10% geeft een onvoldoende, waarvan 4% een 4 of minder.
3: Oh.
0: Als het glas echt half leeg.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Ja, gewoon rekening houden met een kampioenschap van Groningen. Ja, dan valt het tegen. Ben Veringa is jarig vandaag. De Groninger Nobelprijswinnaar viert zijn 75ste verjaardag. En tv-presentator Sander de Kramer is jarig, 53. En Sandra Lauer is jarig, uit Duitsland. Bekend van dit nummer, ze wordt 64.

0: 64 hoor, deze Sandra Lauer, I'll Never Be Maria Magdalena. Zometeen het Groningse nieuws, Robert zit erin.
1: De hevige regenval heeft gisteravond geleid tot wateroverlast in onze provincie. Zo direct hoor je waar.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
0: Het is bijna 19:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het 12-jarige meisje uit Assen dat sinds gistermiddag vermist was, is weer terecht. Ze is vannacht in goede gezondheid teruggevonden, meldt de politie op X. Die hield er rekening mee dat het meisje naar Groningen was gegaan, zo stond in het vermissingsbericht op internet. De politie zocht onder meer met een helikopter naar het meisje en ook werden vrijwilligers ingezet. Onder andere in de omgeving van Assen en Zuidlaren. De hevige regenval heeft gisteravond op verschillende plekken in de provincie geleid tot wateroverlast. Zo moesten 2 rijstroken in de tunnelbakken van de Zuidelijke Ringweg in Groningen enkele uren worden afgesloten. En ook de oprit vanaf de Europaweg was dicht. Rijkswaterstaat zette een aannemer in om de goten en kolken schoon te maken, waarna het water weg kon lopen. Want 10 uur gisteravond kon de weg weer worden vrijgegeven. Ook kwam de tuin bij het Duo-gebouw in Groningen blank te staan en was er een melding van wateroverlast aan de Prinses Beatrixstraat in de Uithuizenmede. Burgemeester Klaas Sloots heeft de noodverordening voor de Parkwijk en Stadskanaal ingetrokken. Die werd afgekondigd na de onrust die ontstond toen bekend werd dat 2 vrouwen worden verdacht van zware mishandeling en verwaarlozing van hun kinderen van 6 en 7 jaar oud. Bij de afgetimmerde huizen van de 2 vrouwen zijn dit weekend tientallen bloemen en knuffels neergelegd. Onder andere door buurtbewoner Gerdina Veldman, die ook was overdonderd door het nieuws.
11: Ja, heel erg. Ja, helemaal verbaasd. Want ja, ik ga niet met ze om, in ieder geval. En omdat je dit ineens hoort, denk je van ja, het is zo dichtbij. Waarom heeft niemand wat opgemerkt? Niemand.
12: Je gelooft dat eigenlijk niet,
11: nee,
12: hè?
11: Nee, klopt. Maar zoals dit huis hier was altijd alles dicht. Dus ja, als iemand elke dag de gordijn dicht heeft, dan weet je ook gewoon niet wat daar binnen speelt.
1: In het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben asielzoekers afgelopen weekend meermaals de nacht in wachtruimtes doorgebracht. Daarmee kon wel worden voorkomen dat mensen buiten moesten slapen. Verslaggever Goos de Boer.
13: Het is alweer dagen veel te vol in het aanmeldcentrum. Als gevolg daarvan worden wachtruimtes gebruikt om mensen een dak boven hun hoofd te bieden. En het ziet er niet goed uit. Het opvangsysteem in ons land zit muurvast, waardoor asielzoekers vanuit Ter Apel niet kunnen doorstromen naar andere locaties.
1: Vanaf donderdag waren er meer dan 2200 asielzoekers in het aanmeldcentrum. Dat wordt door het COA gezien als kritische grens. Daarboven lukt het niet meer om mensen nog fatsoenlijk op te vangen. Aan de Ommelanderwijk in Veendam is gisteravond een auto in een slootje terechtgekomen. Politie en ambulance schoten de bestuurder te hulp. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. En op de Ossenmarkt in Groningen zijn zaterdag twee tegengestelde demonstraties gehouden van rechtse en linkse groepen. Bleef op een paar momentjes na, met vooral heen en weer geschreeuw, rustig. De beide groepen hadden zo elk hun eigen reden om de straat op te gaan.
14: We zijn niet een anti-AZC-protest, ook geen anti-asielprotest. Het zit er wel bij je in. Massamigratie,
15: totale ontevredenheid.
14: Ja, eigenlijk wel, ja.
16: Op mijn bord staat, we hebben veel aan vluchtelingen te danken.
17: Nou, ik heb eigenlijk maar één woord, of een klein zinnetje, dat ik me gewoon echt rot schaam. En dat ik dacht, nou, kom op, hier moet het tegengeluid komen.
1: Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
18: Dankjewel, Rob.
19: De Ochtendploeg
20: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen. Een jaar geleden verdwenen Jeffrey en Emma samen met hun vader Klaas uit Beerta van de aardbodem. Dat liep dramatisch af. Een jaar later praten we zometeen met hoogleraar rouw na traumatisch verlies Lonneke Lemfrink over deze zaak.
21: Goedemorgen, hallo.
22: Goedemorgen, Edwin.

0: and the Manny. Dat is 8:08. Een jaar geleden verdwenen Jeffrey en Emma samen met hun vader Klaas uit Beerta van de aardbodem. De dagenlange vermissing had een dramatisch einde. De auto met de beide kinderen en hun vader werd 3 dagen later op de bodem van het water langs de Renselkade in Winschoten gevonden. Wat volgde was een herdenkingstocht. Indrukwekkend, waar stiefbroer Roberte sprak over het verlies van Jeffrey en Emma. Hij zei onder meer, ze zeggen dat normaal gesproken de tijd de wonden heelt, maar dit is niet te helen. En toch is er hoop voor nabestaanden, zegt hoogleraar rouw na traumatisch verlies Lonneke Lemfrink van de Rijksuniversiteit Groningen.
1: Dat is natuurlijk een hele begrijpelijke gedachte, hè? Dat dat eerste is wat er in je opkomt, dat het zo ingrijpend en zo'n traumatisch gebeurtenis is waar je nooit te boven komt. Maar we weten gelukkig ook uit onderzoek dat heel veel mensen die zoiets ingrijpends meemaken uiteindelijk een manier vinden om daarmee om te gaan. Dus het is niet dat je er nooit meer te boven komt. We weten dat hulp kan helpen en die hulp is ook beschikbaar. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke boodschap is.
2: U zegt ook, probeer die hulp te pakken.
1: Nou ja, weet dat er hulp is. Hè. Dus ik denk dat dat een belangrijke boodschap is. Veel mensen denken, ik moet het alleen dragen. Of niemand begrijpt mij. Hè. Dit is nooit meer op te lossen. Maar gelukkig is er een netwerk, hè, van therapeuten verspreid door heel Nederland, die gespecialiseerd is in het begeleiden van nabestaanden die zo'n ingrijpend verlies meemaken.
2: Dan zegt de stiefbroer van Jeffrey en Emma, die zegt van, normaal gesproken heelt de tijd de wonden. Maar ja, dit is niet te helen, ook niet in de tijd.
1: Ja, wat wij bijvoorbeeld weten uit onderzoek naar rouw is dat het gemis, hè, en die pijn, het moeten missen van jouw dierbaren, dat zal over de tijd niet afnemen. Hè. Sommige mensen denken dan, als je maar afwacht, de tijd zal leren dat je daar beter mee om leert gaan. Maar we weten juist dat over tijd niet dat verlies en dat gemis zal afnemen. Je leven, die loopt door. Dus je zult nieuwe ervaringen opdoen. Je zult weer merken dat de kleine lichtpuntjes ontstaan in het leven. Hè. Dus dat is niet van de een op andere dag. En dat kost tijd. Dus het gaat erom wat er in die tijd gebeurt. Welke pijn roept dat op? Ga daar eens bij stilstaan. En dan zul je leren dat je eigenlijk langzamerhand leert dat verdriet en die pijn die blijft, dat je die leert dragen.
2: Maar bij het drama in Beerta is er één grote vraag. Waarom? Die vraag is niet beantwoord. Dat lijkt me dan heel erg lastig om dat te verteren.
1: Als mens willen we antwoorden vinden op vragen. En zeker als die vragen zo grote impact hebben op je leven. Maar toch wil ik meegeven dat het ook belangrijk is om juist bij stil te staan wat je zelf voelt. Wat doet dat verlies met jou? Sta daarbij stil, neem daar de ruimte voor. Want dat is iets waar je controle over hebt. Dat is iets wat je kan leren om te dragen. En die onbeantwoorde vragen zullen niks opleveren, behalve nog meer energieverlies en nog meer twijfels en angst zaaien. Terwijl je juist eigenlijk bezig moet gaan met hoe jij om moet gaan met het verlies.
2: We hebben net gekeken naar een interview van eind dit jaar met de stiefbroer Rubertus, die over die kinderen praat, maar ook over hun verdriet. Ja, hoe reageert u daarop?
1: Wat ik zo hoor van het interview, dat zijn het zulke veel voorkomende reacties die mensen hebben. Dus dat is heel normaal om je af te vragen waarom is het gebeurd. Ik vind het ook heel mooi om te horen dat hij hulp heeft gevonden en daarmee bezig is. Ook omdat, dat ik toch wil meegeven, er is hoop, er is hulp als je het niet alleen kan dragen. En ik wens hem ook alle sterkte toe bij het leren dragen van dit verlies. En ik hoop ook echt dat hij een manier vindt om dit verlies te dragen.
2: Ja. Doorgaan, dat komt eigenlijk op neer. Hè?
1: Ja, en dat kan heel moeilijk zijn. Ja.
0: Lonneke Lemfrink is hoogleraar rouw na traumatisch verlies aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ze was in gesprek met verslaggever Goos de Boer. En zometeen bij de stichting Wandelen in Westerwolde zijn ze er helemaal klaar mee. De vernielingen aan de wandelroute Het Achterhuis in Stadskanaal. Daar ga ik zometeen over praten. En Arma is er met het weer. Na 7 days.

0: Sam en Dave. I'm a soul man. Het is 16 minuten voor 8. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, de week is weer nat begonnen, zeg.
1: Ja, regen en nog meer regen. Maar het is ook gruizoom, want de temperaturen die gaan de komende week omhoog. En zo in de tweede helft van de week loopt de temperatuur op met dreug weer. En ook het Pinksterweekend zucht het dreug uit. De temperatuur boven de 20 graden. Dus het is op dit moment gewoon nog een deur binnen. Ja, en voor mij is dat het zeker, want een groot deel van de maand blijft het regen. Pas later in de maand en in de middag is het tijdelijk dreug. En er volgen nog weer een aantal buien. En de zon, die hitstorm, die komt vanochtend de dag uiteindelijk aan bod. De temperatuur voor de zon aan is 13 tot 15 graden. En de wind dus rustig aan, zwak tot motig, komt nu de zuidwesten. Nou, vanochtend dus nog wat zon. Vannacht ontstaat de mist met 6 tot 8 graden als minimum. En dan trekt de mist op. Komt de zon even te veel schijnen voordat de bewolking weer gaat toenemen. En ik ken er mogelijk ook weer wat lichte regen van. En de temperatuur gaat richting 16 of 17 graden.
0: Dankjewel. De stichting Wandelen in Westerwolde is er wel klaar mee. De vernieling aan de wandelroute Het Achterhuis in Stadskanaal. De route is nog vrij nieuw, maar al meerdere keren verdwenen er routemarkeringen. Voorzitter Henk Oosterhuis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat verdwijnt er dan allemaal?
2: Ja, eigenlijk van alles. In oktober hebben we die route gemaakt. En 6,5 kilometer door het bos daar bij het Achterhuis. En daar verdwijnen steeds palen met markering erop. Dus mooie houten palen hebben we daar geplaatst op kruisingen. Om die palen geven dan de route aan. Met bordjes die erop zitten. En die verdwijnen compleet. Die worden uit de grond getrokken. En soms vinden we ze weer in de sloot of in de bossen. En soms vinden we ze helemaal niet weer. Dan is het weg.
0: Ja, wie doet dat dan, hè?
2: Ja, dat vraagt mij ook af wat voor zin heeft het om dit soort dingen te doen.
0: Ja, want u tast ook in het duister, heeft geen aanwijzingen wie dat zou kunnen doen.
2: Nee, geen flauw idee. Het is al een paar keer gebeurd. Op 5 mei hadden wij bij het Achterhuis een bevrijdingswandeling. Daar deden zo'n 250 mensen aan mee. Hadden we de dag ervoor met die happlastic gele pijlen de route aangegeven. En we hadden ons al vermoeden dat er iets niet klopte. Dus iemand van ons is op de fiets nog een uurtje voor die tijd. Dat begon rond geweest. Toen waren er ook al bijna 10 van die plastic pijlen verdwenen. Dus in aller eil nog weer aangelegd dat mensen niet gaan verdwalen.
0: Ja.
2: Nou, het gebeurt er veel.
0: Ja, want en nog misschien nog even goed om te vertellen. Hè? Het Stadskanaalster Achterhuis hebben we het hier over. Hè?
2: Ja,
0: een plek met een geschiedenis.
2: Ja, een behoorlijke geschiedenis van de familie Drenthe, die daar in de oorlog de 16 onderduikers onderdak boden. En die er allemaal dus goed uit zijn gekomen. Dat is ook wel heel apart, ja.
0: Ja.
2: Heel mooi, ja.
0: De route die u daar heeft uitgezet, die loopt ook langs nog een oorlogsmonument. Zijn daar dan ook vernielingen?
2: Nee, gelukkig niet, nee. Daar niet, maar het is puur op de route in het bos. Het monument staat ook aan in het zicht, hè, aan de weg. Dus ik denk als je daar iets gaat vernielen, loop je heel gauw het risico dat je betrapt wordt. En als je zo ergens in het bos bezig bent, ja, dan zien mensen je niet. Dus dan durven ze blijkbaar wel.
0: Ja. En u draait op voor het herstel, neem ik aan.
2: Wat zegt u?
0: U draait op voor het herstel.
2: Ja. Er moeten wel weer nieuwe palen de grond in, nieuwe markering, bordjes besteld worden. En dat kost weer ons een paar honderd euro per keer.
0: Ja. En dat heb je ook niet zomaar op de bankrekening staan als stichting, neem ik aan.
2: Nou ja, goed, wij moeten het hebben van donaties, van sponsors en dat soort dingen. Subsidie van de gemeente, dus het is geen vetpot. Nee. We draaien daar redelijk op, dit gaat mooi. Voor deze nieuwe route hadden we ook subsidie van de gemeente Stadskanaal. Waarvoor die palen konden kopen en dat soort dingen. Maar ja, als het zo gaat in dit tempo, dan wordt het er niet beter op.
0: Heb je ook al overwogen om ze dan maar niet meer terug te plaatsen?
2: Nou, nee, zover zijn we nog niet. Dat zou jammer zijn. We hebben een hoop moeite aan gedaan om dit er allemaal neer te zetten. Het is hopen dat mensen zich eens achter het oor krabben en na gaan denken waar ze mee bezig zijn.
0: Want u beheert ook andere wandelroutes. Worden daar dan ook vernielingen gepleegd? Worden dingen weggenomen?
2: Wij hebben 40 eigen wandelroutes plus het Westerwolde-platform van 100 kilometer. En wij onderhouden de routes van Staatsbosbeheer in Westerwolde. Al maar dan zo'n bijna 600 kilometer wandelpaden. Het komt wel eens een keer voor dat er een paal weg is. Maar nou, niet voor heel af en toe in Ter Apel bij het klooster in die omgeving. Wil het nog wel eens een keer gebeuren.
0: Ja, maar dit klinkt dan alsof iemand een hekel heeft aan die route of zoiets. Dat er veel mensen overheen lopen.
2: Ja, omdat het puur baldadigheid is.
0: Ja, ja.
2: De helft van de eigenaren die daar wonen, waar hebben we toestemming. Dus die zullen zitten en die dan ergeren, die weten het. Dat er gewandeld wordt.
0: Nou ja, vervelend, sterkte ermee en hopen dat, dat het niet meer gebeurt.
2: Oké, hartstikke bedankt.
0: Hartelijk dank, Henk Oosterhuis van de Stichting Wandelen in Westerwolde. En zometeen reacties op ons lopend vuur van vandaag met de stelling: FC Groningen kan tevreden zijn over het seizoen.
3: Groningsgoud.
4: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
3: Deze week hoor je Birdie met Es Verano Traves.
5: We vliegen met z'n allen naar een wat tropisch land.
3: Groningsgoud.

0: Hardy met Gronings Goud van deze week. Zijn ook al nummer 1 en nummer 9 trouwens bij deze plaat. FC Groningen kan tevreden zijn over het seizoen. Is ons lopend vuur. Wat komt er binnen, Petra?
1: Nou, we vragen daarbij ook wat voor cijfer je de FC dan geeft. En Jan-Vreen Veenstra die reageert. Ik geef de FC een 8. En hoop dat zoveel mogelijk spelers blijven. Zodat we volgend seizoen weer mooie wedstrijden krijgen. En Lammy zegt, we hebben heel veel moois gezien. En van de wedstrijden genoten. Ook toen het even wat minder ging.
0: Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En laat je reactie achter op 050-3188-288. 86% zegt eens. FC Groningen kan tevreden zijn over het seizoen. En 37% geeft een 8. 39% geeft een 7 op dit moment. Meer FC Groningen zometeen in ons sportforum na 8 uur... met Stefan Bleker en Hans Nijland hier in de studio. En nu de Lighthouse Family.

0: Vandaag spelen we de leukste kennisquiz weer op tv.
1: We spelen weer Klauk.
0: Met een nieuwe presentator.
2: Mooi, ik ben Olaf Vos. En som gaan we op Zuid naar de Klaukste Grunniger.
0: Vanaf vandaag een nieuw seizoen van Klauk.
1: Op TV Noord.
0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: De musical 10.000 is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10.000.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa.
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
12: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
14: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Nu het nieuws van 8 uur.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. Het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
16: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
15: Een 3de verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
17: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
15: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is nog nieuws met Rob de Vries.
18: Het 12-jarige meisje uit Assen dat sinds gistermiddag vermist was, is weer terecht. Ze is in goede gezondheid teruggevonden, meldt de politie op X. De politie hield er rekening mee dat het meisje naar Groningen was gegaan. Zo stond in een opsporingsbericht op internet. Burgemeester Klaas Sloots heeft de noodverordening voor de parkwijk in Stadskanaal ingetrokken. Die werd afgekondigd na de onrust die ontstond. Toen bekend werd dat twee vrouwen werden verdacht van zware mishandeling en verwaarlozing van hun kinderen van 6 en 7. Bij de afgetimmerde huizen van de twee vrouwen zijn dit weekend tientallen bloemen en knuffels neergelegd. Onder andere door Sheila Veldman.
19: Heel mooi voor de kindjes, heel mooi gebaar voor de kinderen. De kinderen die hebben dan ook weer wat mee om te slapen. Ja, gewoon, nee. Het kan gewoon niet wat ze die kinderen aan hebben gedaan.
18: En de organisatie van Festival Krasnapolski kijkt met een trots en blij gevoel terug op de editie van dit jaar. Die had met nogal wat tegenslag te kampen. Onder andere een verhuizing op het laatste moment. Meer daarover straks om 8:30.
20: Kom veilig sporten bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
21: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
24: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
25: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biminadi in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijminadi.nl.
26: Zondag 31 mei. De Marathon Groningen. Powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
27: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, FC Groningen heeft zich geplaatst voor het toetje van de Eredivisie. De play-offs. Over de kansen erin praat ik zo met Stefan Bleker en Hans Nijland.
28: Goedemorgen, Edwin. Hoe is het, jongen?

0: Bublé and Haven't Met You Yet. Het is 9 over 8. FC Groningen doet na een afwezigheid van 5 jaar weer mee aan de play-offs. Voorafgaand aan het seizoen was de doelstelling om het beter te doen dan vorig jaar. En met 9 punten meer heeft de ploeg van Dick Lukien daaraan voldaan. We gaan het hebben over de FC met Hans Nijland en Stefan Bleker hier in de studio. Beiden, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kan FC Groningen tevreden zijn eigenlijk over het afgelopen seizoen, Hans?
2: Nou, je zou zeggen pas nadat de play-offs gespeeld zijn. Nee, onzin. Hartstikke tevreden met de 9e plek, 48 punten. We hebben hartstikke mooie, goede wedstrijden gezien. Zeker in het Urborgstadion. Vooral de laatste thuiswedstrijd tegen NEC staat met nog helder op het netvlies. Geweldig mooi voetbal. Veel jonge spelers die zich hartstikke goed hebben ontwikkeld. Dus ja, wat mij betreft een cijfer 9.
0: Een 9 zelfs?
2: Ja.
0: Geef je ook gelijk een rapportcijfer dan, Stefan?
3: Een 8.
0: Een 8?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ik denk als je 9 had willen halen, dan had je die eerste seizoen zelf misschien iets meer nog moeten doortrekken. Hè? Want het is wel in de tweede seizoen zelf een tijd een beetje minder geweest. Maar oké, dat kan ook. En wat Hans zegt, we hebben een aantal hele mooie wedstrijden gezien. Dit seizoen en in Euroborg een aantal. Maar ook uit heeft Groningen het echt heel goed gedaan. Neem nou de uitwedstrijd bij Heerenveen bijvoorbeeld. Hè, waar ze met 2-0 winnen en echt weer mooi voetbal hebben laten zien. Maar zo zijn er meer voorbeelden.
0: Maar is ook niet de winst, wat Hans eigenlijk net ook zegt, van de laatste jaren misschien al wel, dat het een hele herkenbare ploeg is geworden voor het publiek met al die Groningse jongens erin?
2: Nou, dat is het zeker. Hè. Dat zijn die jonge jongens die het nogmaals geweldig hebben gedaan. En gisteren ook weer een jonge speler overigens gedeputeerd. Dat is ook hartstikke mooi. Groningen heeft een hele duidelijke speelstijl. En wat Steven net zegt, een geweldige uitwedstrijd. Bij bijvoorbeeld Heerenveen, maar ik kan me die wedstrijd tegen Utrecht ook nog herinneren. Maar als je speelt nu voor het tweede jaar weer, na de degradatie weer in de Eredivisie. En als je dan op een 9e plek eindigt, dan is dat prima. Trouwens, in het tweede seizoen zelf hebben ze nog een serie gehad van, ik dacht, 5 of 6 nederlagen achter elkaar. Ja. Nou, toen leek het toch zeker bij het Junaya, zoals ik dat altijd zeg, toch wat op paniek. Maar juist dat is zo knap, hè, als je na een mindere fase zo goed terugkomt. Dus nee, ze kunnen hartstikke tevreden en content zijn.
0: En waarom was je in paniek, Stefan?
3: Nou, dat viel wel mee. Nee. Maar als je 6 keer op rij verliest, dan is het natuurlijk ook gewoon even ietsje minder dan dat het daarvoor was. En toen verloor Groningen ook nog aanvoerder Steyr Racing. En dat was volgens mij de 6e wedstrijd die verloren werd, hè, in Volendam. Dus wat dat betreft heeft Groningen niet hele leuke herinneringen aan dat stadion daar aan de dijk. Maar daarna hebben ze het weer goed opgepakt. Maar het was wel iets minder stabiel natuurlijk dan we in de eerste seizoen zelf hebben gezien. Hè. Dat is ook een feit.
0: Oh ja, en
2: overigens is dat ook de kracht van Dick Lukien, vind ik. Hè. Dat na 6 nederlagen. En de man die blijft rustig. Hè. Als het heel goed gaat met de ploeg. En dan loopt Dick niet voorop in de polonaise. Maar als het wat minder gaat, ook geen paniek. Hartstikke stabiel. En dat past prima.
0: Ja. Wat jij zegt, met er zijn ook slechtere wedstrijden geweest. Of saaiere wedstrijden. Gisteren was ik ook niet een topwedstrijd.
3: Nee. Is ook lastig, hè? Want je weet op voorhand dat je aan een gelijkspel genoeg hebt. Nou, het was ook duidelijk dat Excelsior ging winnen, dus toen maakte het eigenlijk helemaal niet meer uit, hè, wat Groningen zelf deed. En dat zeiden de spelers na afloop ook wel. Ja, dat je dat misschien toch wel een beetje meeneemt in je hoofd en dat je dan toch al een klein beetje misschien met die play-offs bezig bent. Ja, en waar je anders misschien een tackle volle bak zou inzetten, denk je nu van, ah, doe toch maar even niet. Dus dat is dan de optimale scherpte misschien die ontbreekt. En je weet dat het niet nodig is. Dus ook de optimale wil ontbreekt. Omdat je misschien toch al wel een beetje met die play-offs bezig bent. Aan de andere kant, onderaan de streep, hebben ze hem gewoon gewonnen.
0: Ja, moet je gewoon, en dat is klaar. 3 punten.
2: Ja, nou ja, de manier waarop dat maakt in zo'n wedstrijd, denk ik inderdaad, ik ben het helemaal met Steven eens.

0: niks meer uit. En ook het verloop natuurlijk, Sparta die vrij snel ook achterkwam tegen Excelsior. Dus het was eigenlijk al vrij snel gistermiddag duidelijk van... Het is kassa, het is bingo, het is binnen.
1: Ja, en dat is mooi, want een toetje is altijd leuk.
0: Ja.
1: Tegen Ajax.
0: Ja. Ja.
1: Hoe schat jij dan de kans in, Hans?
0: Ja, kijk, het is en blijft wel Ajax. Alleen, gisteren ook weer gezien. Natuurlijk heeft Ajax goede spelers. Maar ik denk als team dat Groningen een beter team heeft. En bij Ajax zijn ze er zeker niet blij mee dat ze play-off moeten spelen. Ik las toevallig van Steven Berghuis vanochtend. Die had zijn vakantie al geboekt.
2: Ja, die had een annuleringsverzekering gelukkig
0: afgesloten. Notabene, de directie van Ajax die presteert het om, terwijl de play-offs gespeeld worden, je stadion te verhuren aan een zanger, artiest, weet ik veel wat.
1: Harry Styles.
0: Dus puur deze hele situatie hebben ze schromelijk onderschat. Ja, en ook zo'n Berghuis, als ik die lees, ja, ik had mijn vakantie al geboekt, dan denk ik, ja, die heeft niet onder een steen gelegen, maar onder een geasfalteerde weg gelegen, denk ik. Want wel erg naïef, van dit zagen ze toch maanden van tevoren al aankomen, van het zou wel eens play-off kunnen gaan worden.
1: Nou ja,
0: ik denk dat Groningen in Volendam, absoluut waarom niet, een hele goede kans maakt om de finale te gaan spelen.
2: Het is al vaker gebeurd, hè, en toen is Ajax continu die play-offs misgelopen, maar ze hebben die arena al vaker gewoon tijdens de play-offs verhuurd. Omdat ze eigenlijk altijd zoiets hadden van, dat komt wel goed.
1: Wij nog sowieso wel.
2: Wij zijn Ajax, wij zijn de beste.
1: Ja.
2: Dat zijn ze nu weer niet. En ik denk ook niet dat zij uiteindelijk de beste zullen zijn in die play-offs. Het is wel een beetje klaar daar, heb ik het idee.
1: Maar wat is dan de kans van Groningen tegen Ajax?
2: Nou, ik denk dat die aannemelijk is. Ik denk dat Groningen meer kans maakt tegen Ajax, de eerste play-off-wedstrijd, dan dat ze daarna in een finale tegen Utrecht of Heerenveen moeten. Ik denk dat dat veel pittiger wordt. Omdat het zowel voor Utrecht als Heerenveen wel echt voelt als een prijs. Het spelen van play-off-voetbal. Net zoals eigenlijk voor Groningen. Ja, terwijl het voor Ajax eigenlijk een soort begrafenis is.
1: En de Groningen zijn van tevoren, maakt niet zoveel uit tegen uur spelen. Ik hoorde dat Tom van Bergen, geloof ik, zeggen van, maar liever niet tegen Twente. Is Klopt. Dit dan van de drie tegenstanders die op papier van tevoren nog konden, NEC, Twente en Ajax, dan de meest
0: gunstige? Ja, ik denk het is, zo heb ik dat gisteren eerlijk gezegd ook nagekeken. Ja. Ik had echt zoiets, ik denk, nou, ik hoop dat het Ajax wordt. Hè. Nogmaals, en wat Steven ook zegt, gezien alles wat er gebeurd is bij Ajax. En de derde trainer zit daar nu al. En ook dat functioneert niet, want het heeft het zeker niet beter gedaan dan hij die gaan, ook niet als Grim. Dus ik denk, het is zeker een aangeslagen Ajax. Maar nogmaals, ze hebben natuurlijk absoluut goede spelers.
2: Toen jij mij gisteren belde, Hans, in de auto, zei je, we gaan dat Ajax eens eventjes aanpakken. Maar ik vind je toch weer vrij voorzichtig nu.
0: Nee, ik zeg dat wij een hele goede kans hebben om te winnen van Ajax. En wat mij betreft de meest gewenste tegenstander op dit moment. Ja, zeker.
2: Denk ik ook.
1: Zeker. Maakt het dan nog uit dat we in Volendam spelen, die wedstrijd?
2: Ja, tuurlijk maakt dat uit. En voor Groningen...
1: Is dat een voordeel of een nadeel?
2: Nou ja, dat is nu natuurlijk niet te zeggen. Hey, je kan natuurlijk zeggen, op het moment dat zij in de arena spelen en Groningen komt bijvoorbeeld snel voor, ja, dan heb je misschien 50.000 man als het in ieder geval uitverkocht is, wat zich tegen Ajax keert, wat ook niet lekker is. Het kan ook weer zo zijn dat publiek daar de volle bak achter gaat staan en dat Groningen het lastig heeft. En Groningen heeft het eigenlijk altijd lastig.
0: Ja,
2: in de arena wint daar bijna nooit. En in Volendam is het natuurlijk heel anders weer. Ja, maar het is voor Groningen met betrekking tot de recettes ontzettend jammer. Want de afspraken zijn tussen de clubs dat de recettes bij play-off wedstrijden gedeeld worden.
1: Oh ja.
2: He, dus al in Volendam, ja, daar worden een paar palingen verkocht. Terwijl in Amsterdam, dat was natuurlijk veel meer geld.
0: Wat mij betreft overigens ook een rode kaart voor de KNVB. Want ik vind het heel simpel. Ik vind het een blamage. En van Ajax in dit geval. En ik vind, als je niet kunt spelen in je eigen stadion, dan, wat mij betreft, nu ga je naar Volendam. Was maar één ding.
2: Omdraaien.
0: Gewoon omdraaien. Dus dat gewoon Groningen, Ajax moeten zijn in Euroborg. Dan moet je maar zorgen dat je zaakjes voor elkaar hebt.
2: Wat
0: Steven zegt, helemaal terecht. Je gaat spelen nu in Volendam. Nou, dat zijn, wat is het, 7.000, 8.000. Meer kunnen er niet in.
2: Nee.
0: Dus financieel is het een geweldig nadeel in ieder geval. Omdat het inderdaad, wat jij zegt, een recettendeling is. Dus het had nogmaals Groningen, Ajax moeten zijn in het Euroborgstadion. Rode kaart voor de KNVB.
1: Tot besluit. Dick Lukien zei van, het is mooi die play-offs, maar het is echt mooi als je hem ook wint. Deel jij die mening of is dit ook al een mooi toetje?
0: Nou, dit is mooi. Nee, dit is natuurlijk hartstikke mooi meegenomen. Maar ja, Dick heeft gelijk. Je doet mee en die wil je winnen. Dus ik onderschrijf de woorden van Dick. Maar desalniettemin, mocht het fout gaan, dan kan Groningen zeker terugzien op een prachtig seizoen.
1: Het vervolg, donderdag live te horen op Radio Noord. Kwart voor zeven,
2: ja, 6 uur begint onze uitzending.
1: Stefan Bleker, Hans Nijland, dankjewel. Graag gedaan. Zometeen het vervolg in de ochtendploeg. Radio Noord. Met Bas Tijdsen.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Voor Stijnse.
0: Ja, deze week is Joyce voor ons op pad op deze maandag. Ergens in de provincie, waar, dat vertellen we niet. Want dan moet je raden en dan kun je het weerstation winnen van RTV Noord.
2: Ik hoop dat ze binnen staat.
0: Nou, wat een weer, hè. Ja. 050-3188-288, dat is ons nummer. Als je denkt te weten, dan heb je ons. En als je denkt, nou, ik wacht nog even, want het is best ingewikkeld. Nou, dan wacht je nog even, want er komen in totaal 3 aanwijzingen. Tussen nu en 8:45 en dan rond 8:45 dan bellen we jou misschien wel terug. En dat is fijn als je dan weet op te nemen. Hè? Maar dan win je alleen het weerstation van RTV Noord. Aanwijzing nummer 1.
2: Zijn kiek op dit plot nog bord? Als ik een gloosje te veel heb, zal ik dit kendown. Oh.
0: Heeft zij vaak een glaasje te veel? Nee, toch? Nee.
2: Nee.
0: Niet, nee. Maar ze weet wel wat het is.
2: Ja.
0: 050-3188-288.
2: Zijn kiek op dit plot nog bord? Als ik een gloosje te veel heb, zal ik dit kendown.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. En als je het nog niet weet, straks na Hans de Boy. Aanwijzing nummer 2 van Joyce. Horst Tijds is de vraag voor het weerstation van RTV Noord. 050-3188-288.

0: Zijn claim to fame, zeggen ze dan. Hans de Boy en Annabel.
1: Was tijd.
0: Wij zoeken Joyce. En die zei dit bij de eerste aanwijzing.
2: Zijn kiek op dit plot nog een bord? Als ik een kloosje te veel heb, zal ik dit kendown.
0: Ja. Ja. Nou, dan ben ik heel benieuwd eigenlijk, het kendown.
2: Ja, nou ja, daarom komen de mensen met het dorpje Lellens.
0: Lellens. Wat doe je dan? Geef iemand een hengst. Oh, Lellens. Oh, dat kan ook, ja. Nou, het is niet goed. Dus denk nog even verder. En dan geven wij dan een tweede aanwijzing bij. Althans, dat doet Joyce. En onze appnummer is 050-3188-288.
2: Vroeger was er een wotterschap met dezelfde noem.
0: Dat maakt het misschien al ietsje duidelijker.
2: Ja.
0: 050-3188-288 voor het weerstation van RTV Noord. En er volgt eventueel nog een derde aanwijzing als je er niet uit bent. Die hoor je dan straks na 20:30.
2: Vroeger was er een wotterschap met dezelfde nom.
0: 050-3188-288. Om 20:30 eerst een overzicht van het Groningse nieuws. Dat krijg je natuurlijk van Rob de Vries. Rob, wat zit daarin?
3: Stichting Wandelen in Westerwolde baalt enorm. Waarvan? Dat hoor je zo.
4: Hier komen Willem en Joey. Die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
5: Die nemen we mee.
6: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
4: Dat is handig.
6: Zo, klaar.
4: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
7: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
8: Leijenberg.nl.
9: Oh, die van die deuren.
8: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leijenberg.nl.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
13: Appetito.
12: Appetito.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
16: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
15: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: 20:58. Het Groningse nieuws nu. Goedemorgen, Rob.
3: Goedemorgen. Het 12-jarige meisje uit Assen dat sinds gistermiddag vermist was, is weer terecht. Ze is vannacht in goede gezondheid teruggevonden, meldt de politie op X. Die hield er rekening mee dat het meisje naar Groningen was gegaan, zo stond in het vermissingsbericht op internet. De politie heeft onder meer met een helikopter naar het meisje gezocht en ook werden vrijwilligers ingezet. Werd onder meer gezocht rond Assen en Zuidlaren. Stichting Wandelen in Westerwolde is helemaal klaar met de vernielingen aan wandelroute Het Achterhuis in Stadskanaal. Hoewel de route nog maar sinds oktober open is, verdwenen al meermaals houten palen met routemarkeringen. Voorzitter Henk Oosterhuis baalt van deze extra kostenpost.
17: Er moeten weer nieuwe palen de grond in, nieuwe markeringbordjes besteld worden. En dat kost weer ons een paar honderd euro per keer. Dat Ja, dat is zonde. Wij moeten het hebben van donaties, van sponsors en dat soort dingen. Subsidie van de gemeente, dus het is geen vetpot. We draaien daar redelijk op, dit gaat mooi. Voor deze nieuwe route hadden we ook subsidie van de gemeente Stadskanaal. Maar ja, als het zo gaat in dit tempo, dan wordt het er niet beter op.
3: De stichting heeft geen idee wie de routemarkeringen steeds weghaalt. Burgemeester Klaas Sloots heeft de noodverordening voor de Parkwijk in Stadskanaal ingetrokken. Die werd afgekondigd na de onrust die ontstond. Toen bekend werd dat twee vrouwen worden verdacht van zware mishandeling en verwaarlozing van hun kinderen van 6 en 7. Bij de afgetimmerde huizen van de twee vrouwen werden dit weekend tientallen bloemen en knuffels neergelegd. Een paar van die knuffels komen van Sheila Veldman.
1: Voor de kindjes en dat ze ook weer een veilig huisje krijgen of iets. En wat knuffeltjes om mee te slapen. Ik slaap zelf ook nog met knuffels. En dit zijn knuffeltjes waar ik niet zo vaak meer mee slaap. Maar één is wel waar ik wel vaker mee slaap. Maar ik dacht, ik geef ze wel aan hun. Hun hebben het harder nodig dan ik.
3: De organisatie van Festival Krasnapolski kijkt met een trots en blij gevoel terug op de editie van dit jaar, die met nogal wat tegenslag te kampen had. Na meerdere edities in de toekomst in Scheemda zou het festival dit jaar verhuizen naar het EMG-gebouw in Groningen. Maar omdat die locatie een belangrijke leefplek bleek voor beschermde diersoorten, moest het festival op het laatste moment verhuizen naar het suikerterrein in de stad. Daarnaast kampte het festival met een tekort aan vrijwilligers. En dit weekend bovendien met wisselvallig weer. Maar volgens directeur Mariska Berrevoets trok Krasnapolski nu meer bezoekers dan bij de vorige editie in 2024. En ook was er meer jong publiek. Ze noemt het bovendien bizar dat het is gelukt om het festival last minute te verhuizen. Of het festival volgend jaar wel in het EMG-gebouw kan worden gehouden is nog onduidelijk. En een jaar geleden verdwenen Jeffrey en Emma samen met hun vader Klaas uit Beerta van de aardbodem. De dagenlange vermissing had een dramatisch einde. De auto met beide kinderen en hun vader werd 3 dagen later op de bodem van het water langs de Renselkade in Winschoten gevonden. Stiefbroer Rubertus, noemde het verlies van Jeffrey en Emma tijdens de herdenkingstocht een wond die niet te helen valt. Toch is er volgens rughoogleraar Rauw na traumatisch verlies Lonneke Lenferink hoop voor de nabestaanden.
5: Dat is natuurlijk een hele begrijpelijke gedachte, hè? Dat eerste is wat er in je opkomt, dat het zo ingrijpend en zo'n traumatisch gebeurtenis is waar je nooit te boven komt. Maar we weten gelukkig ook uit onderzoek dat heel veel mensen die zoiets grijpend meemaken, uiteindelijk een manier vinden om daarmee om te gaan.
3: Meer hierover lees je in een uitgebreid verhaal op rtvnoord.nl en onze app.
9: Goeiedag, Partycentrum de Schaafsberg, met Anja.
13: Ah ja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
9: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaafsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaafsberg.nl.
18: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
9: Jullie trouwdag op maat.
18: deschaafsberg.nl. Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
19: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
20: De Winter Rioolservice
21: lost elke verstopping en lekkage snel op.
20: De Winter Rioolservice.
21: Kijk op uriool.nl.
22: Ochtendploeg
23: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben asielzoekers afgelopen weekend meermaals de nacht in wachtruimtes doorgebracht. Daarmee kon wel net worden voorkomen dat ze buiten moesten slapen. Over die zaak praat ik zo meteen met verslaggever Goos de Boer.
24: Goedemorgen. Hallo.

0: The Simple Minds, Don't You Forget About Me. In het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben asielzoekers afgelopen weekend noodgedwongen de nacht doorgebracht op stoelen in wachtruimtes. Daarmee kon nog maar net worden voorkomen dat ze buiten moesten slapen. Verslaggever Goos de Boel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Komt dat onverwacht?
1: Nee, het is het nieuws eigenlijk waarvan je wist dat het ging komen. Want eigenlijk diende het zich al een hele poos aan. 2 weken geleden was het even wat rustiger in Ter Apel. Toen dook het aantal onder de 2000. Maar daarna zag je alweer een stijgende lijn. En eigenlijk was dit moment aanstaande. En was iedereen daar ook wel bang voor dat er een moment zou komen dat er gewoonweg niet voldoende bedden, niet voldoende ruimte zouden zijn voor de mensen die zich in Ter Apel aanmelden. En dat is nu inderdaad dit weekend eigenlijk vanaf donderdag al is dat gebeurd.
0: En hoe kan dat?
1: Ja, het heeft alles te maken met de asielketen, de asielopvang in ons land. Ja, dat zit echt helemaal muurvast. We kennen alle toestanden in het land over de opening van nieuwe noodlocaties, maar ook van nieuwe AZC's. Veel protest, gemeenten hebben slappe knieën, trekken de plannen in. Er zijn gewoon te weinig plekken. En ja, in Ter Apel blijven maar asielzoekers komen. Dus dat loopt daar vast. Dat is gewoon eigenlijk het hele verhaal. Mensen kunnen niet doorstromen naar andere plekken in het land. Wij hadden een spreidingswet, was iedereen blij mee. Die spreidingswet zou ervoor moeten zorgen dat de pijn beter verdeeld zou worden over het land en dat Ter Apel ontlast zou worden. Nou, er komt dus in de praktijk helemaal niks van terecht. Dat betekent dat Ter Apel het kind van de rekening is. En als je kijkt naar de getallen van de laatste dagen, ja, dat gaat boven de 2200, 2230, 2216, 2233. Ja, en ooit is er gezegd, boven die 2200, eigenlijk mogen er maar 2000 zitten. Ja, kan het gewoon niet in Ter Apel. Dan kun je mensen niet fatsoenlijk opvangen. Ja, en als mensen op stoelen nachten moeten doorbrengen, ja, dan weet je dat dat niet goed is. Dat zou nooit meer mogen gebeuren, is ooit gezegd.
0: Wat zegt dat COA?
1: Ja, het COA zegt eigenlijk, wij zijn machteloos. Wij zijn naastig op zoek. We zijn elke dag bezig. We zoeken overal plekken. En we kennen ook de verhalen van hotels en weet ik het wat, waar mensen terecht komen. Maar ja, het COA zegt eigenlijk, wij moeten maar afwachten of het weer lukt. En als dit nou een weekje was, maar dit duurt echt al maanden. Nee, sterker nog, al jaren dat het COA steeds te weinig plekken heeft. Dus het is gewoon een enorm structureel probleem wat maar niet wordt opgelost. En dan is Ter Apel het kind van de rekening.
0: En wat zegt de gemeente hierover dan?
1: De gemeente zegt van ja, dit is onacceptabel, dit is onaanvaardbaar, dit is niet humaan, dit kan niet, dit zijn niet de afspraken. En ja, die gemeente staat zo langzaam ook machteloos. Hè. Zijn al twee keer is die gemeente naar de rechter gestapt, hè, om af te dwingen dat er niet meer dan 2000 mensen worden opgevangen in Ter Apel. Heeft er 2 keer gelijk gekregen van de gemeente, heeft inmiddels aan dwangsommen 6,5 miljoen euro geïnd. Ja, en dan zegt iedereen, mooi, dat die gemeente krijgt geld, zullen ze wel blij mee zijn. Maar daar gaat het helemaal niet om. Die gemeente wil maar één ding, dat het in Ter Apel rustig wordt. En dat er minder dan 2000 mensen worden opgevangen. Want ja, we weten ook hoe meer mensen er worden opgevangen. Er zitten ook groepen bij die voor overlast in het dorp zorgen. Nou, het is eigenlijk een soort vicieuze cirkel waar Ter Apel in zit. En ja, de vraag is waar de oplossing ligt. Nou, die lijkt voorlopig nog niet voorhanden.
0: En dus kunnen we de komende dagen dit soortzelfde verhalen verwachten?
1: Ja, en iedereen vreest toch wel dat, we kennen de beelden van 2022, tenten daarvoor. Het Rode Kruis kwam er zelfs toe aan te pas. En iedereen riep van, in ons land, kan dit niet gebeuren, mag dit niet gebeuren. Maar ja, het dreigt wel weer op dit moment.
0: Dankjewel, verslaggever Goos de Boer. En zometeen de derde aanwijzing van Joyce in ons spel, Los Tijdse.

0: Somber en Homewrecker.
1: Worst tijd.
0: Zo meteen hoor je Harma over het weer. Maar eerst nog even Joyce, die dit als tweede aanwijzing had.
2: Vroeger was er een wottenschap met dezelfde norm.
0: Ja, en daarvoor was er iets met drank.
3: Ja, dat klopt. En daar komen heel veel reacties op binnen. Vind ik wel leuk bedacht, hoor. Het buurtschap val om wordt genoemd.
0: Oh ja, dat vind ik ook heel leuk bedacht. Ja.
3: Dat gebeurt natuurlijk als je een glaasje te veel...
0: Dat kan gebeuren, ja. Ja. Maar is niet goed.
3: Nee.
0: En dus doen we een derde aanwijzing van Joyce.
2: Ik ben in een buurtschap in de gemeente Eemsdelta.
0: 050-3188-288 is ons hebben nog een paar minuutjes de tijd.
2: Ik ben in een buurtschap in de gemeente Eemsdelta.
0: Harma, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wordt het nu langzaamaan droog?
4: Ja, nou, droger. Okay. Het diepste regengebied hebben we gehad.
0: Kinderhand is gauw gevuld, hè? Mijn kinderhand is gauw gevuld in dit geval.
4: Nee, ja, precies. Ja, nou ja, we hebben nog altijd wel te maken met een neerslagtekort, hoor. Dus zo gauw is dat natuurlijk niet oplost. Alleen dat regen verveelt natuurlijk ontzettend snel. Maar we hebben dit wel nodig. De natuur heeft het nodig. De boeren blijven met. Dus nee, alles op zijn tijd. Ja, en op dit moment, in het noordoosten van de provincie, nou, dan regent het hier nog op dit moment stevig deur. Vanuit het westen wordt het droger. Er zit nog weer wat kleine lichte buitjes. Misschien dat de zon er nog even door komt. Maar in de loop van de middag zag ik ook alweer een aantal buien en buitjes. Nou, en de temperatuur die loopt op richting 13 tot 15 graden. Met een zwakke tot motige zuidwestenwind. Vanop trekken de buien voort. Komt de zon nog even tevoorschijn. Vannacht ontstaat de mist met 6 tot 8 graden als minimum. En dan trekt de mist op. Komt de zon er nog even bij. Voordat de bewolking weer het touw neemt met mogelijk wat lichte regen. En met een motige tot vrij krachtige zuid-zuidoostenwind 16, 17.
0: Dankjewel.
2: Ik ben in een buurtschap in de gemeente Eemsdelta.
0: 050-3188-288. En misschien bellen we jou zometeen wel terug.

0: blijft lekker deze plaat. Dat volle borst gezongen, Roger Glover en Guest. En love is all.
1: Woorstijdse.
0: Maar het enige dat nu telt is het goede antwoord in ons spel. Woorstijdse. Dat goede antwoord levert namelijk het weerstation van RTV Noord op. En er zijn een hoop goede antwoorden. Dag Ria, met Edwin van Radio Noord.
2: Hallo.
0: Hallo. Ik hoor alleen Ria, de rest ging even verloren.
2: Van der Wal.
0: Van der Wal. En waar kom je weg, Ria?
2: Uit
0: Scheemda. Uit Scheemda. En ben je ervan overtuigd dat je het goede antwoord hebt?
2: Ik denk het wel.
0: Nou, waar is Joyce?
2: Joyce is in Lalleweer.
0: In Busten, hè?
3: Ik ben van de origine Lalleweer.
0: Ja. Oh, ja. Dat ga je dus doen, lallen, als je een borreltje te veel op hebt.
2: Ja, precies. Ja.
0: Dat was inderdaad het goede antwoord. En bij welke aanwijzing wist jij het zeker?
2: Bij de tweede, ja, ik heb een beetje gegoogeld. Toen dacht ik, hé, dit komt me bekend voor.
0: Ja, ja, ja, ik hoorde vaker dat mensen aan het googelen slaan om het juiste antwoord te vinden. En dat is jou ook gelukt. Doe je vaak mee?
2: Ja, bijna iedere dag.
0: En heb je dan ook meestal goed?
2: Meestal wel, ja. Maar ook wel eens fout, ja.
0: En dan leverde het je niks op, behalve een goed gevoel. Maar in dit geval leverde het weerstation op.
2: Fantastisch.
0: Ja, die komt jouw kant op.
2: Helemaal goed.
0: Heb je plan voor vandaag, Ria?
2: Een beetje klussen in huis, vanmiddag wat boodschappen doen.
0: Wat moet er gebeuren in huis?
2: Ja, stofzuigen, wasje draaien,
0: dat soort dingen. De maandagse dingen, zeg maar.
2: Precies.
0: Na weekend, ja. En het is nou toch niet lekker weer, pas aan het eind van de week wordt het weer mooi weer, hè?
2: Ja, precies. Heerlijk. Ja, ja.
0: Hou jij van voetbal, Ria, of niet?
2: Ik niet eigenlijk. Mijn man wel. Oh, okay. Maar,
0: dus heeft jou niet zo heel veel zin te vragen naar het lopend vuur vandaag?
2: Ik weet niet wat dit lopend vuur is.
0: Over FC Groningen. Dus dat laat ik maar even achterwege dan in dit geval.
2: Ja, prima.
0: Ria, blijf even hangen. Dan gaan we zo meteen alle gegevens noteren. En dan krijg je heel snel het weerstation opgestuurd.
2: Is goed.
0: Oké. Fijne dag, hè. Joe, hoi. Ja, FC Groningen kan tevreden zijn over het seizoen, Petra. Wat is er nog binnengekomen?
3: Nou, Gea Piek die zegt zeker. Ze kunnen heel tevreden zijn dat ze zo hoog zijn geëindigd. Erik zegt, meer zat er niet in. De doelstelling is gehaald. En ook een reactie van Marcel Steenkamp. De FC kan tot nu toe zeer tevreden zijn met een 8 als cijfer. Gaan ze ook nog eens Europa in, dan wordt dat cijfer voor mij een 10.
0: We vragen ook een cijfer te geven, inderdaad. En dat vertellen we straks nog wel even wat meer over. Eerst maar eens rtvnoord.nl, app van Noord. Daar kun je stemmen en reageren via 050-3188-288. 86% van de stemmen zegt eens. FC Groningen kan tevreden zijn over het afgelopen seizoen. En straks na 9 uur praten we over een jarig in de stad. Een 100.

0: Vandaag spelen we de leukste kennisquiz weer op tv.
1: We spelen weer Klauk.
0: Met een nieuwe presentator.
2: Mooi, ik ben Olaf Vos. En som gaan we op Zuid naar de Klaukste Grunniger.
0: Vanaf vandaag een nieuw seizoen van Klauk.
1: Op TV Noord.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
4: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
5: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
4: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
3: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freek van der Wal.nl.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTP Noord app.
1: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 9 uur.
8: Je luistert naar Groningen 1.
6: Het is nu 9 uur.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
10: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
9: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
11: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
9: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
15: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
16: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
17: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
18: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
19: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
18: Oh ja?
19: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
18: Klinkt goed.
20: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
21: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
22: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
23: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
24: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
25: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
26: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
27: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Tevelde, buitengewoon goed. Tevelde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
29: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.
30: Het

0: Mai Tai and Female Intuition. Het is vandaag maandag 18 mei 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Chris Molema. Goedemorgen, Chris. Ja, en vandaag in de uitzending, de Primera in Scheemda is definitief gestopt. Manu Vos die sprak met de eigenaressen en inwoners in het dorp. En dat horen we dus zo. We spreken met Hendrik Lut over een kastcontrole van jonge uiltjes bij innovatiecentrum Wedder Marken. En Freddy Wiering die vertelt ons alles over de Pinksterfeesten in Jipsinghuizen. En op vrijdag 29 mei staat er in Pekela weer een gezellige dorpsquiz op het programma. En we spreken hierover met Martin Wiekens. En het maaien van het gras in het Harm Lupenspark is geregeld door de bewoners van Finsterwolde. En daarover spreken wij met Henriette Sabayo. En er is weer een voorjaarsmarkt in de Tjamme in Beerta. En Karin Siemens die kan ons hier alles over vertellen. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Harris en You Never Can Tell. Ja, voor de een is het gewoon wat groen in de tuin en voor de ander zijn planten een complete hobby. En juist voor die laatste groep is er op 18 mei de dag van de plantenfascinatie. Deze internationale dag draait helemaal om alles wat groeit en bloeit. Want planten zijn natuurlijk veel meer dan alleen iets moois voor op de vensterbank of in de achtertuin. Ze zijn ontzettend belangrijk voor voedsel, natuur, biodiversiteit en duurzaamheid. De dag is een initiatief van de European Plant Science Organization en bestaat sinds 2013. Het doel is om mensen meer bewust te maken van het belang van planten en alles wat daarbij komt kijken. Van landbouw tot natuurbehoud. En laten we eerlijk zijn, zonder planten wordt het hier een behoorlijke kale bedoeling. Geen bloemen, geen groenten, geen bomen en ook geen zuurstof. Dus misschien is dit wel een mooi moment om die kamerplant toch eens extra aandacht te geven. Of eindelijk dat vergeten plantjes water te geven. Ja, we gaan luisteren naar George Ezra en Green Green Grass.

0: Ja, Green Green Grass van George Ezra.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: In Scheemda is afgelopen weekend opnieuw een bekende winkel uit het straatbeeld verdwenen. De Primera sloot zaterdag definitief de deuren na tientallen jaren in het dorp. Inwoners reageren teleurgesteld en maakten zich zorgen over het winkelaanbod in Scheemda. Verslaggever Malou Vos sprak met eigenaresse Gerda Haaienga-Kuipers en inwoners in het dorp.
2: 16 mei is de Primera in Scheemda voor het laatst geopend.
3: En waarom heeft u besloten om te stoppen?
4: Mijn leeftijd gewoon. Ik ben 71, dus en 5 jaar geleden is mijn man overleden. En toen dacht ik van, het is nou 5 jaar later. Het is wel een mooie dag.
3: En hoe lang hebben jullie deze winkel gehad?
4: Vanaf 1979. We hebben eerst een drogisterij gehad. En toen zijn wij samen een Primera begonnen. Eerst hiernaast hebben we nog een winkel gehad. Een Primera. En na 5 jaar hebben we besloten om weer samen te gaan. En is dit de Primera geworden. Dat was in 2002.
3: Een opvolger vinden lukte niet.
4: Dat is helaas niet gelukt. Door eigenlijk de toekomst wat de sigarettenindustrie betreft. Dus wat onzeker voor nieuwe medewerkers. Of nou nieuwe, die nieuw starten. Het is moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. En het is een klein dorp. En dat kan dan niet uit. Dus dat is jammer.
3: Meer inwoners maken zich zorgen over het winkelaanbod in het dorp. De Primera sluit haar deuren.
5: Ja, dat is je daarvan? Dat vind ik jammer. Ik ga mijn kruislontjes weg en sigaren voor mijn broer. En dat is nu al gebeurd. En nu moet ik naar Winschoten toe om sigaren te halen.
3: Gaat het winkelaanbod achteruit, de Scheemda?
5: Ja, nee, het gaat ook dicht. Vos, die gaat ook dicht. Dus, 2 weken als minder. Ja, dat was zonde.
6: Ja, natuurlijk vindt hij het jammer ook wel. Nou ja, niet dat ik er iedere dag kwam, maar ja, wel geregeld.
3: Vindt u dat het winkelaanbod in Scheemda achteruit gaat?
6: Oh, nou lijkt wel. Er zullen er misschien wel 3 dicht gaan. Die bloemenwinkel, die gaan naar Spanje. Dus in Bert Vos, die is ook al zo oud. Dus er zijn 3 winkels. Dat is niet mooi, hè?
7: We gaan zo'n winkel hier wel degelijk missen. Ja.
3: Zijn er ook winkels die u op dit moment mist?
7: Een soortige blokker. Zo'n huishoudelijke artikelenwinkel. Ja, dat is inderdaad zeer slagen. Groenteboer. Het scheen dat loopt leeg. En we vragen ons eigenlijk af, waarom? Hoe dan?
4: En bedankt voor de klandizie. Ja.
3: Na tientallen jaren verdwijnt daarmee opnieuw een bekende winkel uit Scheemda.
4: Ja, dat zou wel lukken.
1: Je luistert naar Groningen 1.

Dara en Bangaranga. Ja, afgelopen zaterdag hadden we natuurlijk het finale van de Eurovisie Songfestival. De 70ste editie alweer. En dit was het winnende liedje. Bulgarije. En dit is ook de eerste keer dat Bulgarije gewonnen heeft in al die tijd. Dus dat is natuurlijk hartstikke fijn. Bijzonder liedje ook. We gaan door nog even met Beyoncé. En na Beyoncé hebben we het Groningen 1 en nieuws en weer. Maar eerst dus Beyoncé met Single Ladies.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Reizigersvereniging Rover heeft bij busvervoerder Q-Bus aan de bel getrokken over het vervoer van rolstoelers. De chauffeurs zouden tekortschieten in het veilig vastzetten van de rolstoelen in de bussen. Rolstoelgebruikers worden nu soms losstaand vervoerd, wat erg onveilig is, in verband met een mogelijke noodstop of aanrijding. Rover pleit ervoor om herinstructies te geven in het gebruik van de systemen. En Q-Bus heeft in een reactie inmiddels toegezegd om die herinstructie inderdaad te gaan geven. Verder geeft de vervoerder aan dat een goede reis voor alle reizigers belangrijker is dan het punctueel volgen van de dienstregeling. Bewoners van de Scheemdermeersterweg in Scheemda willen af van de verkeersonveilige situaties voor hun woningen. Ze hadden vorig jaar al aangeklopt bij de gemeente Oldambt omdat er te hard wordt gereden en ook zwaar landbouwverkeer voor de deur langs rijdt. Er zouden al jaren plannen liggen om de weg veiliger te maken, maar die zijn in een la om het gemeentehuis beland. Nadat een van de bewoners afgelopen woensdag insprak in de raadsvergadering, werd toegezegd dat de plannen mogelijk in de kadernota van juni worden meegenomen. Na de laatste wedstrijden van afgelopen weekend is grotendeels bekend geworden welke voetbalclubs uit de regio mee mogen doen aan de nacompetitie. Sellingen had nog de kans om kampioen te worden in de derde klasse N. Op eigen veld werd met 5-0 gewonnen van Nieuwbuinen, maar concurrent Stadspark won in de stad Groningen met 6-0 van Heiligelee en legde daardoor beslag op de titel. Sellingen doet nu mee aan een nacompetitie, net als Noordster en FC Trapel 96 in de wat meer op Drenthe toegespitste derde klasse O. In de vierde klasse doet BNC mee aan een nacompetitie nadat Veleveen het kampioenschap gisteren veilig stelde. En op zaterdag doen Onstwedde Boys en VVP klaar mee aan het zogenaamde toetje van het voetbalseizoen. De eerste wedstrijden zijn in het laatste weekend van mei. En tot zover. Meer nieuws is er op westerwoldactueel.nl en Groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Na een regenachtig begin zal het ook de rest van de dag niet droog blijven. Er komt geen grote regenzone meer, maar vanmiddag kunnen we enkele buien verwachten met mogelijk ook onweer. Vanmiddag wordt het 15 of 16 graden. Vanavond nog een enkele bui en vannacht is het droog. Er kan mist ontstaan. Het kwik zakt naar 2 graden. Morgen is het eerst zonnig, maar morgenavond komt er weer regen. En morgen staat er een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het 16 graden. Daarna gaat het de goede kant op. En het eind van de week 20 tot 22 graden. En het komend weekend wellicht nog wat hoger.

Miley Cyrus en Flowers. En daarvoor hoorden we Ilse de Lange met The Great Escape. Ja, we spreken straks met Hendrik Lut. Hij is al bij ons in de studio aanwezig. En we gaan het hebben over de kastcontrole. Dus niet de kascontrole, maar de kastcontrole. En ja, dat gaat over jonge uiltjes. Dus dat is wel heel erg leuk. Dat horen we straks allemaal. We gaan eerst nog even verder met Gala en Freed from Desire.

0: Freed from Desire van Gala.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Donderdagavond kunnen bezoekers bij innovatiecentrum Weddenmarken tijdens een bijzondere kastcontrole van dichtbij jonge uiltjes bekijken en meer leren over hun leven. We spreken met Hendrik Lut. Hij is bij ons in de studio aanwezig. Goedemorgen.
2: Ook goedemorgen.
0: Ja, kastcontrole. Ja, dat klinkt toch best bijzonder, hè?
2: Ja, ik denk, ik speel een beetje in op wat de maatschappij leuk vindt. Dus elke vereniging heeft kastcontrole. Ja. En wij hebben kastcontrole.
0: Ja, van jonge uiltjes.
2: Ja.
0: Hoe gaat dat precies in zijn werking?
2: Nou, André Uikenaar komt uit Blijham. Helemaal gek van uilen. Doet er gigantisch veel voor. Heeft de hele uilenbestand een prachtig leven bezorgd hier in Noord-Nederland. Ja, eigenlijk mede door André zijn bepaalde soorten die bijna met uitsterven bedreigd waren. Die hebben weer overlevingskansen. En André haalt ze eruit. Die kijkt de gezondheidsstatus. En dat doet hij op een bepaald moment dat ze nog niet te oud zijn dat ze kunnen vliegen. En ja, dan zijn het gewoon schattenbouwtjes. Je kunt ze gewoon met de rug op het beton leggen. En ze kijken je aan. En later stopt hij ze weer in de kast. Maar dan kunnen mensen even komen kijken. En hebben ze een keer uiltjes gezien.
0: Ja, we hadden het er net al even over. Maar vindt moeder uil dat wel oké?
2: Okay? Ja, die gaan veilig op een afstandje even zitten. Ja, waarschijnlijk kennen ze André al. Ja. Niet bij naam, maar ik denk wel qua geur en qua manier van bewegen.
0: Ja.
2: Dus die zijn er eigenlijk heel rustig onder.
0: Wat zijn het voor uilen?
2: Dit zijn gewoon een mannetje en een vrouwtje.
0: Oké, okay. Maar is het ook een soort uil, een bosuil, een kerkuil? Ik heb er totaal geen verstand van.
2: Moet ik eens even nadenken. Dit waren de... Volgens mij is dit de kerkuil, dan zeg ik het verkeerd. In welke soort precies is deze, durf ik het niet uit mijn hoofd te zeggen.
0: Oké. Okay.
2: Maar daar hebben ze donderdag ook nog iets om te leren.
0: Ja, dat is natuurlijk superbelangrijk. Want hoe ziet de donderdagavond er precies uit?
2: Nou, vanaf 7:30 kunnen mensen bij ons langskomen. Op de Weddenmarken 21 in Wedden. En daar hebben we koffie en thee. Dus ze hoeven niet wat dat betreft van tevoren allerhande soorten drankjes mee te nemen. En dus dat iedereen even aanwezig is. En op een gegeven moment haalt André de uil uit de kast. En we hebben ook nog een andere organisatie. Die gaat uit van Urgenda. Dat is een maatschappelijke groepering. En daar hebben we nog een BAM-akker voor liggen. Dus dat is een vogelvriendelijke akker. En daar kunnen we de mensen ook even laten zien wat daar de bedoeling mee is.
0: Juist. En zo'n kastcontrole, is dat nou leuk om voor bezoekers zeg maar om naar te kijken? Of is het ook gewoon belangrijk om jonge uilen ook een beetje te monitoren?
2: Nou ja, punt 1 is het monitoren van de uilen.
0: Ja.
2: Punt 2 is kennis laten maken met de natuur. Ja? Het liefst van jongs af aan dat gevoel voor de natuur bij alle mensen aanwezig is. En als het gevoel er is, dan komen er ook weer positieve dingen uit voort.
0: Ja, dat is zeker waar. Het begint dus om 7:30.
2: 7:30. En even kijken, want de Spanjaardsweg, dat is een van de toegangswegen naar de Weddenmarken. Daar zijn ze volgens mij van Enexis bezig met de weg. Dus daar kunnen wat smalle stukjes in zitten. Dus kom op tijd. Van harte welkom.
0: Moeten mensen zich nog aanmelden?
2: Kan, maar hoeft niet.
0: Oké. Okay. Dus in principe kunnen ze zo langskomen om 7:30.
2: Altijd mooi.
0: Ja, nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Graag gedaan.
0: En ik hoop dat er een hoop mensen komen dan donderdagavond.
2: Vorig jaar hadden we voor meer 120, 130 mensen alleen al voor de uilen kijken. Dus we gaan het zien of ze dit gaan even nadenken.
0: Het wordt wel mooi weer volgens mij.
2: Ja, hebben we voorbereid.
0: Ja, heel goed. Dankjewel.
2: Oké, graag gedaan.
3: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

Little Thing met Can You Feel the Force. En daarvoor hadden we Anton Smit en Hollywood. Ja, het is alweer bijna 10 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Freddy Wiering over de Pinksterfeesten in Jipsinghuizen. En op vrijdag 29 mei staat er in Pekela een gezellige dorpsquiz op het programma. En daarover spreken wij met Martin Wiekens. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Miss Montreal en Alles Vergeven.

0: Het is nu 10:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
15: Tja.
14: Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
15: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
18: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Dan Hartman en We Are The Young. Ja, goedemorgen en welkom bij alweer de tweede uur van Goud. Aankomend weekend is het Pinksteren en dus is het tijd voor de Pinksterfeesten in Jipsinghuizen. We spreken met Freddy Wiering en de dorpsquiz Strijd om Pekels Goud staat weer op het programma. Op vrijdag 29 mei gaan teams op zoek naar antwoorden, voeren opdrachten uit en strijden om een bokaal. We spreken hierover met Martin Wiekens. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Jipsing Huizen maakt zich op voor een feestelijke Pinksterzondag vol muziek, activiteiten en gezelligheid. We spreken met Freddy Wiering. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De Pinksterfeesten, hoe is dat zo ontstaan?
2: Mijn buurman B.J. Moody heeft dat ooit een keer afgericht. En die heeft stokje die ingelegd. En toen ben ik voor mensen in de buurt wie dat stokje weer overpakt. En overlegd met moed. En dat we dat elk jaar nog weer organiseren.
0: Ja, voor de hoeveelste jaar is het dit jaar?
2: Nou, we zijn er in 2015 ben we door met begonnen. Dus het is zo lang alweer. Wat nou?
0: Ja. Nou, dat is best een tijdje. Wat maakt het Pinksterfeest in Jipsinghuizen nou zo bijzonder?
2: Nou, we hebben er altijd voor de kinderen en we hebben altijd vrij intree voor de activiteiten. Springkussen blender en van die balden erover tot erin. En dat is allemaal grote activiteit. Dus, en de markt in de stroden natuurlijk is er. Door die als organisatie heeft veel met de down, de Oost-Groninger markten resultaat. Dus dat gaat ook altijd hartstikke mooi, die samenwerking.
0: Ja, nou dat is ook hartstikke fijn natuurlijk. Maar ja, er zijn ook oldtimers, begrijp ik?
2: Ja, oldtimers zijn er altijd, auto's en trekkers en vrachtwagens, alles waar je maar bedenken kan, zeg maar, dat staat er. Dus. Ja.
0: En er is ook muziek, neem ik aan?
2: Ja, Bert en Erik die komen te muziek maken smiddags. Dus dat is ook altijd wel leuk. Er is voor elk wat wil.
0: Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. En welke activiteit vindt u zelf nou hartstikke leuk om te zien of bij aanwezig te zijn?
2: Ach, het evenement, zeg maar. Ik vind het wel leuk, zeg maar. De mensen die er allemaal afkomen en dat je ook een broodje maken kan. Ja, dat is eigenlijk een soort reunie, zeg maar.
0: Ja, het zorgt natuurlijk ook voor een stukje saamhorigheid, neem ik aan. En gezelligheid in het dorp. Is dat belangrijk?
2: Ja, dat is wel belangrijk, ja. Want het is al in de stroden. De stroden worden ook afgezet, de Wallinghuizen weg. En de mensen die erin wonen, zeg maar, die moet je wel een beetje meer hebben.
0: Ja. Ja, want anders is het alleen maar lastig natuurlijk. Maar volgens mij gebeurt dat ook wel.
2: Ja, wel, als wij in overleg en de mensen die in de stroden wonen, die moeten heel veel spulletjes ook erin buiten. Dus dat is al onhoudbaar voor.
0: Vanaf hoe laat begint het?
2: De markt die begint vanaf 10 uur zoiets. En de markt die is om 4 uur afgelopen. Maar de horecaplein, zeg maar, die is nog een beetje langer open. Een hapje en drankje, zeg maar, dan kun je er altijd nog terecht.
0: Kijk, nou, hartstikke goed om te horen. Ontzettend bedankt voor de toelichting. En volgens mij wordt het een prachtig mooie zondag.
2: Ja, dat dacht ik ook. We hebben goud weer besteld, dus die onder wat moois van.
0: Nou, helemaal goed. Dankjewel.
2: Ja. Oké, tot ziens.
3: Dit is Groningen 1.

Queen met Friends Will Be Friends. En daarvoor hoorden we de Kings met You Really Got Me. Ja, het is alweer bijna 10:30. En dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Hold Back the Night van de Tramps.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Reizigersvereniging Rover heeft bij busvervoerder Q-Bus aan de bel getrokken over het vervoer van rolstoelers. De chauffeurs zouden tekortschieten in het veilig vastzetten van de rolstoelen in de bussen. Rolstoelgebruikers worden nu soms losstaand vervoerd, wat erg onveilig is, in verband met een mogelijke noodstop of aanrijding. Rover pleit ervoor om herinstructies te geven in het gebruik van de systemen. En Q-Bus heeft in een reactie inmiddels toegezegd om die herinstructie inderdaad te gaan geven. Verder geeft de vervoerder aan dat een goede reis voor alle reizigers belangrijker is dan het punctueel volgen van de dienstregeling. Bewoners van de Scheemdermeersterweg in Scheemda willen af van de verkeersonveilige situaties voor hun woningen. Ze hadden vorig jaar al aangeklopt bij de gemeente Oldambt omdat er te hard wordt gereden en ook zwaar landbouwverkeer voor de deur langs rijdt. Er zouden al jaren plannen liggen om de weg veiliger te maken, maar die zijn in een la om het gemeentehuis beland. Nadat een van de bewoners afgelopen woensdag insprak in de raadsvergadering, werd toegezegd dat de plannen mogelijk in de kadernota van juni worden meegenomen. Na de laatste wedstrijden van afgelopen weekend is grotendeels bekend geworden welke voetbalclubs uit de regio mee mogen doen aan de nacompetitie. Sellingen had nog de kans om kampioen te worden in de derde klasse N. Op eigen veld werd met 5-0 gewonnen van Nieuwbuinen, maar concurrent Stadspark won in de stad Groningen met 6-0 van Heiligerlee en legde daardoor beslag op de titel. Sellingen doet nu mee aan een nacompetitie, net als Noordster en FC Trapel 96 in de wat meer op Drenthe toegespitste derde klasse O. In de vierde klasse doet BNC mee aan een nacompetitie nadat Veleveen het kampioenschap gisteren veilig stelde. En op zaterdag doen Onstwedde Boys en VVP klaar mee aan het zogenaamde toetje van het voetbalseizoen. De eerste wedstrijden zijn in het laatste weekend van mei. En tot zover. Meer nieuws is er op westerwoldeactueel.nl en groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Na een regenachtig begin zal het ook de rest van de dag niet droog blijven. Er komt geen grote regenzone meer, maar vanmiddag kunnen we enkele buien verwachten met mogelijk ook onweer. Vanmiddag wordt het 15 of 16 graden. Vanavond nog een enkele bui en vannacht is het droog, er kan mist ontstaan. Het kwik zakt naar 2 graden. Morgen is het eerst zonnig, maar morgenavond komt er weer regen. En morgen staat er een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het 16 graden. Daarna gaat het de goede kant op. En het eind van de week 20 tot 22 graden. En het komend weekend wellicht nog wat hoger. Started with a kiss. The back row.

Wickfield en Saturday Night. En daarvoor hoorden we Hot Chocolate met It Started With A Kiss. Ja, we hebben straks vrijdag 29 mei, moet ik zeggen, staat er in Pekela weer een gezellige dorpsquiz op het programma. En daarover spreken wij met Martin Wiekens. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog even luisteren naar Little River Band met Home on a Monday.

0: Foundations en Baby Now That I Found You.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Op vrijdag 29 mei staat Pekela weer in het teken van strijd om Pekels goud. We spreken met Martin Wiekens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Strijd om Pekels goud. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Wat moeten we daarbij voorstellen?
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk gewoon de gezelligste dopquiz van het jaar.
0: Kijk.
2: Quiz, spel, maar het is gewoon een hartstikke leuk evenement door de hele gemeente heen.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi. Ja, wat kunnen deelnemers dit jaar verwachten?
2: Nou ja, ze kunnen weer allerlei dingen verwachten. Hè. Heel veel leuke opdrachten. Hè. We hebben weer van allerlei dingen verzonnen met ons team waar we daarmee doen. Hè. Want ik doe dat natuurlijk niet alleen. Hè. Ik ben slechts een klein onderdeeltje ervan. Hè. Er zijn een hele groep leuke betrokken mensen uit het dorp die dat allemaal doen. En we verzinnen van alles. Hè. Van knutseldingen tot kennisvragen, doelopdrachten. Sportief, minder sportief, noem het en het zit erin.
0: Ja, en het thema van dit jaar is Pekel de schatten.
2: Ja, klopt.
0: Hoe hebben jullie dat erin verweven?
2: Nou, dat komt eigenlijk in een bepaalde facetten van het spel komt dat weer naar voren. Ieder jaar hebben wij een thema. En dit jaar is gekozen voor Pekel de schatten. Dat komt ook een beetje voort, onder andere uit een mooie expositie die er is bij het Kapiteinshuis. Ja, daar sluiten we mooi bij aan. En Pekela heeft ook gewoon heel veel verborgen schatten. Ja, het is een prachtige gemeente. En dat willen we op deze manier ook een beetje uitdragen. Hè, het positieve. En vandaar dat we gezegd hebben, we doen Pekel de schatten. En dat doen we in allerlei opdrachten. Laten we dat naar voren komen. En dat, dat kan heel creatief zijn.
0: Ja, want er wordt dus gesproken over kennisvragen, maar ook over opdrachten. Moeten de teams ook echt op pad?
2: Ze moeten zeker op pad, ja. Het spel vindt eigenlijk plaats door de hele gemeente. Hè, dus eigenlijk vanaf van boven Pekela tot Bronsveen, zeg maar. En alles ertussen.
0: Oké. Okay. En kan iedereen meedoen? En ja, dan heb ik het ook over de mensen die niet uit Pekela komen.
2: Nou ja, dat is al even een ding qua inschrijving. Want die is namelijk eigenlijk al gesloten.
0: Ja.
2: Maar in principe kan iedereen meedoen. Kijk, soms heb jij bij bepaalde dingen een voordeeltje als jij uit Pekela komt. Maar dat hoeft niet de doorslag te geven. Het kan zeker ook interessant zijn voor mensen van buiten de gemeente. Er zitten gewoon ontzettend heel veel leuke dingen in die eigenlijk iedereen kan doen. Ook van jong tot oud.
0: Nou wordt er gestreden om een bokaal.
2: Ja.
0: Hoe ziet die bokaal eruit?
2: Dat is een prachtige, mooie, grote wisselbokaal. Echt zo'n ouderwetse grote beker. Ik zou haast zeggen de cup met de grote oren. Maar dat is echt zo'n beker die je gewoon wil hebben.
0: Juist. Kijk, dat is ook belangrijk,
2: ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Weten waar er om gestreden wordt, inderdaad. Vrijdag 29 mei is het dus zover. Hoe laat begint het?
2: Het begint om 6:00. Hè. Het spel duurt van 6 tot 9. Dus 3 uur lang. En dan kunnen de mensen in die 3 uur op pad binnen de gemeente.
0: Kijk, hartstikke mooi. En dit jaar kan het dus niet meer aangemeld worden, maar voor volgend jaar?
2: Ja, volgend jaar zal er zeker weer een editie komen. En daar gaan we natuurlijk straks vrij vlot, zeg maar, na het spel toch al wel weer over nadenken. Hè, wat we dan gaan doen. Ja. Maar we hebben nog zoveel dingen op de plank liggen dat we zeggen van, dat is te leuk en te mooi om niet te doen. Hè. Maar dat past dit jaar zeg maar niet meer in het spel. Hè. Want anders krijg je veel te veel de dingen wat je moet gaan doen. En dit is wat we nu bedacht hebben al heel erg lastig om dat binnen alle tijden zeg maar te doen.
0: Ja.
2: Dus we hebben nog inspiratie genoeg. Dus we gaan er zeker mee verder.
0: Kijk, dat is hartstikke goed om te horen. Dus voor iedereen die denkt van, dat is best wel heel leuk. Volgend jaar gewoon weer in de gaten houden. Weer in eind mei, denk ik dan?
2: Ja, dat zal waarschijnlijk weer rond dezelfde tijd zijn.
0: Ja.
2: En wij gaan dat ook communiceren binnen onze socials ook. Facebook, Instagram en noem maar op. Hè, maar ook gewoon in de krant. Bij jullie in de media bijvoorbeeld. Hè,
0: dus zeker.
2: Dat wordt gewoon weer breed gecommuniceerd.
0: Kijk, hartstikke goed. Dus iets om in de gaten te houden.
2: Zeker weten.
0: Ontzettend bedankt voor de toelichting. Dankjewel.
2: Dankjewel.

Juliane Werding en Stimmen im Wind. Ja, het is 10:45 en dat betekent dat we zo weer naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur, ja, het maaien van het gras in het Harm Lupenspark is geregeld door de bewoners van Finsterwolde. En we spreken daarover met Henriette Sabayo. En er is weer een voorjaarsmarkt in de Tjamme in Beerta. En Karin Siemens die kan ons hier alles over vertellen. We gaan eerst nog even luisteren naar No Mercy and Where Do You Go?

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
17: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
16: Klinkt goed.
17: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
18: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Tevelde, buitengewoon goed. Tevelde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
19: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Madonna en Hang Up. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Bewoners in Finsterwolde betaalden onlangs zelf voor het maaien van het Harm Lupenspark, omdat onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. En vanmorgen praten we met Henriette Sabayo van Dorpsbelangen over vrijwilligerswerk, leefbaarheid in het dorp en de zoektocht naar nieuwe mensen die willen helpen. En in het Tjamme in Beerta is weer een voorjaarsmarkt georganiseerd. En we spreken hierover met Karin Siemens. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

en Pride van King. Ja, en wat is er vandaag allemaal in de geschiedenis gebeurd? Nou, op 18 mei 1840 ontstaat tijdens de meikermis in Groningen een flinke onrust rond een wafelkraam op de Vismarkt. Het incident gaat later de geschiedenis in als het wafelkraamoproer. In de kraam van Dove Saar wordt tijdens het feest spottende toasten uitgebracht op koning Willem I en op de Republiek. En dat zorgt voor zoveel ophef dat het stadsbestuur zelfs garnizoenssoldaten inzet om de rust op de kermis te bewaren. En bij de rellen worden tientallen mensen opgepakt, onder wie later ook journalist en Republiek Klein Eilert Meter uit de Oude Beek.

ICLA. Uiteindelijk worden alle verdachten wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. En op 18 mei 2007 haalt Gorilla Bokito wereldwijd het nieuws. In Diergaarde Blijdorp springt de zilverruggorilla over de gracht rond zijn verblijf en verwondt meerdere bezoekers. Vooral het verhaal achter het incident zorgt voor veel aandacht. Eén vaste bezoekster kwam vaak speciaal voor Bokito naar de dierentuin en maakte regelmatig oogcontact met hem, ondanks waarschuwingen van verzorgers. En na het incident past Blijdorp het verblijf aan en ontstaat er zelfs een nieuw woord in de Nederlandse taal: Bokito-proof. En dat woord, bedoeld voor iets dat extra veilig of bestand tegen uitbraken is, wordt zelfs later verkozen tot het woord van het jaar in 2007. En op 18 mei 2019 wint Nederland eindelijk weer het Eurovisie Songfestival. Maar liefst 44 jaar na Dinge Dong van Tietjen zorgt Duncan Lawrence voor een nieuwe Nederlandse overwinning met zijn zelfgeschreven nummer Arcade. Het Songfestival vindt dat jaar plaats in Tel Aviv en heel Nederland zit tot diep in de nacht nagelbijtend voor de televisie. Duncan werd ontdekt en begeleid door Ilse de Lange, die zelf eerder succesvol was op het Songfestival met de Common Linnets. We gaan luisteren naar Duncan Lawrence en Arcade.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Bewoners in Finsterwolde betaalden onlangs zelf voor het maaien van het Harm Lupenspark. We spreken met Henriette Sabayo. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Klopt het dat het niet duidelijk was wie nou eigenlijk verantwoordelijk was voor de onderhoud ervan?
2: Nou, dat is inderdaad heel vreemd gelopen. Ik heb een contract gezien van het Wedderwerkgroep van het Lupenspark. En daar staat duidelijk een overeenkomst met zowel de gemeente als Acanthus. Dat de gemeente bijvoorbeeld de borders doet en het onderhoud van de speeltoestellen. Maar echt dat Acanthus voor het maaien verantwoordelijk is en ook het onderhoud van de paden. En wat er nu gebeurd is, heb ik begrepen dat dat er eigenlijk een grondoverdracht plaats gaat vinden waar de Lupenspark dan bij hoort. Het is echt een heel groot gebeuren, want dit is een klein onderdeel van het geheel. Maar dat gaf wel verwarring, want er blijkbaar is er geen aanbesteding voor het maaien meegenomen. En de overdracht is ook nog niet gebeurd. Dus het moet allemaal nog wel in kannen en kruiken gegoten worden, dat het wel meegenomen wordt.
1: Ja.
2: Dat zou natuurlijk gek zijn als je een contract hebt en ineens is het verdwenen. Dat lijkt me niet de bedoeling.
1: Nee, dat is voor niemand heel fijn. Want ja, als er niet gemaaid wordt, ja, dan wordt het wel lastig, denk ik, of niet?
2: Ja, dat was echt verschrikkelijk. Het stond zo hoog. En ook met het oog op insecten, hè. Dus tekenen, neten en zo, er kan van alles in zitten. Dus dan ga je echt die kinderen daar niet laten spelen. Dat ging echt niet. Dus ik snap heel goed dat ze toen zelf de hand heft in handen hebben genomen en het hebben laten doen. En ja, dat is dan wel uit eigen zak. Maar ik maak me sterk dat er toch een betere oplossing moet komen. Ik begrijp dat het nu inderdaad bij een kant is neergelegd. En er zijn ook wel geluiden van andere parkjes die ook niet goed onderhouden zijn. Niet alleen bij ons, maar ook bij elders, hè.
1: Ja.
2: Dus daar is wel een klacht van de gemeente neergelegd bij Acanthus om dat goed te regelen. En die zijn er nu intern naar aan het kijken hoe ze dat gaan doen. Maar dan nog, hè, het moet wel bijgehouden ook. Want in die contract stond ook dat het echt op parkniveau bijgehouden moet worden. En dus dat het echt mooi kort blijft. En dat houdt ook in 24 keer van april tot oktober. Dat is bijna elke week.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk ook de bedoeling, hè? Dus dan wordt het echt, dan blijft het mooi en dan is het ook goed te onderhouden. Want juist de eerste keer dat het zo hoog is, nou, het was bijna niet te doen. Dus ik kan me voorstellen dat je dat dan uitbesteedt, dat het gewoon goed gebeurt. En ja, de buitendienst heeft ook wel meegeholpen om het veel aan afval af te voeren en zo. Dus dat ging allemaal prima. Dus daar waren we wel blij mee. En ja, er moet gewoon een goede regeling komen. Hè. Er zijn andere veldjes, twee andere parkjes waar een goede regeling is. En een vergoeding wordt gegeven. Hè. Dus dat het in eigen onderhoud, eigen beheer wordt gedaan.
1: Ja.
2: En dat is ook een mogelijkheid. En de werkgroep, heb ik begrepen, die staat daar ook wel voor open. Maar ja, het moet wel goed geregeld zijn. En het was destijds met een contract. Ja, zoiets dergelijks moet er natuurlijk weer komen. Dat het voor iedereen helder is wat de bedoeling is.
1: Het zegt natuurlijk wel heel veel van de bewoners dat ze gewoon de handen in elkaar geslagen hebben en dat ze zeggen van ja, wij gaan hier wat mee doen.
2: Ja, ze zijn ook wel een werkgroep hoor. En ze werken, ja, ik geloof al 10 jaar of zo mee. Zodat het gewoon goed onderhouden is. En ook het toezicht, hè, want tegenwoordig kun je bijna niets onder dat.
1: Nee.
2: Dat er ook toezicht is dat als er iets vreemds is. Nou ja, het zijn mensen die in de buurt wonen, dus die houden dat wel in de gaten. En die spreken mensen er ook op aan. Hè, eventueel ook de jongeren, als het zo van toepassing is. Dus die zijn daar inderdaad wel degelijk mee bezig. En die proberen dat ook zo goed mogelijk te regelen. Nou, dus dat is prima.
1: Dat is hartstikke prima. Zijn er ook extra vrijwilligers nodig?
2: Ja, die zijn altijd welkom.
1: Ja.
2: Dat klopt, dat klopt. En dat geldt ook voor de andere parkjes. Want het is gewoon lastig om dat allemaal, dat onderhoud zelf te doen. Vooral in de tijd dat alles weer flink begint te groeien, hè, dan kan je er bijna niet meer bij houden. En het is wel leuk als mensen zich daarvoor aan willen melden. Dan mogen ze dat via ons doen als ze dat willen. Via Dorpsbelangen. Dat is via info@dorpsbelangen-finsterwolde.nl. Als ze het leuk vinden om mee te werken met groen. We hebben ook nog een werkgroep die over groen gaat. En dat is dan meer Finsterwolde gericht. Om het groenonderhoud te doen. Maar vooral ook om het wat fleuriger te maken. Dus saaie groene randen een beetje op te fleuren.
1: Kijk, dat klinkt ook hartstikke leuk.
2: Het staat nog in de kinderschoenen. Dus als mensen mee willen doen, dan is dit wel een mooie tijd om in te stappen.
1: Ja.
2: En nog even ter aanvulling op de werkgroep. Het is zo dat er ook een gebiedsregisseur is die ook het een en ander kan regelen. En juist ook die dingen van communicatie met gemeenten en accountants allemaal in de gaten houdt. En haar hebben we ook benaderd, hè, Jeannette. En zij is er ook achteraan gegaan. Zodra zij meer hoort van accountants, dan zal ze zelf ook contact opnemen met de werkgroep van het Lippenspark. Zodat we zo gauw mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Want juist de periode dat je helemaal niks weet of te weinig, ja, dat werkt voor geen meter.
1: Nee, dat is voor niemand fijn.
2: Ja, en eigenlijk zou ze eigenlijk, even kijken hoor, dinsdag of zo, zou er opnieuw weer gemaakt moeten worden. Dus ja, hoe eerder dat opgepakt kan worden, hoe beter het is.
1: Ja, ja, want het is wel groeizaam weer op dit moment.
2: Ja, dat klopt. Dus we zijn heel benieuwd. En nou ja, we gaan er wel vanuit dat het gaat lukken. En eerlijk gezegd vonden we het wel mooi vanuit dorpsbelangen om het ook op te pakken als een mooi moment om voor die alle vier de parkjes, hè, we hebben zelfs vier parkjes, ook sommige met wat meer speeltoestellen, andere wat minder. Maar om dan ook wat meer te kijken wat we nog voor de jeugd kunnen doen. En niet alleen de basisschoolleeftijd, maar juist ook de tieners. Hè, want vaak vervelen die zich toch wel behoorlijk. Kijken of we juist in de buitenparkjes nog wat voor hun kunnen organiseren. Maar dat is nog in de maak. Hè. Dus dat wordt nog vervolgd.
1: Kijk,
2: maar het is wel een mooie aanleiding om daar wel mee aan de slag te gaan. Dat
1: ja,
2: vind ik wel.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja, ik hoor het al. We krijgen jou vaker aan de lijn, zeg maar.
2: Oh,
1: over de
2: nou,
1: nieuwe dingen.
2: Ja, nou ja, het heeft ook al leuk het speeltoestellen bij het Lippenspark. Ze hebben recent een kabelbaan daar neergezet. En nou, dat geeft veel aftrek bij de jongelui. Dus dat geeft veel reuring.
1: Nou,
2: dat is
1: mooi.
2: Alleen maar leuk.
1: Ja, ja. Ja, daar is het ook voor bedoeld natuurlijk. Nou,
2: ja, hoor.
1: Ontzettend bedankt voor de toelichting, Henriette.
2: Ja,
1: en
2: ja,
1: we spreken elkaar vast weer binnenkort.
2: Ja, helemaal goed.
1: Oké, okay, dankjewel.
2: Dag.
0: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

0: Enrique Iglesias met Rhythm Divine. Ja, het is 11:30. We gaan naar het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Dit is het Groningen 1 regio nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Reizigersvereniging Rover heeft bij busvervoerder Q-Bus aan de bel getrokken over het vervoer van rolstoelers. De chauffeurs zouden tekortschieten in het veilig vastzetten van de rolstoelen in de bussen. Rolstoelgebruikers worden nu soms losstaand vervoerd, wat erg onveilig is, in verband met een mogelijke noodstop of aanrijding. Rover pleit ervoor om herinstructies te geven in het gebruik van de systemen. En Q-Bus heeft in een reactie inmiddels toegezegd om die herinstructie inderdaad te gaan geven. Verder geeft de vervoerder aan dat een goede reis voor alle reizigers belangrijker is dan het punctueel volgen van de dienstregeling. Bewoners van de Scheemdermeersterweg in Scheemda willen af van de verkeersonveilige situaties voor hun woningen. Ze hadden vorig jaar al aangeklopt bij de gemeente Oldambt omdat er te hard wordt gereden en ook zwaar landbouwverkeer voor de deur langs rijdt. Er zouden al jaren plannen liggen om de weg veiliger te maken, maar die zijn in een la om het gemeentehuis beland. Nadat een van de bewoners afgelopen woensdag insprak in de raadsvergadering, werd toegezegd dat de plannen mogelijk in de kadernota van juni worden meegenomen. Na de laatste wedstrijden van afgelopen weekend is grotendeels bekend geworden welke voetbalclubs uit de regio mee mogen doen aan de nacompetitie. Sellingen had nog de kans om kampioen te worden in de derde klasse N. Op eigen veld werd met 5-0 gewonnen van Nieuw-Buinen, maar concurrent Stadspark won in de stad Groningen met 6-0 van Heiligerlee en legde daardoor beslag op de titel. Sellingen doet nu mee aan een nacompetitie, net als Noordster en FC Trapel 96 in de wat meer op Drenthe toegespitste derde klasse O. In de vierde klasse doet BNC mee aan een nacompetitie nadat Veleveen het kampioenschap gisteren veilig stelde. En op zaterdag doen Onstwedde Boys en VVP klaar mee aan het zogenaamde toetje van het voetbalseizoen. De eerste wedstrijden zijn in het laatste weekend van mei. En tot zover. Meer nieuws is er op westerwoldeactueel.nl en Groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Na een regenachtig begin zal het ook de rest van de dag niet droog blijven. Er komt geen grote regenzone meer, maar vanmiddag kunnen we enkele buien verwachten met mogelijk ook onweer. Vanmiddag wordt het 15 of 16 graden. Vanavond nog een enkele bui en vannacht is het droog. Er kan mist ontstaan. Het kwik zakt naar 2 graden. Morgen is het eerst zonnig, maar morgenavond komt er weer regen. En morgen staat er een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het 16 graden. Daarna gaat het de goede kant op. En het eind van de week 20 tot 22 graden. En het komend weekend wellicht nog wat hoger.

Ja, Baba Bankuurbeval van Erste Allgemeine Verunsicherung. Ja, ik moet er altijd even naar kijken. Dat zijn geen dingen die je dagelijks zegt natuurlijk. En Dirty Cash hoorden we daarvoor met Adventures of Stevie V. Ja, we spreken straks met Karin Siemens over de voorjaarsmarkt in de Tjamme in Beerta. We gaan eerst nog even luisteren naar Pink, Trustful.

0: dat was Pink en Trustfall.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Woensdagmiddag 20 mei is er weer een voorjaarsmarkt in de Tjamme in Beerta. Aan de telefoon hebben wij Karin Siemens. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, de voorjaarsmarkt in de Tjamme in Beerta, dat is altijd een groot succes, heb ik begrepen. Hoe kan dat precies?
2: Nou, we hebben nu de derde editie dit jaar. En 3 jaar geleden hebben wij nieuw bestuur gevormd van Stichting Vrienden van de Tjamme. Wij hebben destijds besloten om wat meer activiteiten te plannen voor de bewoners. In plaats van spulletjes te kopen vanuit de stichting. We werken ook met een wensboom. En een van de wensen van de bewoners was toch wel vaker een soort markt. Omdat je natuurlijk een heleboel bewoners hebt die niet even zelf nog kunnen winkelen. Of familie en mantelzorgers in de buurt hebben die je mee kunnen nemen om te winkelen. Dus dat was eigenlijk een beetje de opzet van de markt. En in die 3 jaar heel hard gewerkt aan naamsbekendheid vanuit de stichting.
0: En dat is volgens mij gelukt, want zeker vorig jaar ook was het een grote opkomst, heb ik begrepen.
2: Ja, vorig jaar was het, ondanks het slechte weer, ontzettend gezellig druk in het Tjamme. Dat was toen de tweede editie en toen hadden we hem al wat breder getrokken. Dat was ook de eerste keer dat we een frietruc op het terrein hadden. Zodat zowel het personeel als de bewoners en de familie daar een patatje en een snack konden kopen. En we hebben gedacht dat we dit jaar misschien nog groter konden trekken. En dat is ook gelukt.
0: Ja, want hoeveel stands zijn er dit keer?
2: 28 stands voor het eerst. Dat is een hele uitdaging, want we moeten natuurlijk ook rekening houden met slecht weer dat we eventueel naar binnen zouden moeten. Dus 28 is wel erg de max om iedereen een gezellig plekje te kunnen geven. En dat zijn hele diverse stands.
0: Ja, want wat wordt er zoal verkocht?
2: Sowieso allemaal mensen uit de regio. Dat vonden wij sowieso wel heel erg belangrijk. En dan zijn er stands met zelfgemaakte sieraden. Mensen die hun hobby's kunnen komen laten zien als kaartjes maken. Diamond painting. Er zijn ook mensen die luie taarten maken als kraamcadeau. Speentjes voor die stands hebben. Ook babykleding. We proberen wel, zeg maar, om ook de mensen uit het dorp naar de markt te lokken. Boerderijproducten, streekproducten, wat lekkers. Bloemen, planten. Dus eigenlijk heel divers.
0: Ja, hoe fijn is het dat eigenlijk iedereen hierbij aanwezig is?
2: Nou, heel fijn, want we hebben dit jaar is het ons ook gelukt om een hele grote snoepkraam van 7 meter lang op de kraam te krijgen. In de hoop, omdat het woensdagmiddag is, dat er ook wat ouders met kinderen naar de markt komen. Zodat ook die aan het trekken kunnen komen. En mensen op leeftijd vinden dat alleen maar heel erg leuk om ook jonge kinderen om zich heen te hebben. En wat is er leuk als je opa en oma in de tjamme zit een beetje bij de kraam een snoepje kunt kopen. Dus daar hadden we ook dit jaar een beetje aan gedacht.
0: Ja, want het is woensdagmiddag dus van 1 tot 4:30.
2: Ja, dat
0: klopt
2: is de bedoeling.
0: Ja.
2: Dat klopt, ja.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi. Ja, kunnen er nog stands bij, maar ik hoor al dat dus eigenlijk niet meer kan.
2: Nee, want we moeten natuurlijk rekening houden met slecht weer. We hopen gewoon dat het allemaal een beetje goed gaat en dat we gezellig buiten kunnen. Maar je moet rekening houden met plan B. En plan B is binnen. En dan moeten we ook alle mensen kwijt. En ook dat de bezoekers nog op een rustige manier bij de kraampjes langs kunnen. Want we hebben natuurlijk een terras zowel voor plan B binnen als plan A voor buiten. Met live muziek van Harry Bolland, Oefen Wolt. En daar maken we gewoon een hele gezellige middag van, de hele middag live muziek. Harry heeft aangeboden om de hele middag op de markt te zijn. Dus die zorgt voor een muzikale ondersteuning op de markt.
0: Nou, volgens mij kan het niet meer stuk aanstaande woensdagmiddag.
2: Nee, we hebben steekijsjes voor mensen die een ijsje willen kopen. We hebben eten hebben we voor gezorgd. Een hele grote boekenmarkt. We hebben een hele mooie donatie binnengekregen. Van allemaal zo goed als nieuwe boeken. En dit jaar heel divers met ook kinder- en peuter- en kleuterboeken. Daar hebben we een hele leuke aanbieding voor gemaakt. Mag allemaal weg voor 50 cent per boek. En alles wat er wordt verkocht vanuit de stichtingen, vanuit de kramen van het Tjamme, is allemaal de opbrengst voor onze bewoners, zodat wij weer activiteiten kunnen organiseren.
0: En aan wat voor activiteiten wordt er dan gedacht?
2: afgelopen jaar hebben we mogen zorgen dat Via Buzen een optreden in de Tjamme heeft gedaan. Erik Hulzegger hebben we bereid gevonden om deze middag te presenteren. En die heeft wat verhalen voorgelezen. Dat was een ontzettend groot succes. Met Pasen is het een traditie dat elke bewoner een bosje tulpen overhandigd krijgt. Dan gaan we met de stoep paashazen door de Tjamme. Is er voor iedereen even tijd en aandacht. We hebben muziekmiddagen georganiseerd. Gewoon met een hapje en een drankje. En dan hebben die bewoners zo'n fijne middag. En de wensboom is natuurlijk heel belangrijk. Dat we proberen ook de teams en de bewoners op de gangen die niet naar dat soort middagen kunnen. Als er wensen zijn, zoals heel simpel bijvoorbeeld een spelletje, wat stukken dat ze vervangen willen hebben. Iets voor de bewoners dat ze graag willen hebben. Dan gaan wij dan in het bestuur bekijken of dat te realiseren is. Dus dat doen wij ook.
0: Kijk, dat is ja hartstikke mooi. Ja, en daarom is het natuurlijk hartstikke belangrijk dat, dat het toch ook wel druk is op de voorjaarsmarkt. Zodat er inderdaad daar weer geld voor is ook natuurlijk.
2: Ja, want we mogen echt heel erg trots zijn. Wilma Werkman die heeft van de stichting ontzettend veel werk gedaan om de verloting, om daar een start mee te maken. En die start van haar, dat heeft ons zoveel leuke respons opgeleverd. Dat wij heel trots mogen vertellen dat wij nu een prijzenpot hebben van €1,250. Allemaal door de horeca in de middenstand uit de regio. Dat wil ik toch wel even benoemen. Want we mogen meer dan 300 prijzen gaan verloten. Met echt prachtige hoofdprijzen. Ik ga ze niet noemen, bewust, omdat wij zoveel mooie prijzen hebben binnengekregen. We willen niemand overslaan.
0: Kijk, nou wat mooi. Volgens mij wordt het gewoon een geslaagde middag.
2: De derde editie, zeg maar, extra mooie prijzen. En alle kinderen die je loodjes kopen, ook voor alle kinderen, is er sowieso een prijsje.
0: Kijk, dat is ook nog even goed om te benoemen.
2: Ieder jaar leer je weer. We hadden vorig jaar best wel kinderen die dan met opa en oma een loodje kwamen kopen. En die hadden dan geen prijs. Dus toen hebben we gezegd, dat gaan we volgend jaar anders doen. Alle kinderen die krijgen gewoon sowieso een prijs.
0: Kijk. Wat mooi. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En ik hoop dat er heel veel mensen langskomen aanstaande woensdagmiddag.
2: Ja, want je hebt sowieso een leuke middag. Je hebt sowieso een leuke markt. En als je dan ook nog bedenkt, als je een loodje koopt voor de loterij, wat voor geweldige prijzen wij mogen verloten. En dat de opbrengst aan het einde van de dag echt uitsluitend alleen maar voor de bewoners is. Dan hoop ik dat een extra zetje geeft om rond onze markt te komen. Oosteraan in Beerta, denk even om het parkeren. Het is duidelijk aangegeven waar het niet mag. Het zijn dure bekeuringen hier in Beerta. Dus kijk even waar je wel veilig kunt parkeren.
0: Ik hoef helemaal niks meer te zeggen. Dankjewel, Karin.
2: Ja, dankjewel voor de aandacht.
3: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

Roxy Music en Dance Away. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Woensdag zijn we er weer voor een gloednieuwe aflevering van Goud. En dan gaan we het onder andere hebben over de nominatie van Stap Oldambt voor de Appeltjes van Oranje. En bij voetbalvereniging Westerwolde loopt momenteel een bijzondere ballenactie. Nou ja, dat gaan we woensdag dus allemaal horen. Chris, ontzettend bedankt voor de techniek van vanochtend. En Michiel, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En graag tot woensdag. Dag!

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: Het is nu 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
13: Tja.
12: Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Donderdagavond kunnen bezoekers bij innovatiecentrum Wedde Market tijdens een bijzondere kastcontrole van dichtbij jonge uiltjes bekijken en meer leren over hun leven. We spreken met Hendrik Lut. Hij is bij ons in de studio aanwezig. Goedemorgen.
2: Ook goedemorgen.
1: Ja, kastcontrole. Ja, dat klinkt toch best bijzonder, hè?
2: Ja, ik denk, ik speel een beetje in op wat de maatschappij leuk vindt. Dus elke vereniging heeft kastcontrole. Ja. En wij hebben kastcontrole.
1: Ja, van jonge uiltjes.
2: Ja.
1: Hoe gaat dat precies in zijn werking?
2: Nou, André Uikenaar komt uit Blijham. Helemaal gek van uilen. Doet er gigantisch veel voor. Heeft de hele uilenbestand een prachtig leven bezorgd hier in Noord-Nederland. Ja, eigenlijk mede door André zijn bepaalde soorten die bijna met uitsterven bedreigd waren. Die hebben weer overlevingskansen. En André haalt ze eruit. Die kijkt de gezondheidsstatus. En dat doet hij op een bepaald moment dat ze nog niet te oud zijn dat ze kunnen vliegen. En ja, dan zijn het gewoon schattenbouwtjes. Je kunt ze gewoon met de rug op het beton leggen. En ze kijken je aan. En later stopt hij ze weer.

0: de kast. Maar dan kunnen mensen even komen kijken. En hebben ze een keer uiltjes gezien.
1: Ja, we hadden het er net al even over. Maar vindt moeder uil dat wel oké?
0: Ja, die gaan veilig op een afstandje even zitten. Ja, waarschijnlijk kennen ze André al. Ja. Niet bij naam, maar ik denk wel qua geur en qua manier van bewegen.
1: Ja.
0: Dus die zijn er eigenlijk heel rustig onder.
1: Wat zijn het voor uilen?
0: Dit zijn gewoon een mannetje en een vrouwtje.
1: Oké, maar is het ook een soort uil, een bosuil, een kerkuil? Ik heb er totaal geen verstand van.
0: Moet ik eens even nadenken. Dit waren de... Volgens mij is dit de kerkuil, is zeker het verkeerd. In welk soort het precies is deze, durf ik het niet uit mijn hoofd te zeggen.
1: Oké. Okay.
0: Maar daar hebben ze donderdag ook nog iets om te leren.
1: Ja, dat is natuurlijk super belangrijk. Want hoe ziet de donderdagavond er precies uit?
0: Nou, vanaf 7:30 kunnen mensen bij ons langskomen. Op de Weddermarken 21 in Wedde. En daar hebben we koffie en thee. Dus ze hoeven niet wat dat betreft van tevoren allerhande soorten drankjes mee te nemen. En dus dat iedereen even aanwezig is. En op een gegeven moment haalt André de uil uit de kast. En we hebben ook nog een andere organisatie. Gaat uit van Urgenda. Dat is een maatschappelijke groepering. En daar hebben we nog een BAM-akker voor liggen. Dus dat is een vogelvriendelijke akker. En daar kunnen we de mensen ook even laten zien wat daar de bedoeling mee is.
1: Juist. En zo'n kastcontrole, is dat nou leuk om voor bezoekers, zeg maar, om naar te kijken? Of is het ook gewoon belangrijk om jonge uilen ook een beetje te monitoren?
0: Nou ja, punt 1 is het monitoren van de uilen.
1: Ja.
0: Punt 2 is kennis laten maken met de natuur. Ja? Het liefst van jongs af aan dat gevoel voor de natuur bij alle mensen aanwezig is. En als het gevoel er is, dan komen er ook weer positieve dingen uit voort.
1: Ja, dat is zeker waar. Het begint dus om 7:30.
0: 7:30. En even kijken, want de Spanjaardsweg, dat is een van de toegangswegen naar de Weddermarken. Daar zijn ze volgens mij van Enexis bezig met de weg. Dus daar kunnen wat smalle stukjes in zitten. Dus kom op tijd, van harte welkom.
1: Moeten mensen zich nog aanmelden?
0: Kan, maar hoeft niet.
1: Oké, dus in principe kunnen ze zo langskomen om 7:30.
0: Altijd mooi.
1: Ja, nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting.
0: Graag gedaan.
1: En ik hoop dat er een hoop mensen komen dan donderdagavond.
0: Vorig jaar hadden we voor mij 120, 130 mensen alleen al voor de uilen kijken. Dus we gaan het zien of ze dit gaan even nadenken.
1: Het wordt wel mooi weer volgens mij.
0: Ja, hebben we voorbereid.
1: Ja, heel goed. Dankjewel.
2: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Bewoners in Finsterwolde betaalden onlangs zelf voor het maaien van het Harm Lupenspark. We spreken met Henriette Sabayo. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Klopt het dat het niet duidelijk was wie nou eigenlijk verantwoordelijk was voor de onderhoud ervan?
2: Nou, dat is inderdaad heel vreemd gelopen. Ik heb een contract gezien van het Wedderwerkgroep van het Lupenspark. En daar staat duidelijk een overeenkomst met zowel de gemeente als Acanthus. Dat de gemeente bijvoorbeeld de borders doet en het onderhoud van de speeltoestellen. Maar echt dat Acanthus voor het maaien verantwoordelijk is en ook het onderhoud van de paden. En wat er nu gebeurd is, heb ik begrepen dat dat er eigenlijk een grondoverdracht plaats gaat vinden waar de Lupenspark dan bij hoort. Het is echt een heel groot gebeuren, want dit is een klein onderdeel van het geheel. Maar dat gaf wel verwarring, want blijkbaar is er geen aanbesteding voor het maaien meegenomen. En de overdracht is ook nog niet gebeurd. Dus het moet allemaal nog wel in kannen en kruiken gegoten worden, dat het wel meegenomen wordt.
1: Ja.
2: Dat zou natuurlijk gek zijn als je een contract hebt en ineens is het verdwenen. Dat lijkt me niet de bedoeling.
1: Nee, dat is voor niemand heel fijn. Want ja, als er niet gemaaid wordt, ja, dan wordt het wel lastig, denk ik, of niet?
2: Ja, dat was echt verschrikkelijk. Het stond zo hoog. En ook met het oog op insecten, hè. Dus tekenen, neten en zo, er kan van alles in zitten. Dus dan ga je echt die kinderen daar niet laten spelen. Dat ging echt niet. Dus ik snap heel goed dat ze toen zelf de hand heft in handen hebben genomen en het hebben laten doen. En ja, dat is dan wel uit eigen zak. Maar ik maak me sterk dat er toch een betere oplossing moet komen. Ik begrijp dat het nu inderdaad bij Acanthus is neergelegd. En er zijn ook wel geluiden van andere parkjes die ook niet goed onderhouden zijn. Niet alleen bij ons, maar ook bij elders, hè.
1: Ja.
2: Dus daar is wel een klacht van de gemeente neergelegd bij Acanthus om dat goed te regelen. En die zijn er nu intern naar aan het kijken hoe ze dat gaan doen. Maar dan nog, hè, het moet wel bijgehouden ook. Want in die contract stond ook dat het echt op parkniveau bijgehouden moet worden. En dus dat het echt mooi kort blijft. En dat houdt ook in 24 keer van april tot oktober. Dat is bijna elke week.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk ook de bedoeling, hè? Dus dan wordt het echt, dan blijft het mooi en dan is het ook goed te onderhouden. Want juist de eerste keer dat het zo hoog is, nou, het was bijna niet te doen. Dus ik kan me voorstellen dat je dat dan uitbesteedt, dat het gewoon goed gebeurt. En ja, de buitendienst heeft ook wel meegeholpen om het veel aan afval af te voeren en zo. Dus dat ging allemaal prima. Dus daar waren we wel blij mee. En ja, er moet gewoon een goede regeling komen. Hè. Er zijn andere veldjes, twee andere parkjes waar een goede regeling is. En een vergoeding wordt gegeven. Hè. Dus dat het in eigen onderhoud, eigen beheer wordt gedaan.
1: Ja.
2: En dat is ook een mogelijkheid. En de werkgroep, heb ik begrepen, die staat daar ook wel voor open. Maar ja, het moet wel goed geregeld zijn. En het was destijds met een contract. Ja, zoiets dergelijks moet er natuurlijk weer komen. Dat het voor iedereen helder is wat de bedoeling is.
1: Het zegt natuurlijk wel heel veel van de bewoners dat ze gewoon de handen in elkaar geslagen hebben en dat ze zeggen van ja, wij gaan hier wat mee doen.
2: Ja, ze zijn ook wel een werkgroep hoor. En ze werken, ja, ik geloof al 10 jaar of zo mee. Zodat het gewoon goed onderhouden is. En ook het toezicht, hè, want tegenwoordig kun je bijna niet zonder dat.
1: Nee.
2: Dat er ook toezicht is dat als er iets vreemds is. Nou ja, het zijn mensen die in de buurt wonen, dus die houden dat wel in de gaten. En die spreken mensen daar ook op aan. Hè, eventueel ook de jongeren, als het zo van toepassing is. Dus die zijn daar inderdaad wel degelijk mee bezig. En die proberen het ook zo goed mogelijk te regelen. Nou, dus prima.
1: Dat is hartstikke prima. Zijn er ook extra vrijwilligers nodig?
2: Ja, die zijn altijd welkom.
1: Ja.
2: Dat klopt, dat klopt. En dat geldt ook voor de andere parkjes. Want het is gewoon lastig om dat allemaal, dat onderhoud zelf te doen. Vooral in de tijd dat alles weer flink begint te groeien, hè, dan kan je er bijna niet meer bij houden. En het is wel leuk als mensen zich daarvoor aan willen melden. Dan mogen ze dat via ons doen als ze dat willen. Via Dorpsbelangen. Dat is via info@dorpsbelangen-finsterwolde.nl. Als ze het leuk vinden om mee te werken met groen. We hebben ook nog een werkgroep die over groen gaat. En dat is dan meer Finsterwolde gericht om het groenonderhoud te doen. Maar vooral ook om het wat fleuriger te maken. Dus saaie groene randen een beetje op te fleuren.
1: Kijk, dat klinkt ook hartstikke leuk.
2: Het staat nog in de kinderschoenen. Dus als mensen mee willen doen, dan is dit wel een mooie tijd om in te stappen.
1: Ja.
2: En nog even ter aanvulling op de werkgroep. Het is zo dat er ook een gebiedsregisseur is die ook het een en ander kan regelen. En juist ook die dingen van communicatie met gemeenten en accountants allemaal in de gaten houdt. En haar hebben we ook benaderd, hè, Jeannette. En zij is er ook achteraan gegaan. Zodra zij meer hoort van accountants, dan zal ze zelf ook contact opnemen met de werkgroep van het Lippens Park. Zodat ze zo gauw mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Want juist de periode dat je helemaal niks weet of te weinig, ja, dat werkt voor geen meter.
1: Nee, dat is voor niemand fijn.
2: Ja, en eigenlijk zou ze eigenlijk, even kijken hoor, dinsdag of zo, zou er opnieuw weer gemaaid moeten worden. Dus ja, hoe eerder dat opgepakt kan worden, hoe beter het is.
1: Ja, ja, want het is wel groeizaam weer op dit moment.
2: Ja, dat klopt. Dus we zijn heel benieuwd. En nou ja, we gaan er wel vanuit dat het gaat lukken. En eerlijk gezegd vonden we het wel mooi vanuit Dorpsbelangen om het ook op te pakken als een mooi moment om voor die alle vier de parkjes, hè, we hebben zelfs vier parkjes, ook sommige met wat meer speeltoestellen, andere wat minder. Maar om dan ook wat meer te kijken wat we nog voor de jeugd kunnen doen. En niet alleen de basisschoolleeftijd, maar juist ook de tieners, hè, want vaak vervelen die zich toch wel behoorlijk. Kijken of we juist in de buitenparkjes nog wat voor hun kunnen organiseren. Maar dat is nog in de maak. Hè? Dus dat wordt nog vervolgd.
1: Kijk,
2: maar het is wel een mooie aanleiding om daar wel mee aan de slag te gaan. Dat
1: ja,
2: vind ik wel.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja, ik hoor het al. We krijgen je al vaker aan de lijn, zeg maar.
2: Oh,
1: over de
2: nou,
1: nieuwe dingen.
2: Ja, nou ja, het heeft ook al leuk het speeltoestellen bij het Lupperspark. Ze hebben recent een kabelbaan daar neergezet. En nou, dat geeft veel aftrek bij de jongelui. Dus dat, dat
1: ja,
2: geeft veel reuring.
1: Nou,
2: dat
1: is
2: alleen maar leuk.
1: Ja, ja. Ja, daar is het ook voor bedoeld natuurlijk. Nou,
2: ja, hoor.
1: Ontzettend bedankt voor de toelichting, Henriette.
2: Ja,
1: en ja, we spreken elkaar vast weer binnenkort.
2: Ja, helemaal goed.
1: Oké, dankjewel.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Reizigersvereniging Rover heeft bij busvervoerder Q-Bus aan de bel getrokken over het vervoer van rolstoelers. De chauffeurs zouden tekort schieten in het veilig vastzetten van de rolstoelen in de bussen. Rolstoelgebruikers worden nu soms losstaand vervoerd, wat erg onveilig is, in verband met een mogelijke noodstop of aanrijding. Rover pleit ervoor om herinstructies te geven in het gebruik van de systemen. En Q-Bus heeft in een reactie inmiddels toegezegd om die herinstructie inderdaad te gaan geven. Verder geeft de vervoerder aan dat een goede reis voor alle reizigers belangrijker is dan het punctueel volgen van de dienstregeling. Bewoners van de Scheemdermeersterweg in Scheemda willen af van de verkeersonveilige situaties voor hun woningen. Ze hadden vorig jaar al aangeklopt bij de gemeente Oldambt omdat er te hard wordt gereden en ook zwaar landbouwverkeer voor de deur langs rijdt. Er zouden al jaren plannen liggen om de weg veiliger te maken, maar die zijn in een la om het gemeentehuis beland. Nadat een van de bewoners afgelopen woensdag insprak in de raadsvergadering, werd toegezegd dat de plannen mogelijk in de kadernota van juni worden meegenomen. Na de laatste wedstrijden van afgelopen weekend is grotendeels bekend geworden welke voetbalclubs uit de regio mee mogen doen aan de nacompetitie. Sellingen had nog de kans om kampioen te worden in de derde klasse N. Op eigen veld werd met 5-0 gewonnen van Nieuwbuinen, maar concurrent Stadspark won in de stad Groningen met 6-0 van Heiligerlee en legde daardoor beslag op de titel. Sellingen doet nu mee aan een nacompetitie, net als Noordster en FC Trapel 96 in de wat meer op Drenthe toegespitste derde klasse O. In de vierde klasse doet BNC mee aan een nacompetitie nadat Veleveen het kampioenschap gisteren veilig stelde. En op zaterdag doen Onstwedde Boys en VVP klaar mee aan het zogenaamde toetje van het voetbalseizoen. De eerste wedstrijden zijn in het laatste weekend van mei. En tot zover. Meer nieuws is er op westerwoldeactueel.nl en Groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Na een regenachtig begin zal het ook de rest van de dag niet droog blijven. Er komt geen grote regenzone meer, maar vanmiddag kunnen we enkele buien verwachten met mogelijk ook onweer. Vanmiddag wordt het 15 of 16 graden. Vanavond nog een enkele bui en vannacht is het droog. Er kan mist ontstaan. Het kwik zakt naar 2 graden. Morgen is het eerst zonnig, maar morgenavond komt er weer regen. En morgen staat er een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het 16 graden. Daarna gaat het de goede kant op. En het eind van de week 20 tot 22 graden. En het komend weekend wellicht nog wat hoger.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Woensdagmiddag 20 mei is er weer een voorjaarsmarkt in de Tjamme in Beerta. Aan de telefoon hebben wij Karin Siemens. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de voorjaarsmarkt in de Tjamme in Beerta, dat is altijd een groot succes, heb ik begrepen. Hoe kan dat precies?
2: Nou, we hebben nu de derde editie dit jaar. En 3 jaar geleden hebben wij nieuw bestuur gevormd van Stichting Vrienden van de Tjamme. Wij hebben destijds besloten om wat meer activiteiten te plannen voor de bewoners. In plaats van spulletjes te kopen vanuit de stichting. Wij werken ook met een wensboom. En een van de wensen van de bewoners was toch wel vaker een soort markt. Omdat je natuurlijk een heleboel bewoners hebt die niet even zelf nog kunnen winkelen. Of familie en mantelzorgers in de buurt hebben die je mee kunnen nemen om te winkelen. Dus dat was eigenlijk een beetje de opzet van de markt. En in die 3 jaar heel hard gewerkt aan naamsbekendheid vanuit de stichting.
1: En dat is volgens mij gelukt, want zeker vorig jaar ook was het grote opkomst, heb ik begrepen.
2: Ja, vorig jaar was het ondanks het slechte weer ontzettend gezellig druk in het Tjamme. Dat was toen de tweede editie en toen hadden we hem al wat breder getrokken. Dat was ook de eerste keer dat we een frietruc op het terrein hadden. Zodat zowel het personeel als de bewoners en de familie daar een patatje en een snack konden kopen. En we hebben gedacht dat we dit jaar misschien nog groter konden trekken. En dat is ook gelukt.
1: Ja, want hoeveel stands zijn er dit keer?
2: 28 stands voor het eerst. Dat is een hele uitdaging, want we moeten natuurlijk ook rekening houden met slecht weer dat we eventueel naar binnen zouden moeten. Dus 28 is wel erg de max om iedereen een gezellig plekje te kunnen geven. En dat zijn hele diverse stands.
1: Ja, want wat wordt er zoal verkocht?
2: Sowieso allemaal mensen uit de regio. Dat vonden wij sowieso wel heel erg belangrijk. En dan zijn er stands met zelfgemaakte sieraden. Mensen die hun hobby's kunnen komen laten zien, als kaartjes maken, diamond painting. Er zijn ook mensen die luiertaten maken als kraamcadeaus. Speentjes voor die stands hebben. Ook babykleding. We proberen wel, zeg maar, om ook de mensen naar het dorp naar de markt te lokken. Boerderijproducten, streekproducten, wat lekkers. Bloemen, planten. Dus eigenlijk heel divers.
1: Ja, hoe fijn is het dat eigenlijk iedereen hierbij aanwezig is?
2: Nou, heel fijn, want we hebben dit jaar is het ons ook gelukt om een hele grote snoepkraam van 7 meter lang op de kraam te krijgen. In de hoop, omdat het woensdagmiddag is, dat er ook wat ouders met kinderen naar de markt komen. Zodat ook die aan het trekken kunnen komen. En mensen op leeftijd vinden dat alleen maar heel erg leuk om ook jonge kinderen om zich heen te hebben. En wat is er leuker als je opa en oma in de Tjamme zit en dat je bij de kraam een snoepje kunt kopen. Dus daar hadden we ook dit jaar een beetje aan gedacht.
1: Ja, want het is woensdagmiddag dus van 1 tot 4:30.
2: Ja, dat
1: klopt
2: is de bedoeling.
1: Ja.
2: Dat klopt, ja.
1: Kijk, dat is hartstikke mooi. Ja, kunnen er nog stands bij, maar ik hoor al dat dus eigenlijk niet meer kan.
2: Nee, want we moeten natuurlijk rekening houden met slecht weer. We hopen gewoon dat het allemaal een beetje goed gaat en dat we gezellig buiten kunnen. Maar je moet rekening houden met plan B. En plan B is binnen. En dan moeten we ook alle mensen kwijt. En ook dat de bezoekers nog op een rustige manier bij de kraampjes langs kunnen. Want we hebben natuurlijk een terras zowel voor plan B binnen als plan A voor buiten. Met live muziek van Harry Bolland, Oefen de Wolf. En daar maken we gewoon een hele gezellige middag van, de hele middag live muziek. Harry heeft aangeboden om de hele middag op de markt te zijn. Dus die zorgt voor een muzikale ondersteuning op de markt.
1: Nou, volgens mij kan het niet meer stuk aanstaande woensdagmiddag.
2: Nee, we hebben steekijsjes voor mensen die een ijsje willen kopen. We hebben eten hebben we voor gezorgd. Een hele grote boekenmarkt. We hebben een hele mooie donatie binnengekregen. Van allemaal zo goed als nieuwe boeken. En dit jaar heel divers met ook kinder- en peuter- en kleuterboeken. Daar hebben we een hele leuke aanbieding voor gemaakt. Mag allemaal weg voor 50 cent per boek. En alles wat er wordt verkocht vanuit de stichtingen, vanuit de kramen van de Tjamme, is allemaal de opbrengst voor onze bewoners, zodat wij weer activiteiten kunnen organiseren.
1: En aan wat voor activiteiten wordt er dan gedacht?
2: afgelopen jaren hebben we mogen zorgen dat Via Buzen een optreden in de Tjamme heeft gedaan. Erik Hulzegger hebben we bereid gevonden om deze middag te presenteren. En die heeft wat verhalen voorgelezen. Dat was een ontzettend groot succes. Met Pasen is het een traditie dat elke bewoner een bosje tulpen overhandigd krijgt. Dan gaan we met de stoep paashazen door de Tjamme. Is er voor iedereen even tijd en aandacht. We hebben muziekmiddagen georganiseerd. Gewoon met een hapje en een drankje. En dan hebben die bewoners zo'n fijne middag. En de wensboom is natuurlijk heel belangrijk. Dat we proberen ook de teams en de bewoners op de gangen die niet naar dat soort middagen kunnen. Als er wensen zijn, zoals heel simpel bijvoorbeeld een spelletje, wat stukken dat ze vervangen willen hebben. Iets voor de bewoners dat ze graag willen hebben. Dan gaan wij dan in het bestuur bekijken of dat te realiseren is. Dus dat doen wij ook.
1: Kijk, dat is ja hartstikke mooi. Ja, en daarom is het natuurlijk hartstikke belangrijk dat, dat het toch ook wel druk is op de voorjaarsmarkt. Zodat inderdaad daar weer geld voor is ook natuurlijk.
2: Ja, want we mogen echt heel erg trots zijn. Wilma Werkman die heeft van de stichting ontzettend veel werk gedaan om de verloting, om daar een start mee te maken. En die start van haar, dat heeft ons zoveel leuke respons opgeleverd. Dat wij heel trots mogen vertellen dat wij nu een prijzenpot hebben van €1,250. Allemaal door de horeca in de middenstand uit de regio. Dat wil ik toch wel even benoemen. Want we mogen meer dan 300 prijzen gaan verloten. Met echt prachtige hoofdprijzen. Ik ga ze niet noemen, bewust, omdat wij zoveel mooie prijzen hebben binnengekregen. We willen niemand overslaan.
1: Kijk, nou wat mooi. Volgens mij wordt het gewoon een geslaagde middag.
2: De derde editie, ik zeg maar extra mooie prijzen. En alle kinderen die je loodjes kopen, ook voor alle kinderen is er sowieso een prijsje.
1: Kijk, dat is ook nog even goed om te benoemen.
2: Ieder jaar leer je weer. We hadden vorig jaar best veel kinderen die dan met opa en oma een loodje kwamen kopen. En die hadden dan geen prijs. Dus toen hebben we gezegd, dat gaan we volgend jaar anders doen. Alle kinderen die krijgen gewoon sowieso een prijs.
1: Kijk. Wat mooi. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En ik hoop dat er heel veel mensen langskomen aanstaande woensdagmiddag.
2: Ja, want je hebt sowieso een leuke middag. Je hebt sowieso een leuke markt. En als je dan ook nog bedenkt, als je een loodje koopt voor de loterij, wat voor geweldige prijzen wij mogen verloten. En dat de opbrengst aan het einde van de dag echt uitsluitend alleen maar voor de bewoners is. Dan hoop ik dat dat een extra zetje geeft om rond onze markt te komen. Oosteraan in Beerta, denk even om het parkeren. Het is duidelijk aangegeven waar het niet mag. Het zijn dure bekeuringen hier in Beerta. Dus kijk even waar je wel veilig kunt parkeren.
1: Ik hoef helemaal niks meer te zeggen. Dankjewel, Karin.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is Groningen 1. Je luistert naar Groningen 1.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten ingingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur je zelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
5: Flex Estate. Own your deal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. krijg je ze maar één.
0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl.
0: Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Er hebben vannacht 2199 asielzoekers overnacht in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zijn er 35 minder dan de nacht ervoor. Toen moesten mensen op stoelen in wachtruimtes de nacht opbrengen. Het COA liet tegenover RTV Noord weten dat het maar weinig had gescheeld of mensen hadden de nacht buiten door moeten brengen. De gemeente Westerwolde liet weten de situatie onaanvaardbaar te vinden. Ondanks de heftige protesten tegen opvanglocaties in het land melden zich nog altijd nieuwe asielzoekers in Ter Apel. Door de hevige regenval moest de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg in de stad Groningen deels worden afgesloten. Er bleven grote plassen staan op de twee rechte rijstroken in de richting vanaf het knooppunt Julianaplein richting het Europaplein. Die werden daarom deels afgesloten. Vermoedelijk werd de overlast veroorzaakt door verstopte afvoeren. Rijkswaterstaat liet weten dat de aannemer ter plaatse kwam om de afvoeren door te spuiten. Aan de Ommelanderwijk in Veendam is zondagavond een auto van de weg geraakt. De wagen die vanuit de richting Nieuwe Pekela kwam, raakte door onbekende oorzaak van de weg op de driesprong met de Tonkelweg. De wagen kwam tot stilstand in het Bermsloot. Politie en ambulance kwamen ter plaatse, maar niemand bleek gewond te zijn geraakt. De auto moest worden afgesleept. En door onderhoudswerkzaamheden is de oprit van de A7 vanuit Heiligerlee richting Groningen vanavond afgesloten. De afsluiting gaat in om 8 uur vanavond en duurt tot 5 uur morgen vroeg. Verkeer dat bij Heiligerlee de snelweg op wil, wordt omgeleid. Verkeer dat al op de A7 rijdt, kan de werkzaamheden passeren met maximaal 70 km per uur. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en ook op groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag kunnen we enkele felle buien verwachten met mogelijk ook onweer. Het wordt 15 of 16 graden. Vanavond nog een enkele bui en vannacht is het droog en er kan mist ontstaan. Het kwik zakt naar 2 graden. Morgen begint eerst zonnig, maar morgenavond komt er weer regen en er staat morgen een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het 16 graden. Daarna gaat het de goede kant op. Aan het eind van de week 20 tot 22 graden. En komend weekend wellicht nog wat hoger. It started with a kiss.

0: Het is nu 3:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort. Bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met GardenGold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen?
2: 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
16: Het geluid van Oost-Groningen. 80s en 90s.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Er hebben vannacht 2199 asielzoekers overnacht in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zijn er 35 minder dan de nacht ervoor. Toen moesten mensen op stoelen in wachtruimtes de nacht doorbrengen. Het COA liet tegenover RTV Noord weten dat het maar weinig had gescheeld of mensen hadden de nacht buiten door moeten brengen. De gemeente Westerwolde liet weten de situatie onaanvaardbaar te vinden. Ondanks de heftige protesten tegen opvanglocaties in het land melden zich nog altijd nieuwe asielzoekers in Ter Apel. Door de hevige regenval moest de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg in de stad Groningen deels worden afgesloten. Er bleven grote plassen staan op de twee rechte rijstroken in de richting vanaf het knooppunt Julianaplein richting het Europaplein. Die werden daarom deels afgesloten. Vermoedelijk werd de overlast veroorzaakt door verstopte afvoeren. Rijkswaterstaat liet weten dat de aannemer ter plaatse kwam om de afvoeren door te spuiten. Naar de Ommelanderwijk in Veendam is zondagavond een auto van de weg geraakt. De wagen die vanuit de richting Nieuwe Pekela kwam, raakte door onbekende oorzaak van de weg op de driesprong met de Tonkelweg. De wagen kwam tot stilstand in een bermsloot. Politie en ambulance kwamen ter plaatse, maar niemand bleek gewond te zijn geraakt. De auto moest worden afgesleept. En door onderhoudswerkzaamheden is de oprit van de A7 vanuit Heiligerlee richting Groningen vanavond afgesloten. De afsluiting gaat in om 8 uur vanavond en duurt tot 5 uur morgen vroeg. Verkeer dat bij Heiligerlee de snelweg op wil, wordt omgeleid. Verkeer dat al op de A7 rijdt, kan de werkzaamheden passeren met maximaal 70 km per uur. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en ook op groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag kunnen we enkele felle buien verwachten met mogelijk ook onweer. Het wordt 15 of 16 graden. Vanavond nog een enkele bui en vannacht is het droog en er kan mist ontstaan. Het kwik zakt naar 2 graden. Morgen begint eerst zonnig, maar morgenavond komt er weer regen en er staat morgen een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het 16 graden. Daarna gaat het de goede kant op. Aan het eind van de week 20 tot 22 graden. En komend weekend wellicht nog wat hoger.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week 1174 euro, bijna 200 euro meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Er hebben vannacht 2199 asielzoekers overnacht in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zijn er 35 minder dan de nacht ervoor. Toen moesten mensen op stoelen in wachtruimtes de nacht doorbrengen. Het COA liet tegenover RTV Noord weten dat het maar weinig had gescheeld of mensen hadden de nacht buiten door moeten brengen. De gemeente Westerwolde liet weten de situatie onaanvaardbaar te vinden. Ondanks de heftige protesten tegen opvanglocaties in het land melden zich nog altijd nieuwe asielzoekers in Ter Apel. Door de hevige regenval moest de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg in de stad Groningen deels worden afgesloten. Er bleven grote plassen staan op de twee rechte rijstroken in de richting vanaf het knooppunt Julianaplein richting het Europaplein. Die werden daarom deels afgesloten. Vermoedelijk werd de overlast veroorzaakt door verstopte afvoeren. Rijkswaterstaat liet weten dat de aannemer ter plaatse kwam om de afvoeren door te spuiten. Naar de Ommelanderwijk in Veendam is zondagavond een auto van de weg geraakt. De wagen die vanuit de richting Nieuwe Pekela kwam, raakte door onbekende oorzaak van de weg op de driesprong met de Tonkelweg. De wagen kwam tot stilstand in een bermsloot. Politie en ambulance kwamen ter plaatse, maar niemand bleek gewond te zijn geraakt. De auto moest worden afgesleept. En door onderhoudswerkzaamheden is de oprit van de A7 vanuit Heiligerlee richting Groningen vanavond afgesloten. De afsluiting gaat in om 8 uur vanavond en duurt tot 5 uur morgen vroeg. Verkeer dat bij Heiligerlee de snelweg op wil, wordt omgeleid. Verkeer dat al op de A7 rijdt, kan de werkzaamheden passeren met maximaal 70 km per uur. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en ook op groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag kunnen we enkele felle buien verwachten met mogelijk ook onweer. Het wordt 15 of 16 graden. Vanavond nog een enkele bui en vannacht is het droog en er kan mist ontstaan. Het kwik zakt naar 2 graden. Morgen begint eerst zonnig, maar morgenavond komt er weer regen en er staat morgen een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het 16 graden. Daarna gaat het de goede kant op. Aan het eind van de week 20 tot 22 graden. En komend weekend wellicht nog wat hoger. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Het is nu 5:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
0: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af. We'll be right back.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Er hebben vannacht 2199 asielzoekers overnacht in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zijn er 35 minder dan de nacht ervoor. Toen moesten mensen op stoelen in wachtruimtes de nacht doorbrengen. Het COA liet tegenover RTV Noord weten dat het maar weinig had gescheeld of mensen hadden de nacht buiten door moeten brengen. De gemeente Westerwolde liet weten de situatie onaanvaardbaar te vinden. Ondanks de heftige protesten tegen opvanglocaties in het land melden zich nog altijd nieuwe asielzoekers in Ter Apel. Door de hevige regenval moest de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg in de stad Groningen deels worden afgesloten. Er bleven grote plassen staan op de twee rechte rijstroken in de richting vanaf het knooppunt Julianaplein richting het Europaplein. Die werden daarom deels afgesloten. Vermoedelijk werd de overlast veroorzaakt door verstopte afvoeren. Rijkswaterstaat liet weten dat de aannemer ter plaatse kwam om de afvoeren door te spuiten. Aan de Ommelander wijk in Veendam is zondagavond een auto van de weg geraakt. De wagen die vanuit de richting Nieuwe Pekela kwam, raakte door onbekende oorzaak van de weg op de driesprong met de Tonkelweg. De wagen kwam tot stilstand in een bermsloot. Politie en ambulance kwamen ter plaatse, maar niemand bleek gewond te zijn geraakt. De auto moest worden afgesleept. En door onderhoudswerkzaamheden is de oprit van de A7 vanuit Heiligerlee richting Groningen vanavond afgesloten. De afsluiting gaat in om 8 uur vanavond en duurt tot 5 uur morgen vroeg. Verkeer dat bij Heiligerlee de snelweg op wil, wordt omgeleid. Verkeer dat al op de A7 rijdt, kan de werkzaamheden passeren met maximaal 70 km per uur. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl. En ook op Groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag kunnen we enkele felle buien verwachten met mogelijk ook onweer. Het wordt 15 of 16 graden. Vanavond nog een enkele bui en vannacht is het droog en er kan mist ontstaan. Het kwik zakt naar 2 graden. Morgen begint eerst zonnig, maar morgenavond komt er weer regen en er staat morgen een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het 16 graden. Daarna gaat het de goede kant op, aan het eind van de week 20 tot 22 graden en komend weekend wellicht nog wat hoger.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
3: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Blik op Sport met Jens Stakens.

0: Blik op sport. Blik op sport.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Blik op sport hier bij RTV Go van maandag 18 mei van het jaar 2026. En we begonnen dit uur met Bluff en Aan de Kust. Wat gaan wij de komende twee uur doen? Nou, we blikken in elk geval ook terug, net als in de Eredivisie, naar de slotronde van het amateurvoetbal. Oftewel, voor velen waren de laatste speelronde. Komend weekend is er nog een speelronde in de eerste klasse H van onder andere met WVV daarin. En de vraag is dan ook wie heeft zich alsnog veilig kunnen spelen en wie heeft de nacompetitie ontlopen. En de grote vraag is natuurlijk, we weten dat Bato kampioen is geworden bij de zaterdag vijfde klasse, promoveert naar de vierde klasse. Dan is de vraag, blijft WVV zaterdag ook in de vierde klasse? En krijgen we volgend seizoen een stadsderby hier in Winschoten? Nou, die vraag gaan we hopelijk proberen te antwoorden in het voetbaloverzicht. Ook andere sporten komen in voorbij. Onder andere ook korfbal en ook darten. Daar hebben we de finale gespeeld in de verliezersronde van de beker. En hockey komt ook voorbij. En ook nog vele andere dingen. Ook muziek gaan we draaien. Nou, afgelopen zaterdag hadden we de 70ste editie van het Songfestival. Nou, voor de liefhebbers was dat natuurlijk een geweldige avond. Veel muziek natuurlijk en veel rare acts. En daarbij, ja, als je tot aan het eind wou zien, ja, dan was het toch een beetje nachtwerk. Een uur of één, geloof ik, dat pas alles echt een beetje voorbij was. En dan hebben we natuurlijk ook een winnaar. Ja, en op voorhand zeiden ze, nou ja, Finland was echt de topfavoriet. Australië, Italië, nou, ga zo maar door. Maar niemand had deze op de rekening. Dit is Bulgarije met Dara en dit is Bangaranga.

De winnaar van het 70ste Eurovisie Songfestival. Je hoorde Dara hier bij RTW Go Blik of Pot. En de Bangaranga. We gaan naar de dag van vandaag. Over 18 mei, het begin van 1912. En er was een Californische student die dacht van... laat ik maar eens even een wedstrijdje springen doen. En dat deed hij in het stadion van Stanford Universiteit. En dat heeft hij ter voorbereiding gedaan van de Olympische Spelen. En als eerste atleet in 1912 sprong hij over de 2 meter. En Sparta wint met 4-0 bij DWS in het Olympisch Stadion van Amsterdam en wordt zo de eerste Rotterdamse landskampioen in het betaalde voetbal. En dat gebeurde in 1959. Dan gaan we naar de jaren 90 toe, naar 1996. Want judoka Mark Huizinga wint bij de EK Judo in Den Haag zijn eerste van zijn 5 Europese titels. En CSKA Moskou wint als eerste Russische voetbalclub in 2005 een Europese trofee. In Lissabon wordt de UEFA Cup gewonnen door Sporting Lissabon met 3-1 te verslaan. En Radamel Falcao bezorgde Porto de eindoverwinning in de Europa League in 2011 door in de finale tegen Braga de enige treffer voor zijn rekening te nemen. En de voormalige tennisprof Bob Hewitt, op dat moment 75 jaar... wordt in Pretoria veroordeeld tot een celstraf van 6 jaar... wegens verkrachting en seksueel misbruik. En het was ook een triest jaar voor FC Twente... want in 2016, op deze 18e mei... werden ze door de KVB teruggezet naar de Eerste Divisie. En in 2024 was de 37e editie van de eendaagse wielerwedstrijd Veenendaal Classic. En dat wordt verreden door de mannen. En er werd gewonnen door de Noor Tjord Kutmestad. De Belg Simon de Hes wordt tweede en Dylan Groenewegen wordt derde. En we weten vorig jaar, op deze 18e mei, wint PSV op de laatste speeldag zijn 26e landstitel in de Eredivisie. En dat deden ze na een 3-1 overwinning bij Sparta. En het was ook een trieste dag in 2025, want Everton neemt met een overwinning afscheid na 132 jaar van het stadion Goodison Park. Kijk ook onder andere wie er vandaag jarig zijn. Onder andere Erik Gerets, de oud-voetballer en trainer, die wordt vandaag 72. De Franse tennisser, maar ook wel een zanger, Yannick Noah, die is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 62. De Portugees, ja, waar we als Nederlanders schijnbaar niet tegen kunnen voetballen, Ricardo Carvalho, die is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 48. De Franse tennisser Michael Laudra, die wordt vandaag 46. Ook Nicky Terpstra, die is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 42. Gisteren nam hij echt officieel afscheid als competitiespeler, maar zijn carrière zit er nog niet op. Hij moet nog even 2 wedstrijden gaan voetballen tegen Willem II. Robert Muren, die is vandaag 37 geworden. En vandaag, dan moet ik even heel snel denken, 82 is die geworden. Albert Hammond. En in 1986 had hij nog een hit. Dat werd ook nog een hele dikke top 10 hit. Met Albert West. En dat heet Give a Little Love. En die kwam op 6 september 1986.

Albert Hammond en Albert West en je hoorde Give a Little Love. Vorige week was het darten. Er waren de finales gespeeld. Die werden gehouden in Groningen. Bij de speeltuinvereniging FEO. En daar waren er twee rondes die gespeeld worden. In de winnaarsrondes waren de Smieters tegen Niks om Haken. En in de verliezersrondes een Noldaamster onder onsje tussen DC Pastorie en DC Noordlicht. Oftewel Winschoten tegen tegen Drieborg. Bij de winnerspool daar ging de overwinning naar Niks om Haken. Zij wonnen in elk geval met 0 tegen 5. Het gaat eigenlijk om de best of 5. En wie de eerste 5 heeft, die heeft dan gewonnen. En de andere partijen hebben ze niet meer uitgespeeld. In de competitie worden die wedstrijden, 9 wedstrijden, wel uitgespeeld. Maar in de beker, in de finale sowieso niet. Dan gaan we naar DC Pastorie en DC Noorderlicht. En daar werden in elk geval ook 9 partijen stonden op het programma. En de eerste 4 zijn single partijen. En dan beginnen we eerst met de eerste singlepartij tussen Tjalling de Heer van DC Pastorie tegen Ruben Aukers uit van DC Noorderlicht uit Drieborg. En Tjalling de Heer won met van Ruben Aukers. Luc Knossen van DC Pastorie verloor weer van Heini Oorlog. Danny Woppenkamp won van Patrick Broeren. En Sonny Jonker verloor van Harmjan Boer. En zo stond het naar 4 singlepartijen 2 tegen 2. En dan komen de dubbels, oftewel de koppels, aan de beurt. En in eerste koppel waren Tjalling de Heer en Ramon Jonker. Die speelden tegen Ruben Aukers en Patrick Broeren. En de ploeg uit Drieborg won die dubbelpartij. Dan Danny Woppenkamp en Luc Knossen. Zij spelen tegen Heini Oorlog en Harmjan Boer. En ook dat werd gewonnen. En Tjalling de Heer en Ramon Jonker moesten ervoor zorgen om van Heini Oorlog en Harmjan Boer te winnen. Maar dat lukte niet.

0: En daardoor wint DC Noorderlicht het verliezerspool van de bekertoernooi. En dat is toch een heel mooi seizoen. Zo'n prijs pakken en dan ook nog kampioen worden. Want de achtste en de negende partij was niet meer van toepassing. Van de eindstand werd dus uiteindelijk 2-5. Dus ja, mooie resultaten dus voor DC Noorderlicht. Die we volgend seizoen dus weer terug zullen gaan zien in de eerste divisie. En dat is toch ook wel behoorlijk knap voor de ploeg uit Drieborg. Van twee seizoenen geleden, of vorig seizoen, laat ik het zo zeggen, in het seizoen 24-25 speelde de ploeg nog in de derde divisie. En nu spelen ze al in voor het komend seizoen in de eerste divisie. Goed, zometeen gaan we het blokje voetbal doen. En dan gaan we eens kijken hoe dat allemaal gegaan is. Maar ga toch eens even weer terug naar het Songfestival. We weten, J. Oller, J. Doller. Nou, Songfestival is niet anders. Dat wordt ieder jaar ook alleen maar gekker. Kijk maar naar de ex, kijk maar naar de kleding. Noem het maar op. Maar als we het echt teruggaan in de tijd, dan was het echt met orkest en eigen taal. En dan hoor je in elk geval dit. Wij draaien uit het jaar 1958 Domenico Modugno. En dit is Volare.
1: Penso che un sogno così

0: Domenico Modugno en Volare uit het jaar 1958 alweer. Goed, we gaan naar de laatste speelronde die gespeeld werd in het amateurvoetbal. Beginnen we natuurlijk in de vierde klasse F van het zaterdagvoetbal. Met HS 88 tegen HC, die speelde gelijk 2 tegen 2. Borger tegen kampioenskandidaat Assen werd 0 tegen 1. En dat betekent dat WVV aan een punt genoeg heeft om de promotiedegradatieduels te ontsnappen. Nou, of dat lukt is, dan hoor je zo. Bargeres won van Glimmen met 6 tegen 0. Bij ons werden Boys en Vaco werd niet gescoord, 0-0. SGV verloor van SVBO met 2 tegen 3. En SJS tegen WVV werd 1 tegen 3. En dat betekent dus dat WVV in elk geval zich veilig heeft gespeeld en volgend seizoen ook in de vierde klasse speelt. Want de ploeg uit Winschoten eindigde als 9e met 23 punten uit 22 wedstrijden. FC Assen werd kampioen met 50 punten uit 22 wedstrijden, gevolgd door Bargeres met 47 uit 22 en SVBO op plaats 3 met 42 uit 22. SGV daalt sowieso rechtstreeks naar de vijfde klasse toe en Borger en Glimmen hebben nog kans om zich te handhaven, maar dat gaat wel via een kleine omweg via de promotie-degradatie-duel. Dan gaan we naar de vijfde klasse G, waar Bato ook de laatste wedstrijd van het seizoen wist te winnen. In eigen huis versloeg het VVS met 3 tegen 2. VV Pekela versloeg Nieuw-Wolda met 3 tegen 0. Harkstede tegen ZNC 1 tegen 6. Geo tegen Scheemda 1 tegen 2. Meden Wagenborger Boys 6 tegen 2. En Mussel versloeg Westerlee met 3 tegen 1. Dat betekent dat we de volgende eindstand hebben, dat Bato dus kampioen is, maar dat wisten we al gelukkig al. 54 punten uit 22 wedstrijden. VV Pekela eindigt als tweede met 48 uit 22. En Geo eindigt als derde met 42 uit 22. Scheemda besluit het seizoen 25-26 af met een vijfde plaats met 39 punten uit 22 wedstrijden. VVS staat zesde met 36 uit 22. En Westerlee hebben we ook nog op plaats 9. 22 punten uit 22 wedstrijden. En Nieuw-Wolda is hekkensluiter met 10 punten uit 22 gespeelde wedstrijden. Dit is Atomic Kitten.
1: RTV Go brengt sport uit het Oldambt op de radio.

Je hoorde Atomic Kitten en Cool and the Gang en Ladies Night uit het jaar 2004 alweer. Ga naar de zondag toe met de ene laatste speelronde van het amateurvoetbal voor de eerste klasse H. Dan is het een combinatie van zaterdag-zondagclubs. En alle wedstrijden werden afgelopen zaterdag om 6 uur begonnen. En ook komende weekend beginnen alle wedstrijden om 6 uur. Beginnen we met Buitenpost tegen Velocitas 1897. Dat is vast belangrijk. 1 tegen 1. Drachtse Boys tegen Blauw-Wit 34-5-2. Oranje Nassau Heerenveense Boys 1-2. Winsum Broekster Boys 1-4. ASV Dronten tegen Biekwik 1887-5-0. En WVV verloor van koploper Lac Frisia 1883 met 2 tegen 5. Maar het feestje werd in elk geval gevierd in Winschoten, want door het puntenverlies van Biekwik 1887 en Velocitas 1897 is Lac Frisia 1883 kampioen geworden van de eerste klasse. Ze hebben nu 54 punten uit 25 wedstrijden. Biekwik blijft wel tweede met 50 uit 25 en Velocitas derde met 50 uit 25. Dan WVV, die staat nog steeds op plaats 11 met 26 punten uit 25 wedstrijden. En dat is maar één puntje boven of één plek en één punt boven de promotiedegradatiestreep. Winsum en Surhuis de Vien die staan allebei er nog achter. Terwijl Surhuis de Vien ook nog een wedstrijd te goed heeft tegen GSC Groningen. En die wordt komende woensdag gespeeld. Kijken we naar de laatste speelronde. Dan gaat WVV naar Friesland toe tegen Heerenveense Boys. Ik zei het al, die wedstrijd begint om 6 uur. Heerenveense Boys heeft in elk geval niks meer om te spelen. Dat zou misschien nog een strohalm kunnen gaan zijn voor WVV. Maar goed, dat weten we in elk geval komend weekend hoe dat allemaal is afgelopen. In de derde klasse en de vierde klasse werden in elk geval wel de laatste speelrondes gespeeld in de derde klasse. En daar was nog een titel te vergeven. Die ging in elk geval tussen Stadspark en Sellingen met Gieten op het Vinkertouw. Daar moest in elk geval Stadspark en Sellingen punten gaan laten liggen. En Gieten moest gaan winnen. Maar ja, Gieten won wel. Ook nog vrij ruim met 1 tegen 11 van Groningen Boys. Dan gaan we naar Sellingen. Die won van Nieuwbuinen met 5 tegen 0. Maar het was niet genoeg om kampioen te worden. Want Stadspark versloeg Heiligelee met 6 tegen 0. En door die overwinning, ruime overwinning van Stadspark, is Stadspark kampioen van de derde klasse N geworden. En gaat het promoveren naar de tweede klasse toe. Stadkanaal tegen Noordster werd nog 5 tegen 0. Siddeburen, dat al gedegradeerd was en volgend seizoen naar de zaterdag gaat, won zijn laatste wedstrijd tegen ASVB uit Blijham met 4 tegen 0. En MOVV verloor zijn laatste wedstrijd van actief met 3 tegen 1. En dan hebben we de volgende eindstand. Ik zei het al, Stadspark is kampioen geworden op basis van doelsaldo. 53 punten uit 22 wedstrijden. Sellingen op plaats 2. Ook 53 punten uit 22 wedstrijden. En Gieten op het Vinkertouw met 52 uit 22. De nummer 4 op ruime afstand. Het verschil tussen nummer 3 en 4 was behoorlijk groot. 16 punten maar liefst. Heiligelee in zijn eerste seizoen in de derde klasse na de promotie van het vorige seizoen 7e met 26 punten uit 22 wedstrijden. MOVV, ja, met toch een zwakke slotfase van de competitie, bleef maar net boven de promotiedegradatiestreep met 24 punten uit 22 wedstrijden. Actief en ASVB die gaan proberen om zich te handhaven in de derde klasse via de promotiedegradatieduel. Dan gaan we nog naar de vierde klasse B. Bareveld, Zevenhuizen, 3-1. BNC tegen Drieborg werd 4 tegen 0. Die eindstand stond al bij de rust op het scorebord.
Ik weet niet of het bij Drieborg te maken heeft met een paar feestjes achter elkaar. Want het was weer de jaarlijkse hemeltjesfeest in het Tijkdorp. En daar wordt natuurlijk wel aardig gefeest. Misschien had Drieborg daar last van. Maar goed, daar had BNC in ieder geval geen... die dacht van laat maar mooi... wij willen wel nog 3 punten pakken. Het is onze laatste thuiswedstrijd op de zondag in competitieverband. Want zij gaan volgend seizoen ook naar de zaterdag toe. Maar is het genoeg om kampioen te worden? Nou, Buinen tegen Westerwolde, 4-2. Gieterveen, die was nog een bedreiging voor Drieborg. Zij hadden de pech dat ze de koploper tegenkwamen. En dat is Veleveen. En Veleveen won die wedstrijd met 1-6. En dat betekent dus dat Veleveen op de laatste speeldag... echt officieel kampioen is geworden van de 4e klasse. En promoveert naar de 3e klasse toe. Gieterveen die moet een omweggetje maken om zich te handhaven in de 4e klasse. Muntendam tegen Gasselte Nijveen 4-1. En Engelbert en SPW die dachten gistermiddag... nou, laten we maar eens even een spektakelstuk van maken daar. Het duel eindigde in een gelijkspel in 5-5. Ja, ik zei het al, de eindstand. Daar hebben we Veleveen kampioen geworden. 47 punten uit 22 wedstrijden. BNC eindigde als... keurig netjes als 2e met 44 punten uit 22 wedstrijden. Buinen is 3e geworden met 43 punten uit 22 wedstrijden. Drieborg eindigde op de 9e plaats met 20 punten uit 22 wedstrijden. Gieterveen en Engelbert die moeten via een omweggetje... zich proberen te handhaven in de 4e klasse. Dit is RTV.

Een van de vele grote hits van ABBA. Je hoort dus nu Super Trooper. We gaan naar het G-voetbal met daarin Bato. Dat speelde zaterdagmiddag thuis tegen Emmen en won met 5-1. Broekster-Walden tegen Heerenveense Boys eindigde in 6-1. Broekster-Walden is koploper met 22 uit 8. Bato keurig netjes tweede met 19 uit 8. Heerenveense Boys is derde met 9 uit 5. Dan gaan we naar de reserveklasse, vijfde klasse van het zaterdagvoetbal. Daar werd vorige week dinsdag nog gespeeld. Bato 2 tegen SJS 4, dat werd 3-1. Dan de wedstrijden van zaterdag met daarin de topper tussen Nieuwe Schans en ZNC 2. En dat werd gewonnen door de Schanskers met 3-1. En dat betekent dat zij weer koploper zijn in deze reserve vijfde klasse. SJS 4 versloeg SPW 2 met 3-0. Wildervank 4 won van VVS 2 met 2-1. En Trapel 96-2 won van VVV 3 met 4-1. Nieuwe Schans is koploper met 31 uit 14. Gevolgd door Bato 2 met 31 uit 15. En ZNC 2 is derde met 30 uit 14. Komende zaterdag speelt Nieuwe Schans de uitwedstrijd tegen SJS 4 op Sportpark Julianastraat in Stadskanaal. Begint die wedstrijd om 12:30. Dan gaan we naar de zondag toe, waar afgelopen woensdag een kampioen werd bekend bij de reserve vijfde klasse. NEC Delfzijl werd kampioen door een 5-2 overwinning van Harkstede 2. Oldamster Boys versloeg gisteren Harkstede 2 in een spectaculair duel. Van het duel kende maar liefst 13 doelpunten en Oldamster Boys zat aan de goede kant van de score. Het werd namelijk 7-6. NEC Delfzijl 2 tegen Siddeburen 2, 2-0. WO 3 tegen Kwiek 2, 2-2. Hoge Zand 2, Farmsum 3, 6-0. En Frombos 2 tegen ZNC 3 eindigde in een 5-5. NEC Delfzijl dus kampioen met 55 punten uit 20 wedstrijden. Gevolgd door Kwiek 2 met 42 uit 20. WO 3 op plaats 3 met 33 uit 19. Door de 7-6 overwinning stijgt de Oldamster Boys naar plaats 4 met 28 punten uit 21 wedstrijden. Maar als het tegen zit, staan ze komend weekend, kunnen ze zo bijvoorbeeld plaats 8 bijvoorbeeld zakken, want het zit heel dicht bij elkaar. Hoge Zand 2 heeft 27 punten. Frombos 2 op plaats 6 heeft ook 27 punten. Meeden 3 heeft 26 punten. ZNC 3 op plaats 8 heeft ook 26 punten. En Harkstede 2 op plaats 9 heeft 25 punten. Dus het zit ongelooflijk dicht bij elkaar. Het enige verschil daarbij is ook nog dat de 21 wedstrijden heeft gespeeld en er is zelfs nog eentje met 19 wedstrijden erbij. Dat is dus in elk geval voorlopig de stand. Oldamster Boys dus op plaats 4 met 28 punten uit 21 wedstrijden. En komend weekend heeft in elk geval Oldamster Boys een mooie vrije Pinksterweekend. Wij gaan naar onze oosterburen toe. Nee, we draaien niet Sarah Engels, die als 23e is geëindigd. Nee, ik heb Vincent Groos. Na wat drankjes heeft hij toch een andere titel. En dat heet Happy Wife, Happy Life.

Je hoorde Vincent Groos na de Oezo en de Rum. Totaal iets anders. Happy wife, happy life. Daar bracht ons bij Dammen, want de 12-jarige Fianna uit Winschoten is vrijdagavond 15 mei Gronings kampioen geworden in de categorie sneldammen voor pupillen. De Provinciaal Groningen Dambond, de PGD, had de Groningse Damvereniging DV Warfum, Rode Leek, Damgenootschap het Noorden uit Groningen en Damclub Winschoten uitgenodigd met hun jeugd deel te nemen aan het Provinciaal Kampioenschap Sneldammen. Dit kampioenschap vond vanaf 16:30 plaats in het Kostverloren kwartier in de Groningse wijk Kostverloren en was bestemd voor Benjamins, Welpen, Pupillen en Aspiranten. Damclub Winschoten had aanvankelijk 9 deelnemers ingeschreven. Echter, 4 spelers moesten zich om gezondheidsredenen terugtrekken. Bovengenoemde damclubs zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Dambond, de KNDB, als overkoepelende organisatie van de Nederlandse Damverenigingen. Van Damclub Winschoten namen 5 jeugdleden deel aan dit kampioenschap, namelijk bij de Benjamins Joab, bij de Welpen Thijs en Julia en bij de Pupillen Fianna en Simeon. Alle 5 jeugdleden zijn woonachtig in Winschoten. In alle categorieën werd een zogenaamd rondtoernooi gespeeld onder een speeltempo van Fischer 5 basisminuten plus 5 bonusseconden per set. In de Benjamin-categorie werd Joab gedeelde 2e en in de Welpenklasse werd Thijs 5e. In de Pupillenklasse werd Fianna ongeslagen kampioen met Simeon op een 4e plaats. De dammers uit de gemeente Oldambt waren de laatste 2 maanden met 3 Groningse titels uiterst succesvol. Het begon zaterdag 21 maart toen het damteam van CBS de Vossenburcht uit Winschoten Gronings kampioenschap schooldammen werd in de pupillenklasse voor groepen 7-8. Deze titelstrijd vond plaats in het Hoge Landcollege HHC in Warfum. Zaterdag 25 april pakte 19-jarige Yannick Lanteng uit Bad Nieuweschans de provinciaal Groningse juniorentitel, eveneens in het Hoge Landcollege in Warfum. En de laatste provinciale titel was voor de 12-jarige Fianna uit Winschoten. In het Kostverloren kwartier in de Groningse wijk Kostverloren werd ze dus keurig ongeslagen kampioen in de pupillenklasse. Het damclub van CBS de Vossenburcht uit Winschoten heeft zich via de halve finale op 18 april in Heiken succesvol geplaatst voor de landelijke NK schooldammen. Dat vindt plaats een kleine anderhalve week in MFC De Heert in het Gelderse Heerde. Dus mooi succesjes voor de damclub Winschoten, die gisteren trouwens ook aanwezig waren. Onder andere op het dag van het park en vele andere verenigingen. Maar niet alleen sportverenigingen, ook andere verenigingen waren dus aanwezig. En gelukkig, maar echt ook heel gelukkig, zat het weer gelukkig mee. En ook RTV Go was daarbij aanwezig. Samen met RTV Westerwolde onder de naam Groningen 1 is bij ons op de zender te zien. Een compilatie ervan over de dag van de park. Met daar onder andere COA, Survival Tocht, de bibliotheek, hockey, handbal, BMX, noem het allemaal op. Dat was er allemaal te zien tijdens de editie van de dag van het park. Ook aangename temperaturen was het toch redelijk te vertoeven gisteren. Ondanks dat het niet zo zonnig was als het eigenlijk zou moeten zijn. Maar goed, we mogen absoluut niet klagen met deze editie van de dag van het park. En volgend jaar, als er weer de dag van de park er weer is, natuurlijk hopen we natuurlijk op goed weer. Goed. Daarmee zijn wij zo'n beetje aan het einde gekomen van deze eerste uur. Hebben we dan alles gehad qua voetballen? Nee, dat hebben we niet gehad, want we hebben straks ook nog het vrouwenvoetbal in de 4e en de 5e klasse. En we hebben ook nog zaalvoetbal met de dames van WMC. En ook de mannen van Westerlee 2 kwamen nog 1 keer in deze competitie in actie tegen koploper Leo uit Loon. En hoe dat ging, hoor je straks ook in het tweede uur. Ook daarbij korfbal met Corvi en honkbal met WHC.
kunnen ze na 2 nederlagen weer eens winnen. En dat uitgerekend tegen een tegenstander waar ze de laatste jaren van verloren, de Blokes. En hopelijk nu wel op een goede uitslag. En we hebben ook natuurlijk de dames en de heren 30-plus van de hockey van HCV. Dat is straks allemaal in het tweede uur. Wij sluiten af met Boney M. Dit is Ra Ra Rasputin.

0: Tot na het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gonna be leaving today.
1: Dennis Le Corrier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Blik op Sport met Jens Stakens.

0: sport. Blik op sport.
1: Welkom in het tweede uur van Blik op sport van deze maandag 18 mei. En wat gaan wij de komende uur doen? Ja, we hebben nog wat voetbal bij de vrouwen. En we gaan nog de zaal in. We hebben de hockey en de korfballers nog. En ook heel veel muziek. En ik kwam een lijstje tegen met One Hit Wonder. Nou, ik denk, wacht even, een uurtje daarmee vullen. Zijn we er meteen echt heel snel door. Maar toen keek ik naar deze van Ten Sharp en You. De band die bestond al een behoorlijk tijdje. 1984 werden ze opgericht door Marcel Kaptein en Niels Hermes. En ze hadden wel hitjes. Maar het was zo bescheiden. Het was niet echt dat je zegt van, wauw, lekker. Een vaste top 40 hits en wat dan ook. Totdat in 1991 deze You op de markt kwam. Deze hit werd in Nederland echt een dikke top 10 hit en behaalde het podium. Het hoogste plaats was plaats 3. In Frankrijk, Denemarken, Noorwegen en Zweden heeft het zelfs eerste gestaan. Nou, daarna hebben ze nog weer geprobeerd om hits te scoren, maar ze kwamen bij lange na niet in de buurt van You. Goed, de volgende die wij klaarstaan hebben, dat is ook alweer een oudje. Dat is van de jaren 80. En dan gaan we naar 1988 toe. Net als Ten Sharp belandde deze hit op de derde plaats in de top 40. Komt helemaal uit Australië en werd opgericht in 1971 door de naam Farm. In 1976 werd dat omgedoopt tot Midnight Oil. Peter Garrett, die was daar de zanger van. En ze hadden in 1988 één hele grote hit. Daarna, wat daarna kwam, was konden ze bij lange na niet tippen. Dat waren nog The Dead Heart en Blue Sky Mine. Alhoewel, Blue Sky Mine werd nog een hele bescheiden top 40 hitje. Maar Bats Are Burning was echt een knoepert van een hit van Midnight Oil.

Midnight Oil bij RTV Go, Blik op Spot en Beds Are Burning. We gaan naar de vierde klasse 3 van het vrouwenvoetbal met Amasitje VMC. Dat werd afgelopen dinsdag gespeeld tegen Groengeel Vrouwen 2. Dat werd 1-3. Dan stond de topper op het programma tussen nummers 1 en 2. Groengeel tegen VVS. En de eerste wedstrijd won VVS van Groengeel. Het was ook de enige nederlaag op dat moment van de Groengeel in de competitie. Maar VVS verloor deze wedstrijd met 1-2. Dan de wedstrijden van zaterdag. De Knickerbockers Vrouwen 7 tegen de Knickerbockers Vrouwen 6. 1-3. VVS tegen Groengeel Vrouwen 2 werd afgelast. Wordt komende zaterdag ingehaald. Die Kruggers Vrouwen 2 tegen Groengeel Vrouwen 1. 0-8. Gorecht Amasitja VMC 3-0. De Heraklieden tegen VV Pekla 1-7. En Zuidhoorn tegen MOVV werd 3-0. Dan hebben we de volgende stand. Groengeel is koploper en kampioen. 61 punten uit 22 wedstrijden is uitgespeeld. VVS is de nummer 2 met 49 uit 19. Pekla derde met 48 uit 21. MOVV is hekkensluiter met 18 punten uit 12 wedstrijden. Dan het programma voor komende zaterdag. Dan speelt MOVV thuis tegen Lycurgus Vrouwen 2. Die wedstrijd op sportpark van MOVV en de Niesoordlaan in Midwolda begint om 2:30. En de VVS tegen Groengeel Vrouwen 2 op het sportpark van VVS in Oostwold. Die begint om 12:15. Dan gaan we naar de vijfde klasse toe. Met vorige week dinsdag gespeeld Pekel de Boys tegen WVV. Dat werd 2-1. Dan op woensdag Assen Vrouwen 3 tegen Appingedam Vrouwen 3. 2-13. VV Pekela Vrouwen 2 tegen Veendam 1894 Vrouwen 3. 0-2. Dan op zaterdag Assen Vrouwen 3 tegen Pekel de Boys 8-2. En Annen tegen VV Pekla Vrouwen 2 3-3. Annen stond al lang vast kampioen. 13 gewonnen, 2 gelijk, nog een 1 wedstrijd verloren na 15 wedstrijden. 41 punten. Pekel de Boys is tweede met 8.

VV Pekela tegen Heiligerlee. En die wedstrijd begint om 8:30. Dan komen de zaterdag kan Heiligerlee weer naar Pekela toe. Maar dit keer naar Nieuwe Pekela op het sportpark Rutger Oldeban. Wat is gespeeld tegen Pekela Boys en begint om 14:00. En WVV ontvangt VV Pekela op het sportpark hier aan de Stikkelaan in Winschoten. En die wedstrijd begint om 15:30. Goed, straks gaan we naar de zaal toe. Maar we gaan eerst naar 1993 toe. Ja, er zal er lag een album op de planning. Maar helaas, dat kwam er niet. En ja, hij had AIDS en overleed op 5 september van het jaar 1993 aan AIDS. En dan hebben we het over René Klein. En die scoorde echt één hit in 1993 met Mr. Blue. En dat gebeurde onder andere aan het eind van de uitzending van De Leeuw. Zong hij live het liedje Mr. Blue. Oorspronkelijk gecomponeerd en gezongen door Yazoo. Maar niet veel later kwam Mr. Blue op single uit met Candy Dulfer op de saxofoon. Die in het voorjaar van 1993 de hoogste positie bereikte in de top 40. En ja, het werd dus een hele grote hit. En Paul de Leeuw zong ook nog een keer samen met hem. En tijdens de concerten van Symfonica in Rosso 2007... bracht Paul de Leeuw een ode aan René Klein. En wij draaien dus vandaag ook als one-hit wonder. Maar ja, dat heeft ook echt een reden. Maar niet een reden waar je van zegt van, goh, wat leuk. Nee, het is gewoon triest dat het zo gegaan is. En maar wel een grote hit achter zijn naam. Mr. Blue, René Klein.

Ja, een one-hit wonder was Marianne Rosenberg. Dat kun je eigenlijk niet voorstellen als je dan ziet hoe ze in Duitsland echt hits had. En in Nederland hadden we echt één hele grote hit. Dat was natuurlijk deze, Ik Bin Wie Du. Bereikte in het jaar 1976 de tweede plaats in de top 40 en stond maar liefst 11 weken in de lijst. De 71-jarige zangeres uit toen geboren in Berlijn is daarmee echt bekend geworden. Ze deed ook nog aan voorrondes mee van het Songfestival, maar heeft daar dus niet gestaan. En, maar goed, ze treedt nog heel veel op en in 1976 had ze dus haar grote hit in Nederland met Ik Bin Wie Du. Goed, we gaan naar zaalvoetbal toe. Gaan we naar de mannen toe in de vierde klasse 11 met Amboyna tegen Bellingwolde 2. Dat eindigde in 4-1. Zuid-Laren 2 tegen Schattenberg 2. 6 tegen 8. En koploper Leo won van de nummer laatst Westerlee 2 met 14 tegen 2. Leo en kop met 47 uit 19. Gevolgd door Schattenberg 2 met 45 uit 18. Borger 5 op plaats 3 met 43 uit 19. Westerlee, dat al uitgespeeld is, staat vijfde met 39 uit 22. En Westerlee 2, die ook nu uitgespeeld is, staat laatste en blijft ook laatste met 4 punten uit 22 gespeelde wedstrijden. Dan gaan we naar de dames toe. Daar speelt WVV Vrouwen 1 komende woensdag in het ACLO Sportcentrum in Groningen om 9 uur tegen koploper DRS 5je Vrouwen 4. En WMC 2 die komt komende week in ieder geval nog niet in actie. Twee wedstrijden werden er wel gespeeld de afgelopen week. Eerst op woensdagavond DRS 5je Vrouwen 5 tegen DRS 5je Vrouwen 8. Dat werd 11 tegen 0. En twee dagen later was het Farfsum tegen DRS 5je Vrouwen 5. En dat werd 1 tegen 6. WMC Vrouwen 2 van een kop nog steeds met 21 uit 8. Farfsum staat tweede met 21 uit 10. En DRS 5je Vrouwen 5 op plaats 3 met 18 punten uit 8 gespeelde wedstrijden. Dit is ook zo'n one-hit wonder. The Fool's Garden en Lemon Tree.

Je hoorde als eerste The Fool's Garden en The Lemon Tree. En daarna, ja, ze waren niet blond. Ze waren met z'n vieren. Daarom heette ze ook Four Non-Blondes. Met Linda Perry met, als zangeres en gitarist. Met Roger Rocca, Christa Hillhouse en Dawn Richardson. Ze vormden zij dus de Four Non-Blondes. En ze scoorde in 1993 echt een hit waar je van u tegen zegt. 10 weken stonden ze maar liefst op nummer 1 in de top 40. 20 weken stonden ze in de lijst. En het was ook een band dat werd in 1989 opgericht. Tot 1994. Daarna kwam in 2014 kwam de groep weer kort bij elkaar. Voor een benefietconcert. Daarna geen idee wat er allemaal gebeurd is. En het schijnt dat ze vorig jaar opnieuw weer bij elkaar zijn gekomen. Four Non-Blondes hadden ze dus in 1993 een hit met What's Up. Ga naar Hockey Tour, kijk eens hoe het gegaan is met HCW. Eerst werd er vorige week maandag nog gespeeld. Eemsmond tegen Lemmer, dat eindigde in 2-2. Dan de wedstrijden van gisteren. Leeuwarden 3 tegen GHBS 20-3-5. HCSO tegen HCW 2-1. En Leeuwarden 4 tegen Bedum 1-1. Leeuwarden 4 blijft koploper 40 uit 16. Gevolgd door GHBS 20 met 32 uit 18. HCSO op plaats 3 met 31 uit 17. HCW is hekkensluiter met 11 punten uit 19 gespeelde wedstrijden. Dan gaan we naar de heren 30 plus met Harlingen tegen Winsum 3-2. HCW die ging op bezoek bij op sportpark Corpus de Noorden in Groningen bij GHBS heren 30-1 en ging daar dus stevig onderuit. 7-2 werd er. Eelde tegen Leeuwarden werd 0-6. Graspiepers tegen Bedum 3-1. GHBS 2 tegen Roden 0-6. En Dash tegen Westerkwartier 1-5. Roden blijft koplopen met 48 punten uit 19 wedstrijden. Gevolgd door Leeuwarden. Dat is nu de nieuwe nummer 2 met 44 uit 19. En door de nederlaag is HCW gezakt naar plaats 3. Met 43 punten uit 19 gespeelde wedstrijden. Dit is John Farnham en You're the Voice.

Te Pauw hoorde je en China in Your Hand. En daarvoor hadden we John Farnham en You're the Voice. En daar kunnen we natuurlijk een Nederlandse versie van doen. Storm en woeste regen van Cora. Maar je hoorde dus You're the Voice. We gaan naar honkbal toe. Gisteren werd gespeeld Drachten Diamonds Heren 2 tegen Caribé Heren 2, 5 tegen 17. Pioniers tegen Knight Heren 2, 9, 7. WHC tegen de Blokes 1 tegen 15. En Northern Stars tegen Knights 1 tegen 19. Blokes en Pioniers beide 8 punten uit 5 wedstrijden. Staan eerste en tweede. Knights staat derde met 6 uit 4. Door de derde nederlaag op rij is WHC afgezakt naar plaats 5. Met 4 punten uit 5 gespeelde wedstrijden gaan we naar korfbal toe. Gisteren werd gespeeld Weeskwiek tegen Corvi op het sportcomplex van Nuis. Wonnen de Winschoters met 9 tegen 16. Club Brothers en WSS 3 die hebben ook gespeeld en dat werd 20 tegen 14. Club Brothers aan kop met 7 uit 4. Gevolgd door Corvi ook 7 uit 4. En dan Corvi 2, dat speelde gisteren in sportpark De Kalkwijk in Hoge Zand tegen Gorecht en verloor met 13 tegen 6. Noorderveld 5 tegen WSS 4 werd 22-16. Noorderveld 5 heeft alles gewonnen, 8 uit 4, gevolgd door Gorecht met 6 uit 4, WSS 4 plaats 3 met 2 uit 4 en Corvi is hekkensluiter met 0 uit 4. Dan in het verlenging van het 100-jarig bestaan van Bato, dat niet gevierd kon worden wegens corona, komt FC de Rebellen spelen tegen een mixteam van Bato. En dat wordt op vrijdag 3 juli afgetrapt. FC de Rebellen staat bekend als een team vol met oud-profs. Nou, je hoeft daar geen kaarten voor aan te schaffen of wat dan ook. Dus je kunt in elk geval naar die wedstrijd toe. Na afloop zal feestband Solidair en feest DJ Nick een feest maken in de feesttent. En ook daarvoor zijn in elk geval geen tickets meer nodig. Dus noteer het in je agenda. Op 3 juli een mixteam van Bato tegen FC de Rebellen. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze uitzending van Blik op Sport. Voorlopig onder voorbehoud zijn we volgende week maandag gewoon aanwezig op tweede Pinksterdag met een nieuwe uitzending. En wij sluiten af met een plaat uit het jaar 1990. Alana Miles en Black Velvet. Dat was ook een one-hit wonder. En wij trappen zometeen af met John Miles met Music. Ik wens in ieder geval een hele fijne maandagavond. En hopelijk tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Blik op Sport van maandag. Op maandag van 7 tot 9. Gegroet, Iljen Stakens.

0: nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
1: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
3: This lawsuit was hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Jon van Kam met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Hey, Doe.
1: Ja.
0: Paresia schelen ook.
1: Ja. Hey, Doe.
0: Nou?
1: Die neus is ja verboden.
0: Oh, dus kan op. Maar Kim en ik verschil, naam scheel met de mooiste night. Hey, Doe, Francine.

0: Boedenmeid. Hey doe. Waar is jij een gekke kop?
1: Nou, dat vind ik wel mooi. Hey doe. Is zelf een kop als een envelop.
0: Nou, dat is ook wel.
2: Wat kan me niks verschillen, maar het scheelt me de mooiste night.
0: Hey doe. Van zien. Ja. Waar is doe jij kromme po?
1: Hey doe.
0: Nou, zeg maar.
1: Dino.

0: geleerd zag naar die backstage schijf.
1: Maar zo vertel ik dat nou.
2: Tot na het nieuws van 1 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Cashews pak naar het second camp. Door van boven zit een rem. Maar ik loop het veld nog spiek. Riks vloesten, als hij dat vloesten naar de diep.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.